In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er vanavond overlast. Europese vliegtuigmaatschappijen kunnen straks misschien zwarte lijsten met elkaar uitwisselen, meldt de Telegraaf. Op die lijsten staan mensen die een vliegverbod hebben omdat ze zich aan boord hebben misdragen, maar nu kunnen ze nog wel vliegen met een andere maatschappij. De Europese Commissie gaat er op verzoek van Nederland over nadenken. Oud-voetbalbobo Michel Platini heeft FIFA-baas Gianni Infantino aangeklaagd. Hij vindt dat hij is tegengewerkt toen hij in 2015 de baas van de voetbalbond wilde worden. Die baan ging naar Infantino. Eerder beschuldigde hij Infantino ook al van corruptie, maar dat kwam toen niet tot een rechtszaak. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goeienacht.
1: Als de energieprijzen nog lang hoog blijven, zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Vooral de vervoerssector zou dan harde klappen krijgen. Door de hoge dieselprijs zijn er dan misschien minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Rapper Jay heeft ook bij zijn tweede concert in het Gelredome niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Wel protesteerde het CD weer voor de deur van het stadion, waar minder volk op afkwam dan afgelopen zaterdag. Wel werd er een man aangehouden die de Hitlergroet bracht toen hij langs het Gelredome fietste. In twee musea zijn volgend jaar twee beroemde Mondriaan-schilderijen naast elkaar te zien. Het Kunstmuseum in Den Haag en het MoMA in New York lenen hun werken aan elkaar uit. Het gaat om de Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Eerst hangen ze enkele maanden samen in New York en daarna in Den Haag. En de reserves van Oranje hebben een oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan verloren. Het werd 2-1. Omdat het een oefening was, werd er maar 2 keer 30 minuten gespeeld. Het hoofdelftal won eerder op de avond met moeite van de Oezbeken, maar dat eindigde dan wel in een 2-1 voor Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is geschorst wegens seksueel wangedrag. Die beschuldigingen waren er al langer, maar ze werden altijd ontkend. De 125 landen die bij het strafhof zijn aangesloten komen binnenkort bij elkaar om de situatie te bespreken. Ze zouden hem dan kunnen ontslaan. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al, maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was doen, zeggen de experts. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. De slachtoffers zouden de paus tips hebben gegeven om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen. Wat er precies is gezegd is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De paus is nog tot en met vrijdag in Spanje. En president Trump is uitgefloten toen hij te gast was bij een basketbalfinale in New York. Toen hij tijdens het volkslied op de grote schermen in beeld kwam, werd er massaal boe geroepen. Buiten werd hij ook al uitgejouwd door basketbalfans toen hij aankwam bij het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

Teddy Swims. Q-Music, Mr. Know-It-All. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. 16:45 en we zijn begonnen. Geef me wel heel even de tijd om wakker te worden. Ja, ik dacht ik knal er even in, maar ik voel meteen aan mezelf. Ik ben hier nog helemaal niet. Heel even een slokje koffie. Ik wil niet stoer doen en leed is ook geen wedstrijd. En er zijn altijd mensen die hebben het zwaarder. Maar ik heb echt heel kort geslapen. Heel kort. En dat komt omdat ik gisteren weer even bij een concert was. Mocht je me al langer kennen dan vandaag, dan weet je misschien dat ik ongeacht het ritme van de ochtendshow en ongeacht de wekker die elke ochtend tot een uurtje of 3:30 gaat, vind ik het toch leuk om concerten te blijven bezoeken. En gisteren was ik in het Amsterdamse Bos bij Father John Misty. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter met een fantastische band. Ik kan wel even een kort stukje van hem laten horen. We draaien hem niet op Q-Music, kan ik je melden. Hij zit een beetje te ver in het alternatieve hoekje. Dit is een beetje wat je moet bedenken bij Father John Misty. Het was fantastisch. Ik was met mijn eigen vader. Ik had dit namelijk een cadeau gedaan aan hem. Dit concert. Toen rond de feestdagen. Ja, rond de feestdagen zag ik deze tickets voorbij komen. En toen dacht ik, hey, dat is gezellig. Zo in de zomermaand juni. Lekker buiten in het Amsterdam.

Amsterdamse Bos naar een fantastisch mooi concert kunnen gaan. Dat was een beetje mijn gedachte. Nou, het heeft gisteren alleen maar geregend. Alleen maar regen, regen, regen. Ik kwam thuis, ik was helemaal verkoukleumd. Ik ben gewoon 5-10 minuten onder de warme douche gestaan en daarna pas in bed gaan liggen. En binnen no time ging de wekker weer en was het de tijd om richting werk te gaan. Betekent ook dat ik niet heb kunnen kijken naar Oranje. Die tegen Oezbekistan de laatste oefenwedstrijd speelde in aanloop naar het WK. Ja, dat vind ik ergens wel jammer. Ik heb ook de uitslag gezien en een klein beetje al iets meegekregen over het wedstrijdverloop. Dus aan de andere kant denk ik ook, nou, misschien maar beter ook dat ik niks gezien heb. En ik heb natuurlijk, en misschien ben je daar wel één van, iedereen opgeroepen, alle 18 miljoen bondscoaches die Nederland rijk is, om zichzelf even te melden in de app van Q-Music. Dat heb ik, vorige week al gedaan. Dus ik weet dat ik binnen nu en een aantal minuten sowieso bijgepraat ga worden door een x-aantal bondscoaches die ons land rijk is. En misschien ben jij daar wel eentje van. Laat vooral even achter in de app van Q-Music wat je dan van de wedstrijd van gisteren vond. Zo, nou, nog even een slokje koffie. Ik merk dat ik toch al langzaam maar zeker op gang kom. Dit komt helemaal goed. Straks hoor je Dotan met Home. En nu eerst even een van de lievelingetjes van Matty Valk zelf. Afrojack, Sia, David Guetta. Dit is Awake Tonight.

Kotan en Home op Q-Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Zometeen nieuws van 5 uur. Met daarin nieuws over de webshop van een kunstrover die nogal hard gaat. Ja, mocht je misschien een klein beetje krap bij kas zitten. Ik zou zeggen, word kunstrover en start een webshop, want het loont. Dat hoor je zometeen in het nieuws. Na Zoe Levi, sluit me in je armen.

0: Een hele goede morgen. Het is gewoon exact 5 uur. Tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gewonnen. In de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rosalila. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog
0: 2 dagen, 12 uur en 58 minuten.
2: Te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: En nu begint de groep waar ik zelf eigenlijk wel een beetje bij hoor. Die begint nu een beetje wakker te worden, maar ook weer niet te snel. Ik heb het over de uitstellers. Iedereen die denkt, ja, dat lijstje invullen, dat doe ik zo richting het einde van die stemtiendaagse wel. Nou, dan is dit het moment om een beetje wakker te worden. Ik herken het wel, je denkt, nou, doe ik later wel. Maar waar begin je dan? Nou, voor iedereen die in die groep zit, in de uitstelgroep, welkom, goedemorgen. Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Met een klein tipje van mijn kant. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Hele goedemorgen. Welkom bij Mattie en Marieke. De pre-party. Zeg ik onder andere tegen Lianne Blok. Die stuurt onderweg naar werk met Q-Music. Lianne, een hele goedemorgen. Quinty laat weten dat ze haar stemlijstje nog moet invullen. Voor de foute 1500. Quinty, schiet er nou eens mee op. Je hebt nog maar 2 dagen en 12 uur. Dan moet die ingeleverd zijn. En ook Jasper laat van zich horen. Hij is erbij en alweer druk bezig deze dinsdagochtend.
1: Luc van de redactie. Aanwezig.
0: Ja, een hele goede morgen. Ik ben er ook. Welkom dus bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is Luc van de redactie hier. Misschien met een beetje een raspend stemmetje en kleinere oogjes. Gisteravond was ik namelijk bij een concert in het Amsterdamse Bos. Het Bos Theater, dat is eigenlijk in Amstelveen, maar het heet het Amsterdamse Bos, ik weet niet waarom. En dat moet je een beetje voor je zien als een openluchttheater eigenlijk. Dus een tribune rondom een podium gebouwd, met daaromheen dan alleen maar begroeiing van hele hoge bomen in het bos. Het was een concert van een Amerikaanse singer-songwriter waar ik fan van ben, Father John Misty. En het goot dat het regende. Ik was samen met mijn vader. Nou, die trok zich per minuut steeds verder terug in zijn regenjas terwijl wij daar zaten op de tribune. Het was echt een fantastische optreden. Maar wel helemaal nat geregend. Helemaal tot op het bot nat geregend. En, dat is misschien nog wel erger, ik moest kiezen. Ga ik vanavond voor de muziek of ga ik voor de sport? Nou, het werd dus de muziek. Dus ik heb niet kunnen kijken naar het Nederlands elftal die zijn laatste oefenwedstrijd speelde tegen Oezbekistan als voorbereiding op het WK voetbal. Maar gelukkig telt Nederland 18 miljoen bondscoaches. Daar hebben wij het vorige week al even over gehad. Toen zei ik het tegen jou. Hey, als jij jezelf ook ziet als een van die bondscoaches, want of je nou wil of niet, jij bent een van de 18 miljoen bondscoaches. Meld jezelf even aan via de app van Q-Music. Dat kan nog steeds. Stuur gewoon even heel simpel het woord bondscoach. Dan kom je vanzelf in ons bondscoachbestand. En dan mag je af en toe ook gewoon even je licht laten schijnen over het Nederlandse elftal, over de wedstrijden die gespeeld worden, over tactische beslissingen die genomen worden, over modekeuzes die gemaakt zijn. Eigenlijk over alles. Je mag gewoon lekker meekletsen de komende weken. En dus kan ik meteen even vragen aan bondscoach. Nou, wie pakken we vandaag? 18.911, dat is Jack. Wat hij van de wedstrijd vond. Jack, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Luc.
0: Morgen.
2: Nou, wees maar blij dat je echt niet gekeken hebt. Het was niet om aan te gluren. De kansen die gemist worden, hopen dat ze er in met WK ze er wel in schoppen.
0: Ja.
2: Want anders wordt het, denk ik, maar een paar wedstrijden en dan hoeven we niet meer te kijken.
0: Oh, nee.
2: In ieder geval niet meer voor wakker te blijven.
0: Oh.
2: Hey, groetjes, Jacques. Doei.
0: Hey, Jacques, doei. Hoi, hoi. Nou ja, dat is dus inderdaad een van de bondscoaches. Nogmaals, dat is bondscoach, moet ik even goed erbij blijven zeggen natuurlijk. Anders dan krijgen we verwarring. Dat is 18.911. Maar ik heb ook bondscoach 3.517.890 voor je. Dat is Matthijs Speksnijder. Matthijs, als ik even aan jou zou kunnen vragen, wat vond je nou ongeveer van die wedstrijd? Wat viel je op qua opstelling, qua tactiek? Wat heb je gezien?
3: Qua opstelling, dit zou de beste opstelling voor het WK zijn.
0: Ja.
3: Betere spelers hebben we, denk ik niet.
0: Nee.
3: Dus dat komt het helemaal goed. Verdedigend stond het goed.
0: Ja.
3: Middenveld en ook de aanval, daar schot het nog wat aan.
0: Okay.
3: En vooral het scorend vermogen van de Nederlandse spitsen.
0: Oei. Nou, dankjewel. Goed, oké. Okay, dat was dus bondscoach 3.517.890. Matthijs Speksnijder is de man die we daar hoorden. Bondscoach nummer 1 is natuurlijk Ronald Koeman. Die plek is al vergeven. Wil je ook in het bondscoachbestand? Kom dan vooral door via de app van Q-Music. Stuur het woord bondscoach in. Muzikaal gezien ga je zometeen deze horen. Oh, maar dat is zometeen pas na Joe Corey en Eminem.

Tupac, Dr. Dre samen. California Love, Q Music. Waar bijna exact 24 uur geleden Annemarie vertelde dat ze een soort stress had, waarvan ik zeker weet dat jij die nog nooit hebt ervaren. Weet ik 100% zeker. Je hoort zo welke dat is na nieuwe muziek op Q Music van Olivia Rodrigo.

0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Hoody Blanky, Forever Young, Q Music, Mattie en Marieke de pre-party. Even terug naar gisterochtend. Toen ging het hier over meidumpstress. Moet ik misschien even uitleggen, wat is dat meidumpstress? Geen paniek. Je hoeft geen stress te hebben over het feit dat je meidumpstress niet kent. Op Instagram kun je, als je wil, eens per maand ervoor kiezen om gewoon alle foto's die je leuk vindt van de afgelopen maand, die uit jouw galerij komen, van jouw telefoon afkomen, om die op één grote hoop te gooien, een soort van dump, en die dan te posten. Doen heel veel mensen, is hartstikke leuk, dan ben je in één maand bij. Hoef je ook niet elke dag of elke week iets te posten. Nee hoor, doe dat gewoon in één klap voor een hele maand. En jouw volgers kunnen dan lekker een beetje swipen en kijken naar al jouw foto's. Nou, Annemarie had stress, want ze was er eigenlijk veel te laat mee, werd gisteren duidelijk in de uitzending.
1: Jij hebt wel heel ruim begrip voor de meidumpen, Annemarie. Je krijgt, zeg maar, aan het einde van de eerste week juni krijg je nog de meidumpen. Ja, ze hadden nog heel veel vertraging.
2: Ja, ik dacht, dat kan er nog wel, toch? Even een weekje later. Ik zie dat mensen ook wel eens doen.
3: Ja, en ik vond het genieten. Ik vond ook de koppie erbij was leuk. Het was mij wat. Had je erbij gezet?
1: Oh, ook nog leuk.
2: Ja, want dat is altijd met gedoe met die dumpjes. Daar zitten mensen altijd van die woordgrapjes in te bedenken. Dus ik dacht, daar ga ik daar of een hele stomme grap over maken of toch doen.
1: En toch heel even, wat hebben we kunnen zien in jouw meidumpen, Annemarie? Wat was nou de leukste foto waarvan je dacht van, nou, dit was echt een heel leuk moment in de maand mei?
2: Oh ja, nou, een hoogtepunt, maar tegelijkertijd ook een dieptepunt voor mij. Ik was voor het eerst met Jules in een soort kinderspeelparadijs. Dat is de eerste foto, dat je me daar ziet zitten in een of ander glitterhok.
3: Oh, is dat daar?
2: Ja.
3: Oh, ik vond het een hele leuke foto. Oh. Ik dacht, dat is misschien gewoon ergens in een toilet van een chic hotel of zo. Nee, maar
1: was het nou een hoogtepunt of een dieptepunt?
2: Nou, dat was voor hem hartstikke leuk, maar ik moest echt even naar de beter horen daarna, want het was ongelooflijk druk. Het was op een dag dat het slecht weer was, dus heel Amsterdam-West zat met zijn kinderen in dat Krijspaleis. En toen kwam ik net een tunnel uitgekropen, dat hoofd gestoten. Maakt het me niet uit.
3: Ja, ik vind het een hele, hele leuke potpourri van jouw leven. Ik zie bijvoorbeeld jou met vriendinnen aan een grote borreltafel in de zon. Ik zie een close-up van een bakje appelmoes bij een patatje.
2: Ja, was maar ik ook van de valk.
3: Jouw versierde verjaardagstuin is heel erg leuk. Een vergadering hier van de ochtendshow.
1: Ja. Nou, echt een hele leuke meidum.
2: Maak het weinig likeies.
0: Ja, let vooral eens even goed op die laatste woorden van Annemarie.
2: Maak het weinig likeies.
0: Weinig likeies. Ik wil nog één keer luisteren. Wat zeg je nou, Annemarie?
2: Maak het weinig likeies.
0: Weinig likeies. Nou, dan gaan we daar eens even verandering in brengen. Ik zou willen vragen, pak even je telefoon erbij en zet je wekker rond een uurtje of 6:15. Dan ga je dat niet vergeten. Het lijkt me leuk als dit namelijk tijdens de show gebeurt. Pak je telefoon, zet je wekker om 6:15. Die gaat dan zo meteen af. Als je wekker zo meteen afgaat, zou je dan naar de Instagram-pagina van Annemarie willen gaan? Het is gewoon Annemarie Rozing op Instagram. Het lijkt mij dan leuk dat aan het begin van onze uitzending, zo rond 6:15, er een kleine Instagram, een kleine Instagram-bom afgaat. Oh. Met alleen maar likes. Like jezelf helemaal de moeder daar op die Instagram-pagina van Annemarie.
2: Maak het weinig likes.
0: Nou, dan gaan we daar verandering in brengen. Bamfunk MC's ga je horen, freestylen en ook Sam Fender onderweg naar Shakira. Dit is Zoo op Q.

0: Een hele goedemorgen, je luistert naar Q Music. Je hoorde Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Het is vandaag 9 juni 2026. Dat betekent, nog even tellen, nog 40 dagen totdat wij wereldkampioen zijn. Het WK voetbal staat voor de deur. Gisteren speelde Oranje een oefenwedstrijd in New York. Tegen Oezbekistan, altijd gevaarlijk, altijd lastig Oezbekistan. En zo langzaam maar zeker merk je, alle 18 miljoen bondscoaches in Nederland worden wakker. En iedereen gaat zich er een beetje tegenaan bemoeien en mee praten. Zo is daar bijvoorbeeld bondscoach nummer 1, Ronald Koeman. Die heeft ook een eigen kijk en visie op de afgelopen wedstrijden.
1: Nou, dat we in twee wedstrijden, twee

0: die ze daarna kregen was wel terecht.
1: Ja.
0: En had misschien ook wel een kaartje bij mogen zitten, een gele misschien. Maar uiteindelijk de penalty benut door Gakpo.
1: Ja, heel goed. Oké, nou super. Dat is op zich ook een hele mooie wedstrijdverslag. Het mag nog wel iets, er mag nog wel iets meer mening in. Dus vind je de shirts van Oranje lelijk? Ben je het niet eens met de opstelling? Had iemand anders een penalty moeten nemen? Kom maar door via de FAQ Music. Jij bent namelijk een van die 18 miljoen bondscoaches. En ik voorspel dus dat wij over 40 dagen kampioen worden... en dan ongeveer met z'n allen zo klinken. Ja. Dit was gisteren Indy bij ons aan de telefoon. En waarom zij zo blij is, dat hoor je zo meteen.
2: Oh my god, dankjewel.
1: Ja, nee, geef niks. Naar Lady Gaga, de Dare Dance, Q Music.

0: Don Henley op Q Music. The Boys of Summer. Oh, een goede zomervakantie. Dat zou lekker zijn. Voor 2.500 euro een goede zomervakantie boeken. Nou, prima hoor. Hoe kom je nou weer aan die 2.500 euro, Luc? Nou ja, dat kun je natuurlijk elke ochtend winnen bij 4 op een rij. Bij Mattie en Marieke elke ochtend rond 8:30. Jouw kans op 2.500 euro. Als je dan 4 op een rij zou spelen. Wat zou jij dan zeggen bij het woord ketting? Het leverde Indy gisteren in ieder geval 2.500 euro op.
1: De laatste, superspannend. Het laatste woord is ketting.
2: Armband. Yes! Yes! Oh, yes! Ik ben echt
1: in blij!
2: Indy! Ja!
1: Jij krijgt 2.500 euro en een straat staatsloten!
2: Oh my god, dankjewel! Ik ben zo blij!
1: Wow! Oh, wat heerlijk zeg!
0: Deze ochtend om 8:30 een nieuwe ronde van 4 op een rij en jouw kans op 2.500 euro. Straks de nieuwste Nothing But Thieves. Na de bouwstap Q Music, dit is Magnetic.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. We verspillen met z'n allen minder eten. Dat zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg. En dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt nog altijd het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het gaat dus beter qua verspilling, maar we zijn er nog niet. Het doel is om in 2030 nog maar 18 kilo per persoon aan eten weg te gooien. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand geweest. Niemand raakte gewond. Politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. En in heel Frankrijk zijn gisteravond mensen de straat op gegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week lang spoorloos toen haar lichaam werd gevonden in een silo. De man die vastzit voor haar dood, de vader van een vriendinnetje, werd al eens verdacht van kindermisbruik, maar met aangifte tegen hem is nooit wat gedaan. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille zijn daar woest over. En het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK met veel pijn en moeite gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Cody Gakpo maakte allebei de Nederlandse doelpunten vanuit een penalty. Woensdag maakte Oranje tegen Algerije 0 doelpunten. En toch maakt bondscoach Ronald Koeman zich nog geen zorgen over het WK, zegt hij bij ESPN.
2: In beide wedstrijden moet je minimaal, en dan ben ik nog netjes, wel 3 velddoelpunten maken. En dat moet wel veranderen, want dan win je niet veel wedstrijden.
1: Over 5 dagen begint het WK voor Oranje tegen Japan. Het is nog wel de vraag wie er dan gaat keepen. Bart Verbrugge is gisteren tijdens de wedstrijd namelijk geblesseerd geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe het met hem gaat. Het weer dan, we krijgen de wisselvallige dag. Op een moment is het droog en zonnig, dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 16 tot 18 graden.
3: Op de weg is het rustig. 1 vertraging op de A7, dat is richting Zaanstad. Je komt daarin 4 kilometer tussen Hoorn-Noord en Avenhoorn met 1 minuut of 5.

0: over zes op dinsdag de 9e van juni. Je luistert naar show 1652. Seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, het veldhospitaal zet weer uit. Er ligt weer een kruk hier op het mengpaneel. En bijkomende klachten van de keel zijn erbij gekomen.
1: Even los van de keel waar ik zo even op zal focussen. Ik ben van 2 naar 1 krukken gegaan.
0: Kijk uit. Focus van 2 naar 1 kruk.
1: Ja, het is echt een onwijze verbetering.
0: Wat een progressie.
1: Wat daar helaas voor in de plaats is gekomen is dat mijn hele keel zit dicht. Dus nu doe ik mijn best om te praten. Doe echt mijn best. Als ik niet mijn best doe, dan heb ik bijna een gag reflex. Omdat mijn hele keel is dik. Ik weet in godsnaam niet wat er is gebeurd.
0: En daar werd je mee wakker?
1: Nou, ik had gisteren wel al een beetje keelpijn. Toen dacht ik, even vitamintjes eten. Dus toen heb ik gewoon goed fruit gegeten en zo. Ja. Weet je, dat je denkt, eventjes gas erop. Eventjes de vitamine weer op peil.
0: Ja,
1: het is vannacht mijn hele keel dicht gegaan.
0: Ik hoor het wel aan je.
1: Ja, het is niet, maar ik moet, zeg maar, het is zo. Ik heb gelukkig geen keelamandelen meer. Die zijn er ooit uitgehaald. Maar mijn huig is zo dik dat ik het helemaal heen en weer voel gaan. Dat
0: dikke
1: ik
0: bijna
1: moet overgeven.
3: Maar het is ook een beetje alsof je twee kiezen hebt laten trekken en de verdoving nog erin ziet.
1: Ja, het is zo dik achterin dat ik helemaal geen ruimte heb, zeg maar.
0: Sorry, ja.
1: Helemaal kut.
0: Excuse, ja, ik vind het zo vervelend voor je. Maar
1: het is ook verschrikkelijk om naar te luisteren.
0: Het is zo vlek op vlek hier. Ja. Dat, ik zie je ook al zo'n tijd met krukken en wat een gejoker allemaal.
1: Nou, ik weet het. Ik wil gewoon mijn normale zelf terug.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Een gebroken voet, omdat ik een week alles heb gegeven voor Mattie versus Marieke. En nou wil ik ook mijn hoofd er nog afschroeven. Ja, eigenlijk hou je alleen mijn romp over.
0: Ja, je moet echt opnieuw in elkaar worden gezet.
1: Ja, ik lijk wel Frankenstein.
0: Je moet een harde reset van jou moeten plaatsvinden. Want zo gaan we het echt niet redden tot de zomer.
3: Nee, met een paar vitamintjes lappen we je ook niet op.
1: Nee,
3: hoor.
1: Precies. Dus ik zou willen vragen, uit welke delen van de redactie kunnen we mij in elkaar zetten? Kan ik bijvoorbeeld, ik noem maar eventjes wat, het onderbeen van Kiki, misschien het hoofd van Roel.
0: Ja.
1: Snap je dat ik een hele nieuwe Frankenstein word? Wie wil? Wie meldt zich aan?
0: Nee.
1: Nee, ik had het jou niet gevraagd. Ik jou niet genoemd. Jij bent fysiek niet sterk genoeg.
2: Hoe ga jij dat nu zeggen? Dat ik fysiek niet sterk genoeg ben? Ik pak die terug van je af. Kijk hoe ver je nou komt.
0: Nou, als je luxe hoofd erop zet, heb je wel in één keer een verstand van sport. Dat zou wel een keer leuk zijn.
1: Dat zou wel een keer fris zijn, ja. Dat zou wel fris zijn.
0: Kiki heeft prachtige benen. Dus we kunnen wel echt iets moois van je maken.
1: Ja, dat valt nou. We kunnen het ook zien als een kans, hè, jongens.
0: Ja, precies. Hey, zal ik even een liedje draaien? Kan je heel even op adem komen?
1: Ja, laten we het gewoon van een beetje zo hinkstapsprong van het ene liedje naar het andere.
0: Een tip voor de Fouten 1500. Die begint aanstaande vrijdag. De grootste radiofeestweek van het jaar. Je kunt nu nog stemmen. En hierop is gestemd door onder andere Debbie uit Winterswijk, Mike uit Tilburg, Auke uit Enschede en Geralda uit Breskens. Die zegt, dit nummer staat voor mij gelijk aan zon. Dansen en genieten met vrienden. Dat hoop ik deze zomer weer lekker veel te doen. Vorig jaar op 115 in de lijst. Dit is Maywood bij Q Music.

0: Sarah Larsen, Back Your Music en Midnight Sun. Moesten we lachen. Vannacht moest ik plassen rond een uurtje of drie, denk ik.
1: Oh, dan moet jij niet zo vaak s'nachts, toch?
0: Nee, nou, vannacht wel. Hindert ook niet. Ik was even wakker. Ik dacht, neem heel even mijn telefoon mee naar het toilet. Ga heel snel door de Insta. Toen zag ik een story van Luc die drie uur eerder was upgeload. Maar het was 3 uur s'nachts.
1: Oh, joh.
0: Toen dacht ik, hè? Hoe kan deze ook, hè? En dat was een filmpje van een concert, wat er overigens prachtig uitziet, Luc. Waar was dit?
2: Dit was in het Amsterdamse Bos. Bos Theater. Dus je hebt midden tussen alle bomen een theater, openluchttheater. Met daar dus de plek voor beentjes om op te treden.
0: Ja, echt prachtig. Want dan heb je op de achtergrond heb je zeg maar de bossage. En dan zo'n openlucht concerthal is dat eigenlijk. Ja.
1: Hoe was het qua weer? Want het heeft gisteravond ook kaart geregend, toch?
2: Nou, qua weer. Ja, regen. Er viel wel wat water uit. Het was vreselijk. Het was echt, ja? Het was echt verschrikkelijk. Ik heb deze tickets voor het concert waar ik gisteravond was in november, december, rond de feestdagen, gekocht voor mijn vader en voor mij als cadeautje. En dan denk je echt, ach, een concert in juni in het Amsterdamse Bos. Ja. Dan heb je een biertje, dan heb je het zonnetje. Dan moet je even halverwege het concert extra smeren. Want je voelt je huid op je voorhoofd langzaam verbranden. Nou, echt niks van dat alles.
1: Oi.
2: Wij hebben gewoon 3-4 uur lang in de regen gezeten. En op een gegeven moment, ik had een lichtblauwe broek aan. Die was aan het einde van de avond donkerblauw. Zeg maar. Ja. Dus het bleef gewoon regenen.
1: Maar het is, want ik ben ook wel eens bij dat openluchttheater geweest dat het regent. Het is wel, ja, het gaat wel gewoon door. Iedereen doet een poncho aan. En dat is het dan.
2: Heel gezellig. Iedereen trekt een poncho aan. Die zie je ook allemaal in verschillende kleuren voor je ogen dansen. En mensen nemen wel een biertje en gaan wel gewoon door.
0: Hey, en wie zong er?
2: Father John Misty.

0: mist hij. Father John Rainey was realistisch
1: geweest. Goed, je weet het eerlijk.
0: Maar korte nacht, man.
2: Kort nachtie.
1: Ah, daar is hij weer. Kijk, hij is fit en jong. Hij kan het allemaal nog hebben.
0: Hey, later deze ochtend gaan we het hebben over vakanties die je een keer gedaan hebt met een ander gezin. Hoe we erop komen is omdat ik dit jaar op vakantie ga met mijn beste vriendin en haar gezin. Dus haar man en haar kinderen.
1: Hoeveel kinderen zijn het eigenlijk?
0: Ook twee. En die zijn precies even oud als die van ons. Maar ja, wordt natuurlijk ook van alle kanten gewaarschuwd. Moet je dat nou wat doen? Dan krijg je ruzie. Je krijgt rommelers met elkaar. Je gaat wat vinden van elkaars opvoeding. Nou, wij hebben aan je gevraagd via ons Instagram-kanaal, waar jij misschien vannacht nog even op de wc op hebt gekeken. Ben je ook wel eens op vakantie gaan met een ander gezin en is het wel eens misgegaan?
1: Dit is zo'n leuk bericht. Zometeen na 8 uur komen we hier uitgebreid op terug, maar toch alvast even eentje. We gingen op vakantie met een ander gezin naar Spanje en dat liep niet goed af. We hadden in de auto een bakkie gemaakt, zodat we konden kletsen. Het is eigenlijk, vrachtwagenchauffeurs hebben dat, een bakkie. Het is eigenlijk een walkie-talkie plus eigenlijk.
0: Gewoon. Oh ja.
1: Was handig voor onderweg als we moesten tanken of de kids die moesten plassen. Even over het bakkie praten en dan raak je elkaar niet kwijt. Let op. We waren gearriveerd in Spanje. Alles verliep goed dat we uit eten gingen. En toen was er even gedoe over het geld en afrekenen. Na het eten ging elk gezin weer in zijn eigen auto. Nou, je kent het wel. Dan ga je even roddelen en zeiken over het andere stel en hun kinderen. En over dat geld dat we nog te goed hadden. Toen we in één keer in de auto hoorden: dat geld komt er wel, hoor. En toen zat ik met mijn reet op het bakkie en hadden hun alles gehoord.
0: Oh.
1: Het werd niet echt een hele leuke vakantie.
0: Dat
1: geld komt er wel, hoor. Schrikkelijk.
0: Schrikkelijk. Dat je vlak daarvoor dik hebt zitten roddelen. Oké, ik hoor het al. Wij moeten geen bakkie aanleggen in de auto.
1: Nee, dat moet je inderdaad niet doen. Ben je wel eens met een ander gezin op vakantie geweest en liep dat vreselijk af? Laat het weten via de Q Music app.

0: and complicated.
1: Zometeen kun je weer komen collecteren. En dat heeft Manouk gisterochtend gedaan. En we vinden het altijd leuk om even dan nog te horen wat er met het geld is gebeurd. Maar in het geval van Manouk, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Hebben wij even proactief contact gezocht met jou? Want jij vertelde dat je namelijk gisteren je allereerste echte werkdag als stewardess had.
2: Ja, klopt.
1: En wij zijn gewoon benieuwd hoe het is gegaan.
2: Ja, dat was top. Dat was fantastisch. Ik heb echt genoten.
0: Waar ging de vlucht naartoe?
2: Dat was een opneertje naar Lissabon.
1: Een opneertje Lissabon. Is dat dan één hele werkdag?
2: Ja, dat is in principe één hele werkdag. Dus ja, de vliegtijd naar Lissabon is ongeveer 3 uur. 3 uur heen, ja, wat was het? 2,5 uur terug. Uh-huh. Je bent uiteindelijk echt maar heel kort in Lissabon. Dus dat was 50 minuten. Hè? Dus alles gaat eruit. Alles gaat er weer terug in. Iedereen maakt zich klaar. Ja, je gaat weer terug. Uh-huh. Maar heb je toch even net dat zonnetje kunnen zien in Lissabon? Nou, daar is het toch wel iets lekkerder als hoe dat het gisteren in Nederland was. Ja, goed, dat hebben we allemaal gezien.
0: Ja, ja, ja. Dus, maar blijf je dan
2: toch even zo'n boost
0: op die vliegtuigtrap staan, zeg maar, in de zon? Of ga je wel echt een vliegtuig uit?
2: Ja, je kunt wel eventjes buiten die trap staan. Eventjes zo net die zonnestralen meepakken. Nou, ik mocht dan toevallig gisteren eventjes mee met de gezagvoerder rond het vliegtuig. Eventjes kijken. Dus ik heb nog net even die Portugese bodem aangeraakt.
1: Lekker! Dus ja.
2: Ook wel leuk.
0: Heerlijk zeg.
1: Hey, en hoe was het om, nu je zeg maar echt je papiertje in handen hebt, met die verantwoordelijkheid door dat vliegtuig te lopen en te denken, ik ben nu echt stewardess?
2: Dat is heel gek. Dat besef je ook nog niet helemaal. En dat is wel een heel bijzonder gevoel, moet ik zeggen. Zeker als dat iets is. Ja, je doet daar natuurlijk een opleiding voor waar je natuurlijk wel een hele tijd naartoe hebt gewerkt. Mm-hmm. Ja, als dat dan allemaal samenkomt, dan is dat wel heel bijzonder.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Maar je hebt toch af en toe nog de neiging om zeg maar gewoon te gaan zitten, omdat je denkt, ik ben met vliegtuig, dus ik ben op reis. Dat gevoel hangt ook nog een beetje overheen.
2: Heel gek? Eigenlijk niet.
0: Oh, oké. Okay. Nee, maar dat is ook heel goed. Anders wordt het allemaal rommelig natuurlijk.
1: Waren er nog lastige passagiers?
2: Niet als werk. Nee, geen lastige passagiers. Hele leuke passagiers eigenlijk.
1: Hey, en jij vliegt voor de groene, dus zijn er nog veel tapasplankjes verkocht?
2: We vlogen heel vroeg 's morgens. Oh. Want het was natuurlijk echt vroeg gisterochtend. Dus vooral de broodjes.
0: Oh ja, vooral de broodjes natuurlijk. Lekker. De tosti's zijn altijd snel uitverkocht, hè?
2: Ja, die tosti's. Ja,
0: god, er wordt altijd tegen mij gezegd, ja, die hebben we helaas niet meer, de tosti's, zeg maar.
2: Nee, dat hangt er maar net vanaf hoeveel dat er zijn.
0: Ja, natuurlijk, dat begrijp ik.
1: Waar ga je vandaag heen?
2: Vandaag ga ik naar Malaga.
0: Oh, als ik naar Malaga ga, heerlijk zeg. Nou, heel veel plezier, Manouk.
2: Heel erg bedankt. Fijne uitzending.
0: Ja, Manouk kwam dus gisteren voor, boordhakken.
1: Ik word jammer om te horen dat ze dan niet echt Malaga in kwam. Dan had jij natuurlijk nog een leuke ijssalon gehad.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Wat een leuke ijssalon daar.
0: Het Ria di Amor.
1: Ja. Als je zo meteen ook wil komen collecteren, laat maar weten waarvoor in de Q-app.
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Echte Gooise Moeders is terug.
13: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
14: We gaan naar Portugal.
15: Ja.
14: In een camper.
15: Nee.
16: Onwijs leuk.
14: Zij... Ah!
17: Zal het met ons nooit worden.
18: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
21: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
22: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
23: Je wint 3.000 euro!
22: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
24: Oh my god, ik kan het niet geloven.
22: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
25: In 1 minuut.
22: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team. Verdubbelen je werkplezier en je salaris.
26: Q sounds better with you.
27: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die het 8+ scoren op werkplezier. Kom werken. Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
28: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
29: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
13: Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
14: Het is 6:25. Goedemorgen. De vertraging op de weg. Er is eigenlijk eentje langer dan een kwartier. Dus op de A2 een pechgeval naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel. 5 km en 17 minuten.
15: Wisselvallige dag vandaag. Het ene moment is het droog en zonnig. Andere moment wolken en buien. Het wordt 16 tot 18 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
16: Goedemorgen. Noodweer heeft gisteravond vooral in het zuiden van het land voor schade gezorgd. In het noorden van Limburg bijvoorbeeld, er waren pittige buien. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heethuizen, vlakbij Weert, werd een terras door het noodweer vernield. Ook in Brabant, Zuid-Holland en Gelderland was er overlast. In het Brabantse Best waaiden bomen om en vielen er ook 2 op een garage. In Doetinchem, Gelderland, raakten marktkramen beschadigd. En op de A15 bij Papendrecht in Zuid-Holland waaiden takken op de snelweg. En die ging in beide kanten ook eventjes dicht. We verspillen met z'n allen minder eten, dat zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg. Dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Brood wordt nog altijd het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Het gaat dus wat beter qua verspilling, maar we zijn er nog niet. Het voedingscentrum zegt dat het doel is om in 2030 nog maar 18 kilo per persoon aan eten weg te gooien. Maar dat wordt nog best wel een lastig verhaal.
14: Hey, mag ik een gouden tip geven?
15: Ja.
14: En je gaat echt denken, wat zegt zij nou? Maar het is niet normaal het verschil. Als je een broodzak koopt waar je je brood in bewaart, die gemaakt is van bijenwas, je weet niet wat je meemaakt.
15: Hoe kom ik eraan?
14: Je brood blijft altijd goed.
15: Hoe kom ik eraan?
14: Gewoon even googelen. Broodzak van bijenwas of zo.
15: Oh, dus... Sorry, ik begrijp je verkeerd. Die koop je zelf. En
14: ja,
15: dan gooi je brood in.
14: Koop je dus zelf. Dus wij hadden eerst andere broodzakken. Die deed dan met een sluiting dicht en zo. Oké, dat was ook wel prima.
15: Ja.
14: Alleen een broodzak van bijenwas... Ja, het is bizar. Wij kochten dat en je denkt ook, nou, een beetje raar. Het voelt ook een beetje zo, ja, een beetje ja, naar bijen was. Zeg maar. Je denkt ook, nou, een beetje gek gevoel. Het blijft zo goed.
15: Kan ik mezelf ook in bijen was stoppen?
14: Ja, dat zou wel kunnen, ja, dat je jezelf balsemt.
15: Ja.
16: Een hele lange zak kopen.
15: Ja, misschien wel iets.
14: Als een soort paus.
16: Het Nederlands elftal dan. Dat heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK met pijn en moeite gewonnen gisteravond. 2-1 werd het tegen Oezbekistan. De 2 doelpunten werden gemaakt uit een penalty door Cody Gakpo.
15: Ja, het werd door Marieke nog een kinderachtige tegenstander genoemd. En eigenlijk kwamen we met de schrik vrij. Luc, dit is niet goed genoeg, toch?
17: Nee. Kijk, over 40 dagen worden wij natuurlijk wereldkampioen. Laat daar geen twijfel over bestaan.
15: Tuurlijk.
17: Maar uit de afgelopen 2 wedstrijden blijkt wel dat wij scorend niet goed genoeg zijn. Dus we scoren te weinig doelpunten.
15: Ja, dat had ik ook wel gezien.
17: Ja, want verder staat het wel allemaal goed. Maar in die laatste fase van de wedstrijd, die kansen moeten worden afgemaakt. En dat lukt gewoon niet.
15: Nee, oké. Dus zeg maar, het meest cruciale gebeurt niet.
17: Ja.
14: Scoren.
15: Ja, scoren.
14: Nu ben jij natuurlijk een van de 18 miljoen bondscoaches. Er zijn er echt 18 miljoen. We spreken er straks een paar, Luc. Iets van 7.
17: Klopt, ja, klopt. Ik ga even kijken welk nummer wij zo meteen onder andere spreken. Wij spreken zo meteen onder andere Matthijs. En Matthijs is nummer 3.517.890.
15: Van alle bondscoaches. Die komt zo meteen even aan het woord. Even kijken wat we moeten doen.
16: Dan naar Rotterdam, want het is over en uit voor Mini World Rotterdam. Nou, mocht je het niet kennen, dat is een museum, eigenlijk overdekt attractiepark, met modelspoorbaantjes en meer kleine, iconische gebouwen uit Rotterdam. Een soort miniatuurwereld overdekt. En na 20 jaar is het failliet, dus het is niet meer te bezoeken.
15: Ah, dat vind ik zo jammer, want ik kwam hier vaak langs en ik dacht telkens, ik moet hier nog een keer naar binnen.
14: Ja, nou, dat hebben meer mensen gedacht, maar niemand ging naar binnen.
15: Het is echt jammer, want het is eigenlijk wel een aandoenlijk. Het is eigenlijk Maturedam van Rotterdam.
14: Ja.
15: En komt er een veiling?
14: Dat is helemaal jouw ding.
16: Dat weet ik niet.
15: Nou ja, er stonden echt hele leuke dingen. Dus bijvoorbeeld de Kubuswoningen, de Erasmusbrug, Hotel New York stond er. Ik dacht, ja, misschien leuk voor thuis dan.
14: Maar dat je thuis een euromast hebt staan?
15: Ja, gewoon miniatuur.
14: Ja, maar wat is miniatuur? Dus natuurlijk, dit is nog
15: Het was nog wel flink. Ik denk wel dat je op het dakterras moet.
16: Nou, ja, het is inderdaad. Het kleinste centraal station is ook al nagebouwd.
15: Ja.
16: Ik ga dat eens even voor je uitzoeken.
15: Normaal komt er zo'n veiling van, hoe noem je dat? Zo'n van de curator.
16: Ja, net zoals bij dat andere pretpark in Rotterdam. Ja, die ook geveild is.
15: Van Henny van der Most.
16: Van Henny van der Most.
15: Ja.
14: Hey, maar wat wel leuk is, we hadden het gisterochtend natuurlijk ook al even over die miniatuurpoppetjes waar ik jou altijd een beetje belachelijk om maak. Jij hebt wat Minions staan en jij hebt nog wat andere poppetjes van Toy Story in de vitrine staan. Is het leuk als je voor hun zo'n wereld bouwt? Dus dan heb je inderdaad de Erasmusbrug en dan kunnen ook die Minions daaroverheen lopen.
15: Dat is leuk om mij weg te zetten als een soort malle happy.
14: Ja, een beetje wel. Natuurlijk.
15: Ja, ik ga in ieder geval eens kijken of er een veiling is.
16: Dan tot slot gaat het hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen. Dat meldt RTV Drenthe. Ja, het gaat natuurlijk om die enorme kunstroof uit het Drents Museum, maar die gouden helm werd gestolen en een paar armbanden. Nou, een van die kunstrovers zit vast, maar die is vanuit zijn gevangenis een soort kledinglijn begonnen. T-shirts verkoopt hij met daarop een afbeelding van de gouden helm. Nou, die webshop is helemaal uitverkocht. T-shirts, petjes, hoodie te koop met dus die gestolen helm erop en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak dus runnen vanuit de gevangenis.
15: Het is toch heel merkwaardig dat je een soort Zara kan runnen vanuit de gevangenis. En een hele webshop. Dat betekent dan toch ook dat je contact hebt met de buitenwereld. Ik vind dit zo gek.
16: Ja, het idee was wel dat andere mensen dan voor hem buiten de gevangenis die webshop een beetje aan de gang hielden. En de verzendingen deden natuurlijk. Maar ja, dat is dus, ze zijn uitverkocht.
14: Ja, ik vind het ook wel weer creatief. De Book Arrest op je t-shirt drukken. Ja, het is goed bedacht.
15: Hallo, Barry.
2: Goedemorgen, Martin en Marieke.
15: Helemaal uit Almelo staat er bij ons voor de deur. Jij komt collecteren zo direct. En waar kom jij voor, Barry?
2: Ik kom collecteren om mijn seizoenkaart van mijn clubje te verlengen.
15: Zometeen, na BB Rexha en Vetus.

0: Hey Barry, waar kom je voor?
1: Goedemorgen, Martje en Marieke. Ik kom collecteren om mijn seizoenkaart van mijn clubje te verlengen.
2: Start je pitch, Barry.
1: Nou ja, zoals jullie net al hoorden, ik kom uit Almelo. En daar voetbalt natuurlijk maar één club, dat is Heracles. En mijn opa die heeft mij vanaf kleins af aan meegenomen naar het oude stadion al van Heracles aan de Bonnesestraat. En die liefde eigenlijk voor die club is nooit meer weggegaan. Die sfeer, de familie, zoals Heracles wordt genoemd, de familieclub, dat is echt heel geweldig om mee te maken. De sfeer is goed. Ondanks dat we afgelopen seizoen echt wel een rotseizoen hebben gehad, door de degradatie die we hebben meegemaakt, dan blijf je de club toch altijd steunen. Dus daarom kom ik collecteren om mijn seizoenkaart te verlengen.
2: Wat kost zo'n seizoenskaart, Barry?
1: Die kost €265.
2: €265, oké. Okay. Hey, en ga je dan samen met iemand?
1: Ik ga vaak alleen naar het stadion.
2: Ja.
1: Maar ik kom daar mijn vrienden van allemaal wel tegen daar, dus...
2: Ja, exact. Hey, en hoe lang is het geleden dat je zeg maar iets moois hebt gezien op het veld?
1: Hoe lang dat is geleden? Ja. Ja goed, de afgelopen seizoen de 8-2 tegen Zwolle, die was wel heel mooi.
2: Kijk, die noteren wij, 8-2.
0: Ja, €265. Ja, het is duur, maar het is ook wel echt heel leuk. Ik snap het helemaal. Ik ga inleggen, je krijgt van mij €8.
2: €8?
0: Ja.
1: Alles is meegenomen.
2: Ja, dus, alles is meegenomen inderdaad.
0: Zeggen.
2: Hey, Barry, wat ik niet weet bij een seizoenskaart, heb je dan een vaste plek in het stadion?
1: Ja.
2: Oké, gewoon een vast stoeltje.
1: Een vast stoeltje.
2: Ja. Ja, dus, mooi. Dan ben je op een gegeven moment natuurlijk snel vrienden gemaakt. Leuk.
1: Ja.
2: Ja, eens even kijken. Wat heb ik hiervoor over? Je krijgt van mij €5.
1: Ja, helemaal goed.
2: Ja, nee, ja, ik vond een minimale pitch. Maar ik vind toch ook wel aandoenlijk, zeg maar, zo je clubje blijven steunen. Want het gaat niet supergoed. En supporter ben je natuurlijk in goede en in slechte tijden. Dus ik vind het ook mooi. Annemarie.
3: Ja, dat is een karige vangst tot nu toe. Ja, je bent geen prater, volgens mij. Maar dan vind ik nog wel dat je je pitch heel goed hebt gedaan.
2: Ja, ja, inderdaad.
3: En daar wil ik je toch al voor belonen. En ik gun jou ook je gezelligheid zo in het weekend. Volgens mij kijk je er hele week naar uit. €15.
2: €15 krijg je van Annemarie.
1: Dankjewel, daar ben ik super blij mee.
0: En er wordt altijd naar rato ingelegd natuurlijk. Ja, dus precies. Als Annemarie hoger gaat zitten dan Mathilde ik, dan is dat echt een fors bedrag.
2: Omgerekend heeft ze net een miljoen in je collectebus gedaan.
0: Ja, zo moet je het echt zien. Ja.
1: Nou, ik ben er heel blij mee, echt.
0: Zet hem op, daar in de keukenkampioen. Daar zit ze toch, keukenkampioen? Toch? Kijk ook even naar Luc van de
2: Goedrachtie.
0: Ja, zet hem op daar.
1: Gaan we doen.

0: Jelly Roll. Q-music.
1: Hey, ik heb natuurlijk de mazzel dat ik elke ochtend met de redactie van de Truienrader zit. Met jou hier elke ochtend. En ik vroeg me af, omdat jij ook een beetje zo die lange termijn tegenwoordig meeneemt.
2: Ja, klopt.
1: En ook even bedenken dat we de afgelopen dagen echt wel met een longsleeve te maken hebben gehad. En soms zelfs een vier, een gewone trui.
2: Ja.
1: Zouden we nu in de schaapscheerderskou zitten? Dacht ik.
2: In de wat?
1: In de schaapscheerderskou. Ik ben niet bekend met die
2: term. Wat is dat?
1: De schaapscheerderskou. Je bent niet bekend met de term schaapscheerderskou op de redactie van de Truienrader.
2: Wat is dat dan? Wat is
1: maar hoe kan je nou jezelf een echte redacteur van de Truienrader noemen als je niet bekend bent met de term schaapscheerderskou?
2: Ja, maar leg jezelf eens uit.
1: Nee, dat is een periode.
2: Hier een beetje met termen te strooien.
1: Het is een periode in juni, waar het is een beetje zo tussen 5 en 20 juni kan het voorkomen, waarin het heel vaak gewoon relatief koud is en bewolkt.
2: Ja.
1: En dat wordt zo genoemd, omdat er vroeger dan werden in die tijd de schapen geschoren. En dan werden ze daarna niet meteen blootgesteld aan de felle zon. Dat ken je toch wel als redactie van de Truienrader?
2: Luister eens even. De kracht van de Truienrader is de eenvoud. Dus je hoort bij ons niks over hoogdrukken, laagdrukgebieden, warmtefronten, schaapsherderskou.
1: Oh, maar ik dacht dat je dat aan de achterkant dan wel kende.
2: Nee, kom op. We maken het eenvoudig voor de consument. We zijn niet allemaal Amare Onwuka. Als je kijkt naar wat voor soort kaarten die allemaal staat. Ik kan er helemaal geen kaas van maken. Die heeft 20 minuten nodig om zichzelf uit te leggen. Wij geven gewoon een trui. Dat is nou precies wat de truienrader maakt. We denken aan de consument. In plaats van tentoonspreiden welke kennis je allemaal niet in huis hebt.
1: Het is natuurlijk ook weer zoiets anders dan ijs. Heilige, snap je?
3: Matties. Truienrader.
2: Nou, even eenvoudig. Het wordt vandaag een wisselvallige dag. 16 tot 18 graden. Trek vandaag maar een normale trui aan. Bye.

0: Lola Young. Becky Music en Messi. Wat had zeg maar een heel goed resultaat geweest gisteren, Luc, voor Nederland? Wat echt zeg maar een maximaal aantal punten. Wat hadden we dan kunnen hebben, denk je?
1: 8-0. Ja, Oezbekistan even gewoon helemaal kapot spelen met 8-0.
0: Had er op papier ingezeten, zeg jij?
1: Jazeker.
0: En het werd
1: 2-1.
2: Met moeite, toch?
1: Met bijna moeite in echt de 8e minuut van de blessuretijd aan het einde van de wedstrijd met een penalty gescoord. Oeh. De 2-1 door Cody Gakpo.
2: Ik vind het zo niet lekker, omdat we natuurlijk wereldkampioen worden. En ja, we daar in elk geval, zeker door jou, Luc, zitten we allemaal op dat treintje. Ja. Maar ik heb nu ook, want ja, ik heb allebei de wedstrijd niet gekeken hoor, ik zeg het gewoon meteen. Maar Algerije en Oezbekistan, ja, daarvan zou ik op papier zeggen, let's go, weet je wel. Precies, dan gaan we even langs.
0: Dus wat gaan we nu doen, Luc?
1: Ja, wat gaan we nu doen? Dat is een goede vraag. Gelukkig ligt het antwoord om de hoek. Want in Nederland zijn er natuurlijk 18 miljoen bondscoaches.
2: Ja, ja.
1: En die worden langzaam maar zeker allemaal wakker. Ik heb hier bij mij het grote bondscoachbestand.
0: Ja.
1: En ik heb drie andere bondscoaches naast de nummer 1. Ronald Koeman natuurlijk.
0: Ronald Koeman is bondscoach nummer 1, ja.
1: Ik heb drie andere bondscoaches naar hun mening gevraagd. Die kunnen we zo meteen wel even aanhoren.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
7: Prijsvrije vakanties, nu tot wel

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Het is 1 over 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
16: Goedemorgen, we verspillen met z'n allen minder eten. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg. En dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Maar het is nog wel te veel, zegt het voedingscentrum bij de NOS.
17: Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
16: Ze hopen dat dat doel in 2030 wordt gehaald. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groente en fruit. Door de oorlog in het Midden-Oosten zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Het heeft te maken met de hoge energieprijzen door de oorlog. Bedrijven zijn door dure stroom, gas en brandstof meer geld kwijt en worden er daardoor voorzichtiger met het binnenhalen van nieuw personeel. Het kan de komende 3 jaar 375.000 banen schelen. In heel Frankrijk zijn mensen gisteravond de straat gegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week lang spoorloos toen haar lichaam werd gevonden in een silo. De man die vastzit voor haar dood, de vader van een vriendinnetje, werd al eens verdacht van kindermisbruik. Maar met aangifte tegen hem is nooit wat gedaan. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille zijn daar woest over. En met heel veel pijn en moeite heeft Oranje gisteravond de laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Cody Gakpo maakte allebei de doelpunten vanuit een penalty. En Nederland scoort verder nog weinig. Maar Koeman, de bondscoach, maakt zich daar geen zorgen over, zegt hij bij de NOS.
18: Het positieve is dat je kansen creëert. Want anders denk je echt dat het een hoofdpijndossier is. En dat is het niet.
16: Nou, wat misschien wel een hoofdpijndossier is voor Koeman, is wie er moet gaan keepen. Bart Verbrugge raakte gisteren namelijk tijdens de wedstrijd geblesseerd. Het is nog niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer dan wordt een wisselvallige dag. Het ene moment droog en zonnig. Het andere moment juist wolken en buien. Het wordt 16 tot 18 graden.
19: Goed, die schaapscheerders kou hoor ik hier ook weer een beetje. Of niet dan?
15: Nee, dat hoor ik niet, toch?
19: Oh, oké. Okay. Situatie op de weg, de vertragingen langer dan een kwartier. Op de A28 naar Amersfoort kom je in 3 kilometer. Tussen Strandnulde en Nijkerk kost het je een kleine 20 minuten. En de A58 naar Eindhoven, 5 kilometer... tussen knooppunt De Baarse en de brug over het Wilhelminakanaal en een kwartier.
20: Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
15: 2 dagen, 10 uur en 56 minuten.
20: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
15: Een uurtje geleden draaien we Maywood met Rio als tip voor je stemlijst. Nu gaan we richting Brazilië.
19: Ja, zo vliegen we toch maar mooi de hele wereld over. Er is veel opgestemd door onder andere door Stan uit Baarn. De Benga Boys, zegt hij, maken van ieder feestje een fout feestje. Ze zijn er natuurlijk ook bij, hè, op de foute party, de 20ste. En hij zegt ook of ze nou naar Ibiza gaan of naar Brazilië. Het is altijd lekker.
15: Vorig jaar op 469. Dit is To Brazil.

0: geweest bij Q Music. Goedemorgen, 7 over 7, dinsdag de 9e van juni. Je luistert show 1652, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: En ook Silvano is erbij.
3: Goedemorgen Mattie en Marieke. Het is weer dolle dinsdag.
0: Ja.
3: Gast erop.
0: Dag.
3: En ik wens iedereen een hele fijne werkdag.
0: Ja, mooie dag.
3: Hacho.
1: Hacho.
0: Hacho.
1: Een soort kruising tussen Ayeto en een Nies.
0: Ja.
1: Hacho.
0: Dolle dinsdag. Gisteren was het een loodzware maandag. In ieder geval voor het Nederlands elftal, Luc.
4: Ja.
0: Want Oezbekistan, op papier toch zo eenvoudig. Daar zouden wij toch overheen moeten walsen.
4: Ja, eigenlijk wel. Oezbekistan is natuurlijk een...
1: Ja, dat is een kinderachtige tegenstander.
4: Ja, nou, we hebben uiteindelijk 2-1 met pijn en moeite weten te winnen van Oezbekistan als voorbereiding op het WK voetbal.
1: Oei.
0: Ja, dat is toch helemaal... Of, kijk, we houden hoop natuurlijk. Ik weet, jij zegt we worden wereldkampioen.
4: We worden wereldkampioen.
1: Ja, ja.
0: Maar heel even, dit is niet zo heel goed.
4: Nee, de ideale voorbereiding ziet er anders uit.
0: Ja.
4: Uiteindelijk is er wel gewoon gewonnen en ook slechte wedstrijden moet je winnen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja,
1: dat is allemaal heel wat wedstrijden.
0: Dan moet je winnen, die moet ik even laten indalen.
1: Maar ik zou wel willen zeggen, kijk, als je een goede, bekende, grote tegenstander hebt... en dan net aanwint, oké, maar nu hebben we het over Oezbekistan.
4: Kijk, en dit is mooi wat hier ontstaat. Dit is wat er in heel Nederland gebeurt. Hier wordt in iedereen een bondscoach wakker.
0: Ja, precies.
4: Heb je het zelf door?
0: Ja.
1: Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk anders nooit zo mee bezig. Eigenlijk helemaal niet met voetbal, totaal niet.
0: Nee, maar iedereen schuilt een bondscoach natuurlijk.
1: Als het zelfs in mij zit, zit het echt in iedereen.
0: Ja, dat dacht ik,
4: Daar ligt ook de oplossing, want ik heb het grote bondscoachbestand even opgezet deze dagen. Nederland telt 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja.
4: Nu hoor ik je misschien denken, dat ben ik niet. Jawel, als je aan het luisteren bent, ook jij bent een bondscoach.
0: Ja, goedemorgen bondscoach.
4: In dat bestand bijvoorbeeld bondscoach nummer 1, Ronald Koeman natuurlijk. 2-1 winnen van Oezbekistan. Moet hij dan nu met de vuist op tafel slaan?
5: Ja, met de vuist op tafel slaan. Je kan alleen aangeven dat ze nog meer scherpte voor de goal moeten hebben. Maar nogmaals, het positieve is dat je kansen creëert.
0: Ja,
1: het is ook wel echt bondscoachentaal, moet ik zeggen. Dit is echt bondscoach nummer 1.
0: Ja.
4: We creëren kansen, maar we scoren te weinig. Die bondscoach gaan we nog vaak genoeg horen. Even naar een andere. Ik pak gewoon willekeurig uit het gehele bestand nummer 18.911. Dat is Matthijs. Wat bevond hij bijvoorbeeld van de opstelling?
6: Qua opstelling, dit zou de beste opstelling voor het WK zijn. Betere spelers hebben we, denk ik niet.
0: Oké.
6: Dus dan komt het helemaal goed. Verdedigend stond het goed.
0: Ja. Ja.
6: Middenveld en ook de aanval, daar schort het nog wat aan. En vooral het scorend vermogen van de Nederlandse spitsen.
4: Ja,
0: ook nog een goede bondscoach.
1: Scorend vermogen.
4: Ja, precies. Ik ben wel een beetje weg met dat scorend vermogen nu, want daar hebben we het genoeg over gehad. Even kijken. 200.000. Nou, eigenlijk iets verder. 200.086. Zeg hem. Nou, Stefan Maas pak ik even bij. 286.977.
7: Ja. En de tweede helft was gewoon, mag ik het zeggen, ruk.
0: Oeh.
7: Echt ruk.
0: Ja.
7: Ik heb hem op een gegeven moment gewoon afgezet. Ik viel in slaap.
0: Als een bondscoach die wint er geen doekjes op.
1: Ah, en ook een bondscoach die de wedstrijd gewoon afzet.
0: Ja, oké.
4: Goed, nog eentje dan. Bondscoach nummer 13.610.985. Dat is niemand minder dan Johan van Vliet.
0: Oh.
4: Hij kijkt alvast vooruit naar de wedstrijd tegen Zweden. Dat is de wedstrijd tijdens de foute party. En Johan is kritisch.
8: Ik denk dat zoals gewoonlijk Nederlands elftal naast de schoenen gaat lopen. En denkt van, nou, dit kunnen wij wel. En dan verliezen ze gewoon weer alles. Sowieso eerst maar eens kijken of ze überhaupt van Zweden kunnen winnen. Uh-huh. Ik zet in ieder geval mijn geld in op Zweden.
4: Oei.
8: Nou, maken we wat moois van. We gaan het zien, hè.
0: Oké. Een beetje achterloze bondscoach. Maak er maar wat moois van. We gaan het zien.
4: Ja, en eentje die inzet, geld inzet als bondscoach. Ik weet ook niet of dat volgens de regels ligt, maar goed.
0: Ja.
1: Hey, en niet elke bondscoach is positief.
4: Nee, kritisch. Opbouwend kritisch.
0: Ja, opbouwend kritisch.
4: Willen noemen.
1: Okay. Jij bent wel nog altijd positief.
4: Zeker. Over 40 dagen worden wij namelijk wereldkampioen.
0: Er is gisteren denk ik het hardst gejuicht door Indy. Dat was niet voor het Nederlands elftal, maar het klonk zo.

0: Nothing But Thieves, Back Music en Overcome. Wat is jouw associatie bij het woord ketting? Oké, parkeer die even.
1: Ja.
0: Eerst even afgelopen vrijdag.
1: Nou, er was hier een schitterend moment. Jij was op de gang voor vier op een rij.
0: Ja.
1: Er werd met jou gespeeld. Bram, die hier natuurlijk op vrijdagochtend op mijn plekje zit sinds kort, die was de host van Vier op een Rij. Deed hij overigens bijzonder goed.
0: Heel goed, heel goed.
1: En de eerste drie woorden waren echt super goed gegaan. En toen kwam dat laatste woord.
2: De laatste, Mattie, daar ga je. Bitterbal.
0: Snack. Gefeliciteerd, jongen!
3: Ja, thanks. Super, super, Mattie. Super.
0: Ja, Remco, 42 jaar uit de Made, won 2.500 euro. En dan even naar gisteren.
1: Ja, en daar zat dus dat woord waar je net even over na hebt kunnen denken. Ketting. Ik speelde samen met Indy uit Ulvenhout.
0: De laatste. Superspannend. Het laatste woord is... ketting.
1: Armband.
0: Ja! Jij krijgt 2.500 euro en een straat staatsloten!
4: Oh my god, dankjewel! Ik ben zo blij!
0: Wow! Oh, wat heerlijk zeg!
1: Ja, wat was dat leuk?
0: Echt ongelooflijk leuk. Ja, om in voetbaltermen te blijven, doen we vandaag een hat-trick.
1: Nou, en wat ik ook wel leuk vind...
0: Zijn het er drie achter elkaar?
5: Mooi, mooi vermoord.
0: Dankjewel, Luc, dankjewel.
1: Vrijdag was het met jou, gisteren was het met mij.
0: Ja.
1: Ik zou het helemaal mooi vinden, maar het is natuurlijk echt aan degene die speelt. Als er vandaag met Annemarie wordt gespeeld...
0: Maar nu vraag je wel heel veel van het universum. Dus
1: ja?
0: Eerst met Annemarie spelen, moet Annemarie hem nog inkopen. Ja, het zou prachtig zijn natuurlijk om zo af te maken. Het zou mooi zijn.
1: Ja.
0: Maar...
1: Hoe? Zou jij ervoor in zijn, Annemarie?
6: Absoluut, ik heb alweer zin.
0: Ja, Annemarie heeft wel weer eens zin.
6: Ik heb wel weer eens zin.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat is fantastisch.
1: Maar,
0: als een vrouw dat zegt, altijd gebruik van me.
1: Maar voel je vrij om met wie dan ook te spelen? Hè? De lijnen gaan over een uurtje ongeveer open. We spelen het altijd rond 8:30.
0: Over een uur gaan ze open. Nou,
1: nee,
0: alvast aan zijn telefoon
1: ja,
0: zitten.
1: Ja, ja. Kijk, iedereen zit nu natuurlijk zoals dat je vroeger voor de Free Record Shop lag... voor een nieuwe cd. Of dat je helemaal vooraan bij Harry Styles zal staan in de arena. Iedereen zit nu al zeg maar in dat vak.
0: Ja.
1: Zo moet je het een beetje voor je zien.
0: Pak alvast de horen vandaag.
1: Maar de lijnen die gaan echt pas over een uurtje open.
7: De Q-Music Alarmschijf.
8: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You.

0: Alarm schrijft deze week Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, het gaat over vlieg-ASO's. Want de kans dat je naast een ASO in het vliegtuig komt te zitten, die wordt steeds kleiner.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
12: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
11: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
19: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
20: Q-Music, goedemorgen. Het is 1:08. De vertragingen vanaf een kwartiertje die zijn op de A1 richting Amersfoort. Daar kom je in 3 kilometer tussen Stroe en Voorthuizen met 28 minuten. De A16 naar Rotterdam tussen Markbrug en Zevenbergshoek. 2 kilometer, kleine 20 minuten. En op de A20 hoek van Holland naar Gouda. 5 kilometer tussen Prins Alexander en Moordrecht met een kwartier.
21: Wordt vandaag een wisselvallige dag. Ene moment droog en zonnig, maar het kan tussendoor ook gaan regenen. Het wordt 16 tot 18 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
22: Goedemorgen. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadier en Keer is gisteravond brand geweest. Niemand raakte gewond. Het centrum is wel even ontruimd omdat er te veel rook was. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft ook iemand aangehouden. In het AZC worden meerderjarige asielzoekers opgevangen. Noodweer heeft gisteravond voor flink wat overlast en schade gezorgd. Met name in het zuiden van het land. Onder meer in Limburg, Brabant, maar ook Gelderland en Zuid-Holland. In marktkramen en terrassen raakten beschadigd. De vielen bomen om en de A15 lag bij Papendrecht vol met takken. In Limburg kreeg de brandweer tientallen meldingen van wateroverlast en schade, schrijft L1. En sinds het verbod in 2023 gebruiken steeds minder mensen lachgas, blijkt uit cijfers. Maar het aantal verslaafden is wel flink toegenomen. 2019 werden er 24 mensen voor behandeld. Vorig jaar waren dat er ruim 200. Ook zijn er steeds meer vergiftigingen. Doordat er te veel lachgas in korte tijd wordt ingeademd, kan leiden tot uitval van organen of zelfs een dwarslesie. Ja, het wordt dus minder gebruikt, maar er zijn wel meer verslavingen. Dat zit er volgens experts dan in dat het vooral een kleine groep jongeren is die extreem veel meer is gaan gebruiken, met alle gevolgen van dien. Ja, en heb je een elektrische auto, dan is het soms wel eens een vraag, ja, wanneer ga je laden, waar ga je laden? Nou, laat hem vooral niet op tijdens de avondspits. Die oproep doen experts in het AD vanochtend. Het stroomnet is namelijk overvol en tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds verbruiken we het meest. Ja, een wasje draaien of eten koken, zeggen de experts, dat is best lastig uit te stellen. Maar het opladen van je auto kan best even wachten, of vooral op een ander moment. Kan ook nog een hoop geld schelen, want stroom is tijdens de avondpiek extra duur. Ja,
21: kan je bijvoorbeeld de wekker zetten om 2 uur 's nachts om even in te prikken?
1: Ja, nou ja, dat is het natuurlijk. Want je komt thuis, en ik rij zelf elektrisch, je komt thuis en je plugt hem in. Nou kom ik overdag thuis, dus voor ons is het probleem niet zo groot. Maar ja, de meeste mensen komen natuurlijk precies in die avondspits thuis. Ja, dan ga je, daarna vergeet je het ook anders. Je moet echt een wekker zetten, wil je het niet vergeten om nog vanuit te lopen en hem in te pluggen.
22: En wat die experts ook wel zeggen, kijk, veel mensen die laden ook op als ze op werk komen 's ochtends, zetten ze hem aan de lader. Maar ja, op een gegeven moment, zo halverwege de dag, is je auto natuurlijk wel opgeladen, maar die auto blijft staan. Dus er zou meer roulatie moeten zijn van werknemers onderling om de auto op te laden, zodat je het niet hoeft te doen als je thuis komt.
21: Jongens, dit gaat toch bezwijken, dit hele stroomnetwerk. Ja.
22: Dit is toch een probleem.
21: Ja, maar dit is toch echt een probleem. En we zitten nog niet eens op de helft van waar we het willen hebben. En het staat nu al te piepen en te kraken.
1: Er zijn ook zelfs huizen die moeten wachten, omdat er geen stroom geleverd kan worden. In de provincie Utrecht is dat bijvoorbeeld echt een probleem. Dus hoe kunnen we dan opschalen met elektrische auto's als er zelfs mensen zijn die aan het wachten zijn op een extra stroomaansluiting voor krachtstroom?
22: Of zoals mijn vriendin doet, boze briefjes onder de voorruit als een auto erg lang staat te laden.
21: Nou, dat is een boze briefjes onder de voorruit?
22: Ja, want die komt dus thuis van werk. Ja, en dan staat al de hele dag dezelfde groene Peugeot te laden. Ja, en dan denkt ze, hoezo sta jij hier de hele dag met die stekker erin?
1: Ik heb ook wel eens een briefje onder eruit gehad, hoor.
21: Maar wat schrijft ze op die briefjes?
22: Ja, kun je hem alsjeblieft weghalen? Ik moet laden. En dan ook gewoon de auto, een zwarte Volvo erachter. Maar ja, dat is natuurlijk ook asociaal als je de hele dag je auto aan die lader laat staan.
21: Hey, en ik dacht dat je een boete zou krijgen op het moment dat je uitgeladen bent. Of is dat niet zo?
1: Weet ik niet of ze dat... Maar wat is te lang?
21: Nou ja, kijk, als volgens mij is het dan zichtbaar, toch? Tenminste, dat is mij altijd verteld. Ik rij niet elektrisch, maar op die laadpaal is dan zichtbaar dat die uitgeladen is. En dan zou je in principe je auto moeten weghalen.
22: Ja. Nou, bij ons is het zo dat ze in ieder geval echt wel lang staan. We zien het ook voor de deur zo gebeuren, weet je wel. Dus,
1: nou, ik heb zelf ook in Amsterdam gewoond en dus gebruik gemaakt van de laadpalen in de straat. En ja, ik geef ook eerlijk toe, ik zette hem eraan en ik dacht er niet meer aan, en de volgende ochtend plugde ik hem weer uit.
21: Ja.
1: Ja, het is niet alsof ik dacht, oh, we zijn nu 3 uur verder, hij zal nu wel opgeladen zijn. Ik ga een ander plekje zoeken.
22: Dan het vliegtuig. Want passagiers die zich misdragen in het vliegtuig krijgen het lastiger om ergens anders aan boord te kunnen stappen. Nu is het zo dat mensen die uit een vliegtuig worden gezet omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn of vechten, nog wel makkelijk een ticket kunnen boeken bij een andere maatschappij. Ook al staan ze bij maatschappij A op de zwarte lijst. Nou, Europese vliegmaatschappijen die willen nu zwarte lijsten met elkaar gaan uitwisselen, staat in de Telegraaf. Het idee van Karremans, de minister, zou ondanks alle privacyregels mogelijk moeten zijn. De Europese Commissie gaat erover nadenken. Althans, het is niet per se zijn idee. Dit was al het idee, maar er wordt nu echt concreet werk van gemaakt.
21: Het is toch echt wel een goed idee, hoor.
1: Ja.
21: Het is zo benauwend als je zo'n vlieg aan zou hebben. Je zit met z'n allen in een koker in de lucht. Ja, wat kan je doen?
1: Nou, we hadden vanmorgen nog Manouk aan de telefoon. Die is gisteren aan haar eerste vlucht als echt afgestudeerd stewardess begonnen. Die had een hele rustige vlucht van en naar Lissabon gehad. Maar ik vind ook het knap. Je moet er namelijk als vliegend personeel ook mee omgaan. Daar word je natuurlijk ook op getraind. Want je zit inderdaad met z'n allen in gewoon een hele grote buis op 11 kilometer hoogte.
21: Je ook niet te lang over nadenken.
1: Nee.
21: Zometeen een nieuwe ronde ja of nee. Luc, goedemorgen, jongen.
7: Goedemorgen.
21: Je hebt alvast één topic voor ons.
7: Ja, ik las dat Katja Schuurman van haar dochter niet meer topless mag zonnen.
21: Oei.
7: Dus ik dacht als topic topless zonnen. 3, 2, 1.
21: Ja.
11: Mattie en Marieke.
21: Rest van ja of nee naar Harry Styles. Dit is American Girl.

0: Quiz met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: De eerste kwam binnen van Annemarie Rozing. Leuk. Iets op je hand schrijven. 3, 2, 1. Nee.
0: Heb ik wel gedaan, hoor.
2: Deed je dat vroeger niet meer? Hoe kwam jij erop, Annemarie? Jij hebt deze ingediend bij Luc.
3: Ik zag dat iemand gisteren doen, zeg maar, bovenop de hand iets opschrijven. En ja, nu volgens mij, als je echt meteen even iets wil opschrijven of zo, of iets niet wil vergeten, doe je het op je telefoon. Maar vroeger, ik heb het ook wel, schrijf ik het gewoon met een balpen op mijn hand. Ja. Aan de binnenkant van mijn hand, spiekbriefje.
0: Nou, ik heb wel veel plek, ik heb grote handen.
2: Ja.
0: Dat correspondeert met het hoofd wat veel vergeten. Dus ik heb in principe genoeg hand gekregen om dingen niet te vergeten.
2: Het lekkerste plekje vind ik dan om wat op te schrijven is, als je dan toch even zo naar de hand kijkt, is waar de duim zich verlengt en een beetje dat spekkige gedeelte, zeg maar, waar de aanhechting van de duim overgaat richting wijsvinger.
0: Ja.
2: Daar kun je lekker wat op schrijven.
0: Ik heb nog wel eens geprobeerd zo'n spiekbriefje op je hand te schrijven, toch? En dan zat je uiteindelijk in dat lokaal en was het helemaal verlopen.
2: Ja.
0: Naar blauwe vlekjes. En dacht je, ja, hoeveel zin heeft dit gehad? Je had beter gewoon kunnen leren.
2: Ik had altijd een kleine lineaal in mijn etuietje. En die typexte ik dan aan de achterkant helemaal wit.
0: Ja.
2: En daar schreef ik dan heel in die mini alle antwoorden op.
1: Ik zat met een meisje in de klas. Die deed er gewoon echt een extra kort rokje aan. En dan schreef ze het gewoon op de bovenbeen.
0: Ook goed.
1: Ja, onder de tafel. Dat was heel slim.
2: Ook goed.
1: En toen ben ik een week later

0: Ja. Ja, wat koop jij?
1: Ik koop nog wel eens... het is een beetje wat voor handen is, maar ik koop nog wel eens zo'n sportblad. Dus ik weet even niet hoe ze heten. Je hebt de Helden bijvoorbeeld. Ja. Dan denk ik, oh ja, ik ga hem eens even lekker tijdens het vliegtuig verdiepen in het leven van een voetballer. En uiteindelijk zit ik dan toch in de menukaart van Transavia. Ja. Meer dan dat ik het interview met de voetballer lees. Dan denk ik, ja, wordt het die tapasplank vandaag, weet je wel.
0: Ja.
1: Laatste, Luc.
2: Topless zonnen.
1: 3, 2, 1. Ja.
0: Nee.
1: Ja. Ja.
0: Waar doe je dat zoal?
1: Nee, ja, geen idee. Ja, topless zonnen. Ja, natuurlijk prettig. Laat het vrij.
0: Ja, ik heb in mijn leven veel topless gezond, hoor.
3: Wat mag ik zeggen?
1: Ja, laat het vrij.
3: Ja, laat het vrij. Ja.
0: Maar het is niet meer. Het is helemaal niet meer hip. Een beetje zo 2005 of zo, toen zonde ik echt nog wel topless.
3: Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die godvergeten telefoons.
0: Ja.
3: Daarom is het zo vervelend.
1: Mag jij van je vriendin topless zonnen, Annemarie?
3: Op een rustig stukje, jawel. Ik doe het eigenlijk nooit. Het maakt mij helemaal niet zoveel uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel intimiderend is. Want je kunt steeds op de foto worden gezet. Ja. Of het wordt weer gefilmd.
1: Oh ja.
3: Dat maakt het veel minder romantisch.
1: Ja, ik zit even te denken, als mijn vriendin topless zou zonnen. Ja, zou ik prima vinden, toch?
0: Ja, waarom zou je het niet prima vinden? Want ja, het is natuurlijk toch haar lijf. Of zou je het gek vinden dat anderen naar haar borsten kunnen kijken?
1: Ja, dat is dan inderdaad.
3: En topless beachballen?
1: Topless beachballen? Dat is mijn favoriet.

0: je dit allemaal leest en allemaal hoort. Ga je afzeggen?
1: Nou, nee, want ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ja.
1: Ik denk wel, ja, voor hetzelfde geld is mediation nodig.
0: Want deze mensen die we zo meteen gaan horen, die dachten ook allemaal, ja, maar kan prima met dat gezin op vakantie. Dat kan niet misgaan. En jij staat voor hetzelfde.
1: Ja, de zomervakantie staat echt voor de deur. En ik ga met een vriendin en haar gezin op vakantie.
0: Ja.
1: Ja, nu we deze beerput opentrekken van hoe Nederland, zeg maar, gezamenlijke gezinsvakanties heeft ervaren, wordt het bloedlink.
0: Oei, oei, oei, oei. Je hoort het na 8 uur.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
4: Kippie.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
9: Hey, bedankt.
10: Merci.
11: Thanks.
8: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow.
13: Verdubbel je salaris.
14: In 1 minuut.
13: Jij verdubbelt jouw salaris!
12: Nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
15: Q sounds better with you.
16: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, Plus.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
23: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
24: Goedemorgen, 1 voor 8, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
25: Goedemorgen, we verspillen steeds minder voedsel. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo aan eten per jaar weg. Dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder. Hoe dat komt, die daling, vertelt het voedingscentrum bij de NOS.
26: We zien bijvoorbeeld dat er wat meer kennis is over dat er überhaupt 2 verschillende houdbaarheidsdatums zijn. De prijzen in de winkel zijn ook wat veranderd. De supermarktomgeving is veranderd. En we doen heel veel campagnes.
25: Maar we zijn er nog niet. Het doel is dat we in 2030 18 kilo per persoon per jaar weggooien. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen, zegt het voedingscentrum. Het aantal gebruikers van lachgas is sinds het verbod van 3 jaar geleden gedaald. Maar tegelijkertijd steeg het aantal probleemverslaafden enorm. In 6 jaar tijd ging het aantal mensen dat moest worden behandeld van 24 naar bijna 220. Blijkt volgens een vandaag het onderzoek. Volgens experts gaat het om een kleine groep jongeren die veel meer lachgas is gaan gebruiken. Ook nam het aantal vergiftigingen door lachgas flink toe. De politie gaat vannacht verder met het onderzoek na de brand bij een opvang voor jonge asielzoekers in Zuid-Limburg. Er is een verdachte voor opgepakt. De jonge asielzoekers moesten gisteravond het pand in Kadir en Kier eventjes uit door de brand en de rook. Het viel uiteindelijk mee, er raakte ook niemand gewond. En ondanks de winst op Oezbekistan gisteravond overheerst er niet echt een positief gevoel over het Nederlands elftal. Oranje won de oefenwedstrijd met 2-1 door 2 penalties van Cody Gakpo. Een van de opvallendste momenten was ook nog een rode kaart voor middenvelder Guus Til voor een handsbal. Bondscoach Ronald Koeman wist niet wat hij meemaakte.
0: Hij krijgt die bal tegen zijn hand aan, geef je iemand een rode kaart. Nou ja, als dit het niveau van de scheidsrechter op het WK is, dan gaan we nog lachen.
25: Dat zeiden bij ESPN. Gelukkig heeft de rode kaart voor Guus Til geen gevolgen. Hij mag zondag, als Oranje aan het WK begint, gewoon meespelen tegen Japan. Het weer, ja, wisselvallig dagje. De hele dag kans op wolken en buien. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond kans op stevige buien met onweer en windstoten.
1: Vertraging op de weg. Het meeste blijft onder een kwartier. Een paar erboven, dus op de A2 naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en de Mardines-Nijhofbrug. 5 kilometer, 24 minuten. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden, 9 kilometer, 22 minuten. Er is op de A12 ook een ongeluk gebeurd van Arnhem richting Utrecht. Tussen Wageningen en Maarsbergen zorgt het voor 10 kilometer met 28 minuten. Pechgeval op de A28 naar Amersfoort. 6 kilometer tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. 40 minuten. En op de A58 naar Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina Kanaal 4 kilometer en 21 minuten.
2: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
4: 2 dagen, 9 uur en 57 minuten.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
1: Altijd lekker als mensen van een fout feestje houden. Dan zit je bij ons natuurlijk deze maand helemaal goed. Kevin uit Den Helder, die is er wel eens. Tenminste, dat maak ik even op uit zijn berichtje. Over dit liedje zegt hij: het maakt niet uit op welk fout feestje dit gedraaid wordt. De hele tent staat altijd te springen op dit nummer.
4: Vorig jaar op 609, de Fratellis. Dit is Chelsea Dagger.

0: Fratelli's in Chelsea Dagger. Een tip voor de fouten, 1500, die start aanstaande vrijdag. 6:08 op dinsdag, de 9e van juni. Je luistert show 1652, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Zou iedereen al geboekt hebben, denk je?
1: Nee. Zo is het gewoon nooit. Het is nu 9 juni, we kunnen echt zeggen de zomervakantie staat voor de deur. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die nog moeten boeken. Of die gewoon op de Bonnefoy gaan, dat is ook leuk, hè? Dat je gewoon de caravan achterop knoopt. En gaat rijden richting, weet ik het, Zeeland of Frankrijk.
0: Ja, ik ben niet echt dat type.
1: Nee, wij hebben het goed geregeld. Jij hebt ook al op tijd geboekt. Ik zo waar ook dit jaar. En wij gaan 2 weken naar Sardinië.
0: Heerlijk,
1: hè? Het schijnt een prachtig eiland te zijn.
0: Ja.
1: En een week daarvan gaan wij samen met mijn beste vriendin, haar man en hun 2 kinderen. En het mooie is, die zijn precies even oud als Jip en Noah.
0: Hey, en dit wordt de eerste keer dat je met dat gezin op vakantie gaat?
1: Ja, het wordt de eerste keer ooit dat ik überhaupt met een gezin op vakantie ga. En wel goed om bij te vertellen, we hebben het hier over mijn beste vriendin. En ik ben heel veel met haar op vakantie geweest. Hmm. Zelfs door Azië gereisd, toen wij allebei nog vrijgezel waren.
0: Okay.
1: Dus ja, wij begrijpen elkaar wel. Alleen, ja, nu is de vraag, hoe gaat dat met de rest erbij? Zelf denk ik, dit komt goed, want ik zie ook alleen maar voordelen. Ik denk dat die kids elkaar lekker vermaken. Ik vind het ook een heerlijk idee dat je nog even in een andere samenstelling weg kunt alleen. Mm-hmm. Dus dat je bijvoorbeeld gewoon
0: gewoon oppas bij hebt.
1: Ja, want dan heb je inderdaad ook nog 2 andere ouders die opletten. Dus ik kan samen met mijn vriendin nog even ergens een wijntje gaan drinken. Of ergens met Sander nog even boodschappen gaan doen.
0: Ja.
1: Ik zie alleen maar voordelen. Maar goed, we moeten ook realistisch zijn. De limo van het familiediner rijdt voor minder voor. Er zijn natuurlijk ook genoeg verhalen waarbij het misgaat.
0: Nou, een heleboel zelfs.
1: Dat je elkaar te rommelig blijkt te vinden. Dat je wat vindt van elkaars opvoedstijl. Je kan glazen krijgen over dat je de boodschappen te duur vindt. Misschien wordt de ene man verliefd op de vrouw van het andere gezin. Ja, ik hou wat dat betreft toch mijn hart vast.
3: Maar heb je van tevoren afspraken gemaakt of niet?
1: Nee. Nee. Het is eigenlijk de eerste keer dat ik het zo opgooi. Ja, en nogmaals, ik zie geen beren op de weg. Want ik denk dat het heel erg goed komt tussen ons. En dat we ook echt wel met elkaar om tafel kunnen, mocht er iets zijn. Maar ja.
0: We hebben even aan je gevraagd. Is het wel eens vreselijk misgegaan? Zo'n beetje iedereen wil anoniem blijven.
1: Oh jee, oh, oh.
0: Leg er alvast bij. Laten we even beginnen. Mijn ouders hadden vrienden en die zouden een dagje langskomen op het vakantiepark waar we zaten. Maar ze hadden zonder overleg ook een weekje geboekt op datzelfde park. Mijn vader vond het geweldig, mijn moeder wat minder. Die liep schreeuwend weg toen ze het hoorde, want, zo zei ze, dan zit jij natuurlijk de hele week daar!
1: Oh.
0: Tegen mijn vader. Uiteindelijk gingen mijn ouders uit elkaar en is mijn vader er met die vrouw vandoor gegaan.
1: Oeh, zo, oeh, dat heeft die moeder goed aangevoeld.
0: Hallo, Sharon.
4: Hi, goedemorgen.
0: Maar dit heeft indruk op je gemaakt, want hoe oud was je destijds?
4: Ik was 8.
0: Je was 8, oké. Okay.
1: Ja. En jullie gingen als gezin, hoe ziet jullie gezin eruit?
4: Nou, mijn ouders en ik heb een jonger broertje.
1: Oké, okay, en er kwam nog een tweede gezin bij, hoe ging dat?
4: Ja, dat was het gezin van de vriendin van mijn moeder. Die bestond uit 2 jongens, de ene van mijn leeftijd en de ander was weer 4, 5 jaar ouder dan ik.
0: Oké.
4: Okay. Ja.
0: En dat begon goed, hoor ik.
4: Ja, het begon volgens mij ging het gewoon goed. Lekker fietsen op de camping, naar allerlei activiteiten toe.
0: Ja, leuk.
4: Zeg maar. Ja, dus dat begon wel gezellig, meen ik me nog te herinneren.
1: En toen?
4: Nou ja, toen ging mijn broertje, die was dus 1 jaar of 4. En even, die 2 jongens, die waren ook weer 9. En laten we zeggen 12, 13. Die gingen met mijn broertje naar het zwembad. En dat werd butsen onderling. Want 2 van die grote tegen een kleintje is blijkbaar heel leuk.
0: Oh.
4: Dus mijn broertje, ja, flink gevallen. Die had een flinke wond op zijn knie. En dat bloedde als een rund. Toen heeft mijn moeder die 2 jongens gewoon op een rustige toon aangesproken. Waarop die vriendin van mijn moeder helemaal uit haar stekker ging.
1: Oeh.
4: En verhaal kwam halen waarom ze de kinderen aansprak.
0: Oh ja, want je kiest natuurlijk de kant van je kind.
4: Ja. Nou heb ik het hier ook nog gisteren over gehad. En het was wel even een beetje stereotyp moeder. Mijn kind doet niks.
0: Hij doet nooit wat.
1: Oh ja, vermoeide ouders vind ik dat altijd. Die hun eigen kinderen niet aanspreken. Je ziet ze ook wel eens in de speeltuin. Die zijn bloedirritant. En hoe is het afgelopen?
4: Nou, wij op den duur... mijn vader die heeft gezegd, veel fijn dat je ook naar mijn zoontje vraagt. Maar Nou, toen is ze boos weggelopen. Vervolgens werd er een laken, want wij waren op een camping en wij stonden op een plekje met twee caravans naast elkaar. Werd er een laken gespannen tussen de voortenten, zeg maar.
0: Een soort Berlijnse muur.
4: Ja, zoiets. Ja, het is grappig als je het dan hoort. Vervolgens hebben ze niks meer gezegd. Mijn ouders werden compleet genegeerd.
0: Ja.
4: En zijn zij de ene dag weggegaan. En toen werd er ook niks gezegd, terwijl er s'avonds gebarbecued zou worden. Dus dat is allemaal heel vreemd. En de volgende dag zeiden mijn ouders, nou ja, weet je, dan gaan wij nu een dagje weg. En nog steeds was het koude stilte, zeg maar.
0: Ja.
4: En bij terugkomst, we waren in Limburg op vakantie. We gingen een dagje naar Duitsland en we kwamen terug. En ineens stonden er andere mensen op hun plekje.
1: Ze zijn gewoon weggegaan.
4: Ja, ze zijn gewoon weggegaan zonder wat te zeggen. Mijn ouders hebben ze nog geprobeerd te bellen. Want die dachten, nou, het is in de tijd dat we geen mobieltjes, echt smartphone hadden.
0: Ja.
4: En toen hebben ze geprobeerd te bellen, voicemail ingesproken, maar er werd niet opgenomen. Want ze dachten, ja, misschien is er wat met een van de ouders van die vrienden.
0: Ja.
4: Maar er is gewoon niks meer, geen gehoor, zeg maar.
0: Wauw, ik toch de wijze les, neem altijd een laken mee,
1: ja,
0: op vakantie.
1: Ja, inderdaad, dan kun je altijd toch een schutting opbouwen.
0: Ja, een goede inderdaad.
1: Mocht het nodig zijn.
0: Ja.
4: Multifunctioneel.
0: Absoluut.
1: Wat laten mensen zich toch, die laten zich toch ontzettend kennen. Als dit is hoe je reageert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Sharon, dankjewel.
4: Ja, graag gedaan. Fijne dag nog.
0: Dit is ook echt een heerlijk verhaal. We gingen op vakantie met een ander gezin naar Spanje en dat liep niet goed af. We hadden in de auto een bakkie gemaakt, zodat we konden kletsen. Bakkie, dat kennen vrachtwagenchauffeurs, is eigenlijk een walkie-talkie plus.
1: Oh ja.
0: Het was handig voor onderweg als we moesten tanken of kids die moesten plassen. Even over het bakkie praten, dan raak je elkaar niet kwijt. We waren gearriveerd in Spanje. Alles verliep goed totdat we uit eten gingen. En toen was er even gedoe over het geld en afrekenen. En na het eten ging elk gezin weer in zijn eigen auto. Nou, je kent het wel. Dan ga je even roddelen en zeiken over het andere stel en hun kinderen. En over dat geld wat we nog te goed hadden. Toen we in één keer in de auto hoorden...
2: Dat geld komt echt wel goed, hoor.
0: Zat ik met mijn reet op het bakkie. Hadden ze alles gehoord.

0: Sia en Shana Paul. Alvast even een waarschuwing. Het nu volgende fragment van gisterochtend is vrij luid. Dus misschien kan je radio iets zachter. Of als je via oortjes luistert, even een paar dB naar beneden. Dit was gisteren Indy in Vier op een Rij.
1: Andy, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Daar ben ik weer.
1: Hey, dit was echt ons lievelingsmoment van gisterochtend. Jij was zo blij toen je Vier op een Rij won. Hoe was jouw dag gisteren?
2: Ja, het was allereerst. Het begon zo chaotisch, omdat ik dus gewoon nog een half uur lang zat te springen. Dat is niet normaal.
1: Ja, en dat is in jouw vakgebied heel onhandig. Jij hebt namelijk een trimsalon. Dus als jij staat te springen, dan krijgt je hond een heel ander kapsel.
2: Het ging niet. Gelukkig was Noah er vandaag op gisteren ook.
0: Wie is Noah?
2: Mijn werk overnemen. Ja, die heeft een maag bij mijn werk.
0: Oh,
2: Dus die zei, is goed, Andy, doe maar even, ik doe het wel heel even. De eerste kwartier komt goed, weet je wel.
0: Wat leuk.
2: Dus dat was echt heel fijn.
0: Hey, en hadden heel veel mensen je gehoord, Andy? Heb je reacties gekregen?
2: Ja, echt, het is niet normaal. En nog steeds wordt er dus geappt door mensen van, ik heb jou gisteren volgens mij gehoord.
1: Ja, leuk. Ja, en die appjes gaan morgen nog even door, want ook vandaag ben je weer te horen. Dus dat gaat dan zo langzaam, app dat dan weg. Hey, is er nog, want zometeen om 8:30 spelen we het natuurlijk weer. Niet met jou, dat mag niet. Maar is er nog een ultieme tip of zo? Iets dat je iemand mee kan geven die straks speelt?
2: Nee, ik wil zeggen rustig blijven, maar dat denk ik ook niet. Ik weet het echt niet.
0: Nee, ik zou willen zeggen, degene die 2.500 euro wint, die zou ik willen vragen net zo blij te zijn als Indy. Want dat vinden wij toch zo ongelooflijk leuk. Dus dat is onze vraag eigenlijk aan de potentiële winnaar. Hey, Indy, nog heel even, want je hebt gisteren gezegd waar je het aan gaat uitgeven, die 2.500 euro. Waar ga je dat ook alweer aan doen?
2: Ik kreeg heel veel berichtjes binnen van, wil je niet op vakantie gaan? Of nee, ik wil heel graag het geld gaan gebruiken voor een nieuwe balie bij mijn binnenkomst. Dat het helemaal weer netjes en mooi is.
0: Ja, je hoort nu vakantie en balie, maar dat is precies niet waar het voor is. Dus de balie van de hondentrimsalon.
2: Ja, ik wil dat we voor de balie gaan gebruiken. Ja. En ook met een ingebouwde bench, mooi op maat gemaakt. En
0: leuk.
2: Dat kost gewoon heel veel geld.
1: Ja, kijk, we spreken hier echt met een ondernemer. Ja. En die stopt het niet in vakantie. Nee, die stopt het in de zaak.
0: Juist. Leuk zeg. En waar zit je aan te denken? Helemaal bling met goud? Of wat moet het worden?
2: Mijn logo is natuurlijk met een beetje bruiner. Ik weet dat jullie dat hebben gezien. Maar mijn logo is met bruin. Dus ik wil het liefst met die van bruine tegeltjes er tegenaan.
0: Oh, dat
2: het helemaal in geheel gaat worden.
0: Prachtig. Is dat ook niet die hit van Samuel Welten? Nieuwe balie.
1: Huis op Bali.
0: Oh, huis op Bali.
1: Dat gaat dan weer over die vakantie.
0: Oh nee,
1: huis
0: precies.
1: Huis op Bali. Snap de verwarring wel hoor.
0: Oké. Indy, geniet van je dag.
2: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi. Over een paar minuten gaan de lijnen open voor Vier op een Rij.

0: Sonmieu bij Q-Music en Dark Before the Dawn. Danne-Marie, wat horen we zo meteen?
1: Ja, ik heb eigenlijk wel goed nieuws voor iedereen die is opgegroeid in de jaren 90.
0: Mm-hmm.
1: Kan overigens ook leuk zijn voor mensen die nu opgroeien. Maar voor de mensen uit de jaren 90, die hebben hier echt een nostalgisch gevoel bij. Het komt terug.
0: Is het dat is altijd leuk. Het komt altijd iets uit de jaren 90.
2: Is het iets dat we kunnen kopen? Of kunnen dragen?
1: Nee, je kunt het niet dragen. Zeker niet.
0: Is het op televisie?
1: Het is ook te zien, was ook te zien op televisie.
2: Is het iets wat je in chipzakken vindt?
1: Nee, niet de Flippo. Leuk.
2: Heel specifiek.
0: Oh,
2: leuk raadspelletje vind ik.
0: Komt iets uit de jaren 90.
1: Ja. Nou, even een hint, je kunt er naartoe.
0: Maar dat is zo, hoor je zo direct. En we spelen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Met jouw kans op 2.500 euro.
2: Ja, en wij hopen enorm dat het een hat-trick wordt. Gisteren was het winst. Vrijdag was het winst. En misschien zometeen met jou. Bellen kan nu 0909-9596.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
15: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
20: Hak je dag!
18: Nu bij Dirk. Almof hoekje. 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
21: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
22: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
23: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
2: Het is 1 over half 9. Q-verkeer, de vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A6 daar is een ongeluk gebeurd in de richting van Lelystad. Tussen Emmeloord en Zwifterband sta je in 6 kilometer met 32 minuten. En een pechgeval op de A28 van Zwolle naar Amersfoort zorgt voor 6 kilometer. Dat is tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst met 24 minuten.
0: Wisselvallig dagje vandaag met de hele dag kans op wolken en buien. Tussendoor gaat gelukkig ook de zon schijnen. Het wordt 16 tot 18 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
24: Goedemorgen. We verspillen steeds minder voedsel. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo aan eten weg. Dat is 3 kilo minder dan een paar jaar eerder, blijkt het onderzoek van een voedingscentrum. Ja, dat onderzoek, daarvoor druiken mensen van het voedingscentrum letterlijk de vuilnisbak in.
25: Wij hebben onderzoekers die echt duiken in het rest- en GFT-afval van 130 huishoudens in Nederland. En we kijken precies wat mensen daarin weggooien.
24: Ja, en zoals we zeiden, dus we verspillen minder voedsel. Maar het doel is dat we in 2030 18 kilo per persoon per jaar weggooien. Maar ja, in het tempo van nu gaan we dat waarschijnlijk niet halen, zegt het voedingscentrum. We gooien brood nog het meest weg en bent daarna groente en fruit. Zoals verwacht is het dagelijks leven vorige maand weer duurder geworden. De inflatie komt volgens het CBS uit op 3,5%, meer dan in de maand ervoor. En het komt vooral door duurdere vliegtickets en de prijzen voor bungalowparken. Ook de prijzen door brandstof gingen weer omhoog. Ja, en ook in de supermarkt betalen we natuurlijk al flink meer. En komend jaar worden onze boodschappen 10% duurder. Dat maakte de supermarkten gisteren zelf bekend, 10%.
2: Ik vind dat echt heel veel. Het is namelijk al zo dat je je boodschappen doet en dan kijk je wat je afrekent. En dan ik haal al het bonnetje er tegenwoordig uit bij de zelfscankassa. Omdat ik gewoon echt nog even wil kijken. Klopt het echt? Heb ik per ongeluk iets 2 keer aangeslagen met mijn zelfscanner? En dan komt er nog eens 10% bovenop.
0: Ja, je gaat dat natuurlijk wel iets meer verdienen. Dus het is niet helemaal 10%, maar alsnog blijft veel.
2: Ja, precies. En kijk, inderdaad, oké, er komt ook wel wat geld bij. Maar aan het einde kijk je toch naar dat bedrag op dat bonnetje.
0: Ja, zeker.
2: Het schrikt gewoon.
0: Ja.
24: En lachgas is sinds 3 jaar verboden. En dat heeft volgens één vandaag gezorgd dat er ook minder lachgas wordt gebruikt. Maar tegelijkertijd is het aantal probleemverslaafden flink toegenomen. In 6 jaar werd het bijna 10 keer zo groot. Zit er dan vooral in dat een kleine groep jongeren veel meer is gaan gebruiken. En dan gaan we eventjes terug de tijd in. Want er is nieuws over dit toch wel bekende evenement uit de jaren 90.
26: De grootste achtbaan van Europa is op de Megaverstatie. Alles wat je leuk vindt bij elkaar. Van 6 tot en met 14 juli in de jaarbeurs Utrecht. Mode, beauty, jongens, meisjes, dansen, muziek, radio en tv. Sport, survival, strand, rach op echte sneeuw. Iedereen ontmoeten, alles meemaken. Katapulten, kartracen, lachen, dollen, rennen, vliegen, hollen. Het allergrootste spektakel voor maar 2 tientjes. Iedereen is er, dus jij ook. De megaverstatie van 6 tot en met 14 juli. Jaarbeurs Utrecht.
0: Ik ben helemaal overprikkeld.
24: Ik heb even uitgepakt.
2: Hey, dit was ook nog de tijd dat je kinderen nog kon lokken met lachen, dollen, hollen, rennen.
0: Ja.
2: Wat een goede reclame was dit.
24: Ja, dit is echt 1997. De megaverstatie dus komt volgend jaar terug. In de jaren 90 trok dat evenement ieder jaar tienduizenden jongeren vanuit het hele land naar de jaarbeurs in Utrecht, waar het ieder jaar werd gehouden. Ook dit jaar, of ook de komende keer wordt het daar weer gehouden. Volgens de organisatie, er wordt alleen geen nostalgisch feest. Ze richten zich dan ook op de 16- en 25-jarigen van nu. En hoe het er precies uit komt te zien, dat is nog niet... tenminste, dat gaan ze de komende maanden bekendmaken.
0: Oh, dit is zo'n slim concept, want eigenlijk laat je jongeren gewoon betalen... om ze vervolgens te begraven in folders aanbiedingen.
2: Ja, het is één grote commercie.
0: Het is natuurlijk eigenlijk, je komt binnen en je zegt... wil je abonnement op dit? Wil je een proefpakketje van dit? Het is heel slim.
24: Maar er kwamen ook wel mensen optreden.
0: Ja, natuurlijk, maar ook wel een artiestje.
2: Ja, je kon inderdaad ook iets waar je fan van was. Of zo, of Carlo en Irene konden er rondlopen. Het sfeertje.
0: Ik sta met alle TMF-DJ's of VJ's daar op de foto. Oh, ja. Met de studio on wheels van Radio 538 sta ik op de foto. Volgens mij ben ik ieder jaar geweest.
2: Ik heb mijn allereerste string gekregen op de megafestatie. Dat weet ik nog goed. Wat zou ik geweest zijn? 12 of zo. En ja, er stond ook zo'n Livera stand. Dat is zo'n ondergoedwinkel, weet je wel. En die stonden dus pakketjes met strings uit te delen.
0: En die kon je vervolgens weer naar een artiest gooien die dan optrad. Ja, dus het was een heel prachtig circulair systeem. Nou, heel erg leuk. Joey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe oud ben jij, Joey?
1: Ik ben 36.
0: 36. Maakt de megafestatie iets in jou los of zeg je nee?
1: Hattrick zou wel leuk zijn. Dan ga ik
0: bij
1: los, ja.
0: Ja, je zegt een hattrick zou wel leuk zijn. Je hebt het nu over 4 op een rij. Ik vroeg iets over de megafestatie. Maar jij zit volgens mij in de bus, hè?
1: Ik zit zeker weten in de bus.
2: Ja, dat is het. Ja, precies. Goed. Laten we gewoon gaan 4 op een rij. Want dat is waarvoor je aan de telefoon hangt. Jij hebt natuurlijk ook zin om 2.500 euro te winnen. Net als Indy gisteren. Joey, met wie wil je gaan spelen?
1: Met Annemarie.
0: Dat
2: vinden wij leuk.
0: Dat vinden wij hartstikke leuk.
1: Zeker.
0: Dan gaat zij de studio verlaten en dan gaan wij spelen. Joey. Ja, je zegt al een hattrick zou leuk zijn. Het is inderdaad gisteren gelukt en afgelopen vrijdag ook. Dus het zou de derde keer zijn. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er zeker klaar voor.
0: Dan gaan we. Jouw eerste woord is buurman.
1: Buurvrouw.
0: Paraplu.
1: Regen.
0: Kunst.
1: Museum.
0: En het laatste woord is balkon.
1: Balkon. Uitzicht.
0: Uitzicht. Oké. Woorden staan genoteerd. Is dit 2.500 euro waard? Dat antwoord krijg je direct naar Miles.

0: Will Smith, Niall Horan, Back Your Music en Drive Safe. Nou, dat geldt ook voor Joey, die zit op de bus. Ondertussen speelden we met hem vier op een rij en dit waren zijn vier woorden. Buurman.
1: Buurvrouw.
0: Paraplu.
1: Regen.
0: Kunst.
1: Museum.
0: En het laatste woord is balkon.
1: Uitzicht.
2: Joey, zit ergens nog twijfel?
1: Bij de laatste, maar ik zou ook eigenlijk niet weten wat ik anders moet zeggen.
2: Bij balkon zeggen mensen ook nog tuin of flat of dakterras.
1: Ja, bij, klinkt logisch.
2: Moet ik wel zeggen, bij kunst komt ook nog wel vaak schilderij binnen.
0: Dat zou ik ook gezegd hebben.
1: Ah.
2: Ja, ik was ook gaan voor schilderij. Maar weet je dat ik het gevoel heb dat Annemarie Museum kiest? Omdat Annemarie, ik zie Annemarie best vaak door een museum lopen. Mm,
0: dat klopt.
2: Die heeft volgens mij zo'n museumpas.
0: Ja.
2: We gaan er gewoon eens even kijken. Het gaat namelijk om vier woorden. Als die allemaal kloppen, de vier associaties, krijg je 2.500 euro.
0: We vragen Annemarie terug de studio in. Daar gaan we.
2: We horen de deur, we zien de deur en daar is Annemarie.
0: Daar gaan we. Het eerste woord is... Buurman.
3: Buurvrouw.
0: Paraplu.
3: Regen.
0: Kunst.
3: Museum.
1: Oei.
2: Oh, ja. Ja, wij zijn natuurlijk allemaal heel erg toe aan wat wij dus nu noemen de hat-trick.
3: Nee.
2: Dat het voor de derde keer goed gaat achter elkaar. Joey. Stel je wint 2.500 euro zometeen, wat zou je ermee doen?
1: Heel leuk uitje met mijn kinderen en een gedeelte opzij zitten, want we hebben een nieuwe trap in huis nodig.
0: Oh, kijk aan. Heel goed. Anders kom je nooit boven natuurlijk.
1: Dat is wel mooi, nee, dat is ook lastig.
0: Oké. Dan gaan we. Annemarie, het laatste woord is balkon.
3: Huis.
0: Oh, ja. Ai,
3: ja.
0: Nee, ook geen tuin. Nee, wil je nog een poging wagen?
3: Balkon, deur. Nee, balkon buiten.
0: Nee, het had er echt niet ingezeten. Joey, jij zei namelijk bij balkon...
1: Uitzicht.
3: Oh, ja. Snap ik wel.
0: Ja, geen gek woord hoor.
2: Nee. Ja, oh, je was al het meest bang voor die laatste, hè, jongen.
1: Ja, helaas wel, ja.
0: So close, but just so far away.
2: Ja, oh, jammer.
0: Ja. Oké, Joey, werkt ze vandaag? Waar kunnen mensen je tegenkomen?
1: IJmuiden, Zandvoort en Haarlem.
2: Wat is het busnummer? Welke lijn zit je?
1: 81.
2: Okay. 81, zwaai 81. Even naar Joey op de 81.
0: Van hart onder de riem heeft hij wel verdiend. Oké, Joey, fijne dag vandaag. Groeten.
1: Yo, goede uitzending.
0: Hoi, morgen 8:30, nieuwe ronde, 4 op een rij. Komen ook vanochtend nog veel vragen binnen over hoe het is afgelopen met mijn veiling rondom het script van Friends van Matthew Perry. Ja, ik heb meegedaan aan een veiling waarbij een origineel Friends-script werd geveild. De afkomstig uit het huis van Matthew Perry.
2: Ja, bereid om daar veel geld voor neer te tellen.
0: Hoe dat is afgelopen...

0: een echt origineel Friends script in handen hebben. Van Matthew Perry.
1: En is het dan ook nog onderdeel dat Matthew Perry dat, zeg maar, dat het bij hem, dat hij het vast heeft gehad? Hang je nog heel erg aan hem? Of is het voor jou meer Friends?
0: Nee, het is meer Friends. Dus okay. Dat ook van Courtney Cox kunnen zijn, of David Schwimmer, of Jennifer Aniston.
1: Had je, als je had mogen kiezen, een favoriet gehad? Dat het bijvoorbeeld het script van Ross was geweest?
0: Nou ja, dan van Jennifer Aniston.
1: Ja.
0: Weet je, had ik het allerleukste gevonden. Ja. Maar hoe dan ook, dit kwam op een pad. Die Matthew Perry-veiling, allerlei bezittingen van hem zijn uit zijn huis gehaald na zijn overlijden. Die zijn geveild voor een goed doel, namelijk de Matthew Perry Foundation. En het was vrijdagavond, 6:00, en ik zat met mijn telefoon klaar. Je moet weten, ik had op dit moment via de internetveiling het winnende bod van $10,500.
1: Zo.
0: En ik stond echt op winning. Dan staat die $10,500, die staat in groene cijfers, staat die in je app. En dan begint om 6:00 Nederlandse tijd in Dallas in een zaaltje begint de grote veiling.
1: De fysieke veiling. De maar fysieke mensen veiling. Kunnen ook meebieden dan via het internet. Jij had ook nog weer verder kunnen bieden via het internet of de telefoon, toch?
0: Het enige verschil is, en dan moet je echt zo'n klassieke veiling voorstellen, dan zitten daar dus mensen in een zaaltje met zo'n papiertje. En als ze denken, ik wil er overheen, steek ze papiertje in de lucht. Ondertussen hangen er ook nog mensen aan de telefoon. Er is nog een internetveiling gaande. Ja, super spannend natuurlijk, want ik had op dat moment het winnende bod. Nu zijn er heel veel mensen die hebben dat gisteren gemist. Die vragen, Mattie, hoe is dat afgelopen? Nou, ik zou zeggen, luister mee. Dus ik zit in die Matthew Perry veiling. En ik had op dat moment het hoogste bod. $10,500. Ik kijk naar die livestream. En de vraag is, gaat er iemand over die $10,500 heen?
1: Want anders was het meteen voor jou geweest.
0: Anders was het meteen voor mij geweest. En ik zat bij mezelf een beetje te denken, stel nou dat iemand hier nog met €500 overheen gaat, wil ik dan nog één keer mee? Dus ik dacht van nou, 500, misschien $1,000 doe ik nog, daarna haak ik af.
1: Ja, want hier had je ook gezegd, wat ik er maximaal aan wil uitgeven is €10,000.
0: Ja, maar je wordt toch gretig op het moment dat je zit te kijken. Je denkt, het is nu zo dichtbij. 10 scripts, originele scripts van Friends.
1: Oh.
0: Zal ik je even laten horen hoe deze veiling ging? Ik heb even een compilatie gemaakt. Ja. Want het ging nogal vlot. We beginnen dus op €10,500.
2: At $10,500, where's 11,000? 11 is there with our Heritage Live bidder bidding 12 next. 12,000 also on Heritage Live, where 13 is bid bidding 14. At 13. 14.

0: 14,000. Where's 15,000? 15 is also on Heritage Live. How about 16? I have 15, 16 I have now, bidding 17,000. 16,000, where's 17,000? 17 with Heritage Live. 18,000 would be next. 18 is bidding 19,000. It's at 18,000. 19,000 is bid also with Heritage Live. 20 is bid. Do I have any advance over $20,000?
1: Biedt er iemand meer dan $20,000? Jongens, ik was hier natuurlijk afgehaakt.
2: Ja.
1: Ik ging lekker aan mijn toetje beginnen. Ik dacht van nou, dit gaat hem niet meer worden. Waar denk je dat het op eindigt? Want het is meer dan $20,000 geworden. Het is dus meer dan twee keer mijn bod geworden.
2: Ja, ik zet hoog in. Ik denk dat het nogal boven de €30,000 gaat.
3: Ik durf wel echt $50,000.
1: $50,000, ja, zeg jij.
2: Ik ga voor $32,000.
1: $32,000. Jongens, we gaan luisteren.
0: At $30,000... Fair warning, gonna call at 30,000. All done? 30,000 to Heritage Live bidder?
4: 7156.
0: 7156. Again, thank you all. Very grateful for all of your generosity in bids today.
1: Ja, $30,000 is het script voor weggegaan. Ik had dus $10,000 geboden. Ik heb het niet.
2: Hey, dat geld is nu over en we zijn er deze ochtend achter gekomen dat er een hopelijk nieuwe veiling aan zit te komen van Mini World Rotterdam.
1: Ja, Mini World Rotterdam is eigenlijk het Madurodam van Rotterdam. Dat is failliet. Dat is natuurlijk tragisch voor alle medewerkers. Maar meestal komt er dan een executieverkoop. En heb je bijvoorbeeld de Erasmusbrug of Hotel New York.
2: In miniatuur, hè?
1: In miniatuur. Of de gele kubuswoning. Ja. Zou toch super leuk zijn.
2: Ja, kijk ook even naar jouw vriendin. Kiki, die werkt hier op de redactie. Maak je borst maar nat, want voor dat geld van €10,000 kan die dan heel Rotterdam opkopen, denk ik.
1: Leuk zeg, heb ik de Euromast op mijn bal.

0: be with you.
1: Ruben Hiller, Back to Music en 20 Seconds. Zometeen na 9 uur maak je hier kans op 50 euro boodschappengeld.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef.
2: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
2: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
8: Nou, pof jij even.
2: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
8: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Strikt. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
13: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
20: 10 tenders alsjeblieft.
21: Ja, dat is dan €8.
20: Hè? 8? Oké. Okay.
22: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
24: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
25: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
26: Kippie.
27: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
28: Sporten?
0: het dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ik wil als Dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Goedemorgen, 2:09, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
7: Ja, goedemorgen. We beginnen met nieuws over lachgas. Want dat is sinds 3 jaar verboden. Het wordt sindsdien ook echt minder gebruikt. Maar het aantal verslaafden dat behandeld moet worden is in een paar jaar tijd wel enorm gestegen. Van iets meer dan 20 naar meer dan 220, meldt 1 vandaag. Ook het aantal vergiftigingen door lachgas liep met tientallen op. Ja, de stijging zit hem vooral in dat een kleine groep jongeren heel veel lachgas is gaan gebruiken. Door de oorlog in het Midden-Oosten zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bijkomen. Dat verwacht het UWV. Het heeft te maken met de hoge energieprijzen door de oorlog. Bedrijven zijn door dure stroom, gas en brandstof meer geld kwijt en worden daardoor voorzichtiger met het binnenhalen van nieuw personeel. Als de oorlog en prijsstijgingen nog lang aanhouden, kan dat de komende 3 jaar 375.000 banen schelen. Maar tegelijkertijd, als we de Amerikaanse president Trump moeten geloven, is de oorlog in het Midden-Oosten snel voorbij. Vrede zit eraan te komen, zo heeft hij laten weten. Volgens Trump zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 of 2 dagen moet er een akkoord zijn, zo zegt hij. Afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuren geen raketten meer op elkaar af. En passagiers die zich misdragen in het vliegtuig krijgen het lastiger om ergens anders aan boord te stappen. Nu is het nog zo dat mensen die uit een vliegtuig worden gezet omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn of vechten, makkelijk een ticket kunnen boeken bij een andere vliegtuigmaatschappij. Maar Europese maatschappijen willen zwarte lijsten met elkaar gaan uitwisselen, schrijft de Telegraaf. Zou ondanks allerlei privacyregels mogelijk moeten zijn. De Europese Commissie gaat er nu over nadenken. Het weer dan, wisselvallig dagje, met de hele dag kans op wolken en buien. Tussendoor ook wat zon, 16 tot 18 graden. Vanavond kans op stevige buien met ook onweer en windstoten.
26: Dan de vertraging op de weg vanaf een kwartiertje op de A4. Amsterdam naar Den Haag, daar kom je in 7 kilometer. Tussen Zoeterwoudendorp en Leidschendam kost het je 18 minuten. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Een pechgeval tussen Raasdorp en Hoofddorp. 4 kilometer met 20 minuten. Op de A58 staat een auto in brand. Dat is van Breda richting Bergen op Zoom. Het zorgt voor 5 kilometer en een half uur vertraging tussen Rukven en Roosendaal Oost. De weg is daar ook afgesloten. Moet je nou die kant wel op, dan kun je het beste via Moerdijk over de A16 en de A17. Omrijden.
28: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
6: 2 dagen, 8 uur en 55 minuten.
28: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
6: Och, gaat er inspiratie een trekkie draaien die vorig jaar in de top 10 van de lijst stond. Nou, dan doe je het goed hoor.
26: Ja, doe je het heel goed, dan wordt er dit jaar natuurlijk ook weer veel op gestemd. Maar ga nou niet denken, dat komt wel goed, andere regelen wel. Nee. Stem erop. Heeft ook Ilona gedaan uit Heemskerk. Dit is het nummer van mijn vriendinnengroep van 15 meiden. Je zou er maar tegenaan lopen. We kennen het van voor tot achter. En als dit in de kroeg opstaat, is niemand veilig.
6: Hier is Helene Fischer, ademloos.

0: Helene Fischer. Atemloos. Q Music en Atemloos. Goedemorgen, 8 over 9 op dinsdag de 9e van juni, show 1652, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lekker. Een compliment op een onverwacht moment. Dit compliment gaat heel Nederland aan. Want Annemarie, ja, dit is echt een team effort.
1: Ja.
0: We verspillen steeds minder voedsel.
1: Ja. Precies, we gooien per persoon steeds minder weg per jaar. Het gaat nu om 25 kilo per jaar wat we nog weggooien aan voedsel.
3: Nog steeds zonde, natuurlijk.
1: Ja, dat was een paar jaar geleden ook echt een stuk meer. En, dat zegt het voedingscentrum ook, we zijn er echt nog niet. Streven is over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar.
0: Het is natuurlijk wel, als je met een gezin van 4 bent, dan gooi je dus 100 kilo voedsel per jaar weg. Echt veel.
3: Ze hebben dat onderzocht door in onze vuilniszakken te neuzen, hè?
1: Ja, ze zijn echt de GFT-bakken ingedoken.
0: Oh, ik weet nergens van.
3: Ga even bij jezelf na. Wat gooi je zelf wel eens weg? Wat blijft altijd liggen? Wat zijn misschien producten waarvan je denkt, oh ja, dat maak ik dan morgen of overmorgen nog wel op. Maar uiteindelijk ja, ligt het in je kast of in je koelkast gewoon weg te verschimmelen. Of wandelt het bijna zelf naar de GFT-bak. Denk daar eens even over na. Je kan namelijk zometeen €50 aan boodschappengeld bij ons winnen. En dat is in deze tijden altijd lekker.
0: Heel even kijken wat er op de redactie allemaal blijft liggen in de keuken qua ingrediënten. Roel, wat blijft er bij jou altijd liggen?
4: Bij mij is dat altijd feta. En dan loopt dat sap er al zo helemaal uit door je koelkast heen.
3: Hoe bewaar jij dat?
4: Ja, toch in de verpakking probeer je dat zo goed en kwaad als het kan te bewaren. Maar dat lukt eigenlijk nooit.
3: Weet je dat ik er dan altijd een aluminiumfolietje omheen doe? En dat ik dan heel vaak denk, wat is dat vierkante aluminium dingetje dat? En dan vergeet ik het omdat ik niet meer zie dat het feta is.
0: Leuk, een eigen quiz. Ja. Leuk. Kinky, wat blijft er altijd achter in de keuken?
5: Bosui. Dat ligt dan altijd zo onder in de groentela een beetje hard en zachter worden tegelijk.
0: Ja. Bosui, Luc.
6: Een half potje pesto.
0: Ja.
3: Hey, tip,
0: ook goed.
3: Tippie daarvoor nog. Een beetje
0: tip van Marieke. Ja, aluminiumfolie slaan we in huis. En daar gaan we nog een keer.
3: Beetje olijfolie erop doen. Dan heb je schimmel niet op de pesto.
0: Oké. Wij hebben ook iets opgeschreven wat bij ons altijd blijft liggen.
3: Ja, zowel jij hebt dat op je blaadje als Annemarie als ik. Dat zijn allemaal andere producten.
0: Ja.
3: We willen je uitdagen om het product te raden. Dus het kan dat van Annemarie zijn, dat van Mattie zijn of dat van mij.
0: Ja.
3: We gaan een kookwekkertje zetten en dan mogen gewoon zoveel mogelijk mensen mogen proberen of ze het kunnen raden.
0: Ik zou niet te ver denken, want wij zijn er namelijk van overtuigd, daarom dit spel, dat bij iedereen steeds hetzelfde blijft liggen.
3: Ja.
0: En dit zijn ook weer producten die wij hebben opgeschreven. Dus nogmaals, iedereen heeft wat anders. Annemarie heeft wat anders, Marieke heeft wat anders en ik heb wat anders. Ja, dit zijn ook producten waarvan ik denk, ja, dit blijft bij iedereen continu liggen.
3: 0909 9596. Mag je raden wat er op ons papier staat?

0: Homewrecker. Kun je raden wat er hier op ons blaadje staat? Nou, wat hebben wij dan opgeschreven? We hebben alle drie, Annemarie, Marieke en ik, een product opgeschreven wat altijd overblijft in de keuken. Nu begint het met goed nieuws, want we verspillen steeds minder voedsel met z'n allen.
1: Ja, dat is vandaag in het nieuws. Dus hey, ook echt een pluim voor jezelf.
0: Ja, absoluut.
1: Plak een sticker, zou ik zeggen. Maar er zijn alle dingen die blijven liggen. Ja, wij hebben drie dingen opgeschreven waarvan wij denken dat heel Nederland hier last van heeft. Dus kom maar op, 09099596. Raad je het goed, voordat de kookwekker gaat, krijg je €50 aan boodschappengeld.
0: Hey, en dat is helemaal lekker, want Annemarie vertelde net ook dat boodschappen doen de komende jaren 10% duurder wordt. Dus nou, het mes snijdt aan alle kanten. Zullen we het spelen zolang de kookwekker nog niet is afgegaan?
1: Ja.
0: Dan zet ik nu de kookwekker. Eens even kijken. Hallo Jules.
2: Hallo Mattie.
0: Hallo.
1: Hallo, wat denk je dat er bij ons altijd blijft liggen?
2: Ik denk tomaten.
0: Tomaten. Heeft iemand van ons tomaten?
1: Nee. Helaas, Jules.
0: Niet goed. Sergi.
3: Goedemorgen. Vleeswaren.
1: Hey, waar ga jij voor?
3: Vleeswaren.
1: Vleeswaren. Nee, oeh, nee, goed bedacht. Nee, ja, heb ik niet opgeschreven.
0: Nee, dat staat er niet op. Hallo Wilmar.
4: Goedemorgen.
0: Morgen. Wat staat er op ons blaadje?
4: Bananen.
0: Oh, wel goed, hè? En die worden dan zo'n beetje bruin.
1: Oh, nee, komt bij ons altijd op. Ja. Gaat in de bananenbrood of zo.
0: Bij mij niet. Nee, bij mij had het te kunnen staan, maar het staat er niet. Tina!
5: Avocados.
0: Avocados!
6: Ah, die zijn zo duur, die eet ik op.
0: Nee, is dat niet op het blaadje, nee. Tina?
1: Nee, ga gewoon op hier.
0: Hallo, Roxy!
7: Hoi!
0: Wat staat er op ons blaadje? Wat blijft er altijd liggen in de keuken en komt niet op uiteindelijk?
7: Aardappelen.
1: Oh ja, die gaan dan een beetje zo ontkiemen en ont... Nee, staat bij maar jou, Annemarie?
6: Nee,
0: staat er niet op. Okay.
1: Maar Walter.
0: Walter.
8: Hey.
1: Waar zet jij op in voor €50 aan boodschappengeld?
8: Ja, ik denk een komkommer.
1: Komkommer? Oh, je hebt nog wel eens zo'n droog stukje, zo'n droog kontje.
0: Ja, of zo'n halve.
1: Ik heb het niet opgeschreven.
0: Ik heb ook niet opgeschreven, Annemarie?
1: Nee, ik ook niet.
0: Ook niet.
1: Goh, dat is zulke moeilijke dingen.
0: Hallo, Sayen.
9: Hi, ja, ik dacht appels.
0: Appels die niet opkomen.
1: Komen we allemaal op?
6: Ja,
1: allemaal
6: op. Ook wel.
0: Even kijken. Jacqueline, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Wat blijft er bij ons altijd liggen in de keuken en hebben wij opgeschreven op dit blaadje, denk jij?
10: Ik denk sla.
0: Sla, wel een goeie.
1: Sla.
0: Wel
1: heeft iemand sla?
0: Goeie.
6: Ik heb sla.
0: Ja, sla.
1: Sla. Hey. Jacqueline, €50 aan boodschappengeld.
10: Yes, ja. Super.
0: Komt de sla bij jou niet op?
6: Nee, nou, en met name de ijsbergsla, want die gebruik ik dan... Ja, toch? Ja. Die doe ik wel eens voor de shawarma of met, wat is het, met falafelgerechtjes. Maar daar heb je nooit zoveel van nodig. Nou, dat leg je terug en dan is het al bruin. Binnen 1 seconde. Dus ja, dat denk je, nou, dat doe ik morgen nog, maar toch niet. Ja.
0: Het wordt volledig herkend ook. Hé, hey, Jacqueline, gefeliciteerd. Je krijgt €50 boodschappengeld.
1: Dan gaan we nou even door. Ja, dan laten we nog 1 of 2 proberen, ja.
0: Jordi.
11: Ik denk brood.
0: Brood. Nee, dat kan ik niet goed rekenen.
1: Nee, dat snap ik ook. Ik weet dat jij op je blaadje hebt. Ik vind dat kan niet specifiek genoeg. Niet specifiek genoeg.
0: Sorry,
1: kom maar op. Johan.
12: Uien.
1: Nee. Nee.
0: Is niet goed. Maar ik herken het wel. In zo'n la uien. Hallo, Melissa.
13: Hallo.
0: Hallo.
13: Ik denk raps.
1: Zo, die had ik echt op kunnen schrijven.
0: Wat een goeie, die worden dan zo helemaal hard. Die worden...
1: Zo, dan kun je echt iemand mee doodfrispieren.
0: Ja, nee, is niet goed. Even kijken, wie hebben we hier nog meer? Giovanni?
14: Een avocado.
1: Oh, hebben we al gehad. Ah nee, zul je net zien. Nee. Zat al in het boodschappenmandje.
0: Nee, is nog steeds niet vergaan. Hallo, Ilse.
15: Hi, met Ilse. Hi. Ik denk champignons.
0: Champignons.
1: Nee, ook niet. Nee. Wat een lange kookwekker. Dit is echt een 7-minuten eitje. Ja,
0: even kijken, Michelle.
16: Ja, hallo, ik denk een broodkorst.
1: Oh,
0: oh, je zit, ik wil je nog wel even horen. Ik wil je nog wel een kans geven. Wat zei je?
16: Ik zei een broodkorst.
0: Een broodkorst?
1: Nee, korstjes gooi ik sowieso vrij snel weg of naar de vogels. Nee. Maar blijft dat bij jou altijd liggen, de broodkorstjes?
16: Ja.
1: Oh, joh.
0: Hey, Michelle, heet je Michelle? Ja, zo heet je. Als ik tegen jou zeg pita broodjes.
16: Ja.
0: Ja, pita broodjes. Dat had ik namelijk op mijn papiertje staan. Pita broodjes.
16: Als ik een kast overtrek, liggen er vast in.
0: Ja. En die koop je namelijk altijd per 4 of per 5. En dan heb je er dan 2 van nodig. En de rest ligt een beetje hard te worden.
1: Of je hebt ook van die pita broodverpakkingen met 2 compartimenten. En dan gebruik je 1 compartiment. En die andere laat je liggen. Maar die gaat dan op een gegeven moment overdatum.
0: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Dat is niet anders.
0: Ja. Nee. Kan je dan frisbee van maken.
1: Ik had limoenen. Je hebt er altijd maar één nodig. En de rest van het netje wellicht dan keihard te worden in de fruitmand. Die worden zo hard als pingpongballen.
0: Waarom verkopen ze die ook per drie?
1: Ja, je hebt er altijd maar één nodig voor een gerechtje. Nou, een half limoentje vaak ook niet eens een hele.
0: Ja, inderdaad, ja. Jongens, dankjewel voor het meedoen. En let een beetje op je voedsel, hè. Dit klinkt heel erg wijs in de vinger.
1: Ja, maar is ook zo. Ja, dat is ook zo. Je eet het gewoon allemaal op en stop het in de vriezer.
0: Dit is Kim Music, Erik Priest, Call on Me.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
4: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
5: Kippie.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
13: The Big One.
12: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
11: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken. Doen.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
21: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
23: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
24: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage-occasion... naar jouw lokale Vakgarage of bezoek vakgarage.nl.
25: Het is 9:30. Goedemorgen. Q-verkeer. Op de weg is een vertraging op de A9. Dat is naar Amstelveen door een pechgeval. Tussen Heerhugowaard en Akersloot. 3 kilometer, 17 minuten. En de A50 Os naar Eindhoven tussen Zeeland en Veghel. 5 kilometer, 23 minuten. De rest blijft onder het kwartier.
26: Wisselvallige dag vandaag. Buien, maar soms ook zon. Tot 16 tot 18 graden. Vanavond is er kans op stevige buien met onweer en windstoten. Annemarie heeft het laatste nieuws.
27: Goedemorgen. In het dorp Vriezenveen in Overijssel zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een aangekondigde AZC-demonstratie vanavond. Daardoor mag de politie preventief controleren of mensen wapens of vuurwerk bij zich hebben. Vorige week liep zo'n anti-AZC-protest uit de hand in het Twentse dorp Vriezenveen. Demonstranten weigerden toen weg te gaan en gooiden ook met stenen en vuurwerk naar de ME. De controle van scholen gaat niet altijd goed. De onderwijsinspectie moet 1 keer in de 4 jaar kijken hoe het op een school gaat. Maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. Volgens de inspectie worden scholen niet altijd gecontroleerd, maar op andere manieren wel in de gaten gehouden. Bijvoorbeeld met alleen een gesprek met het schoolbestuur. Maar ja, de inspectie moet eigenlijk gewoon een bezoek brengen aan de school zelf. En heb je een elektrische auto? Laat hem dan niet op in de avondspits. Die oproepen doen experts in het AD vanochtend. Het heeft te maken met het overvolle stroomnet. Zeker tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is er een enorme piek te zien. Dan verbruiken we het meest. En ze zeggen, ja, een wasje draaien of eten koken, dat is lastig uit te stellen. Maar het opladen van je auto, dat kan wel eventjes wachten. Of nog beter, ja, doe het op een ander moment overdag. Kan ook nog een hoop geld schelen, want stroom is tijdens de avondpiek extra duur.
25: We hadden het daar vanmorgen ook nog over. En toen zeiden we van, ja, als je nou op bij een laadpaal blijft staan die door de hele straat gebruikt kan worden, ja, is het dan oké om te blijven staan? Laura, jouw vriendin, heeft al eens een briefje onder de voorruiten gevonden. Ik overigens, toen ik in Amsterdam woonde, ook wel eens van, hey joh, kun je even plaats maken voor mijn auto? Jeffrey appte daar nog over. Als je bij ons aan de laadpaal blijft, als je auto vol is, dan betaal je per kwartier dat je blijft staan aan de lader.
26: Ja, oh, wat slim.
25: Maar dan zou ik wel willen weten wanneer die vol is. Dus kun je dat zien via een app?
26: Op je app zien.
25: Ja, maar kun je dat zien via de app van je telefoon of zo? Dat je dan weet, oké, mijn auto zit nu vol.
27: Ja, dat kun je zien.
26: Ja.
27: Ja.
25: Goh. Ja, ik vind het...
27: Zie jij dat niet?
25: Nee. Nee, ik heb wel een app, maar wij hebben nu een laadpaal thuis staan. Maar ook toen ik hem gewoon aan de straat laadpaal zette, toen keek ik nooit op mijn telefoon of die vol was.
26: Nee, maar ja, dat zou dus wel moeten. Want ja, anders zijn al die plekjes bezet.
25: Ja, het is wel de manier om mensen naar buiten te krijgen. Ja. En te zeggen, oké, dan haal ik die stekker eruit. En dan zet ik hem op een andere plek neer. Ja.
27: Dan nog even het Nederlands elftal. Gisteravond was dan die oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Oranje maakte weinig indruk. Oranje kreeg 2 penalties. Koning Gakpo nam die. Nou, hij benutte ze ook. Het werd uiteindelijk 2-1 voor Oranje. En tijdens de wedstrijd merkten de spelers van Oranje ook hoe warm het is in Amerika tijdens het spelen. Je hoort aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS.
28: Je ziet wel dat we gewoon moeten wennen aan de omstandigheden, wat heel normaal is. Ook het veld. Ik denk dat het heel snel droog werd. Dan komende week, als we in Kansas zijn, dan hebben we bijna elke dag een training. Dus dan wordt het sowieso snel aanpoot.
27: Ja, de eerste WK-wedstrijd is tegen Japan, hè? Dus in Dallas, zondag. Daar is het nu boven de 30 graden. De reservespelers van Oranje die leken ook wel last te hebben van de warmte, want ze speelden een extra oefenwedstrijdje gisteravond tegen de reserves van Oezbekistan. Nou, dat ging niet zo lekker, want Nederland verloor dat potje met 2-1.
26: Hey Luc, dat is een soort parallele wereld. Dus een reserveploeg tegen een reserveploeg.
29: Ja, klopt. Maar je moet ook weten dat als je bij de selectie van Oranje komt, dan ben je waarschijnlijk bij je eigen clubje waar je speelt basisspeler. Dan speel je gewoon elke week. En hier zou het zomaar kunnen zijn dat er iemand op jouw positie toch net een tandje beter is.
26: Ja.
29: Maar dan wil je wel dat wedstrijdritme vast blijven houden. Dus je wil niet een speler hebben die zometeen nou, 3 weken niks heeft gedaan en in de kwartfinale ineens in actie moet komen. Die wil je ook fit houden. Dus ja, vandaar dit soort partijtjes ook.
25: Ze gaan natuurlijk nooit in deze samenstelling een elftal vormen. Al die reservespelers bij elkaar. Dat maakt het onrealistisch.
29: Ja, dat maakt het onrealistisch. Maar zelf is het voor die spelers wel lekker om gewoon dat ritme te blijven houden.
26: Ik vind het ook mooi dat er een tweede lijn loopt. Want als we verliezen tegen Zweden, dan zou het dus wel kunnen dat de reservespelers hebben gewonnen van Zweden. Ja, mooi, dubbele kans.

0: En blessings.
1: Stukje serviceverlening naar Carola. Carola die appte dat zij heel benieuwd is naar iets wat wij aan het vertellen waren. Maar zij moest de auto uit.
0: Oei.
1: Kinderen naar het kinderdagverblijf brengen. Ze zegt, hoi Matubrieke, 90s kid hier. Wat was er nou voor leuk nieuws? Ik kon helaas niet verder luisteren.
0: Heel erg leuk nieuws, Carola, inderdaad, voor 90s kids. Want de megafestatie komt terug.
2: De grootste achtbaan van Europa is op de megafestatie. Alles wat je leuk vindt, bij elkaar. Van 6 tot en met 14 juli in de jaarbeurs Utrecht. Mode, beauty, jongens, meisjes, dansen, muziek,
0: jongens, meisjes,
2: radio en tv, sport, survival, strand, rach op echte sneeuw. Iedereen ontmoeten, alles meemaken. Katapulten, kartracen, lachen, dollen, rennen, vliegen, hollen. Het allergrootste spektakel voor maar 2 tientjes. Iedereen is er, dus jij ook. De megafestatie van 6 tot en met 14 juli. Jaarbeurs Utrecht.
1: Oef. Zo, nou, hoef. En aan het einde van de commercial kan Erik de Zwart eindelijk weer ademhalen.
0: Niet te geloven, zeg. Dat zou in 2026 echt een aparte ontprikkelingsruimte nodig hebben voor overprikkelde kinderen.
1: Hé, maar dit was geweldig. Dit was in de jaren 90 de plek waar je wilde zijn. Het kostte dus blijkbaar maar 20 gulden. Dat werd natuurlijk ook allemaal mogelijk gemaakt omdat het gewoon 1 grote commerciële band was.
0: Ik ben daar echt vaak geweest, op de foto geweest met Fabienne en met Bridget en met DJ's van 538.
3: Brutale meiden.
0: Ja, Datum en Jennifer.
1: Ja, en er stonden hele grote springkussens. Je kon er echt van alles doen.
0: Hey, en Benny, jij hoort die reclame net van die megafestatie, maar jij miste nog iets in die reclame.
4: Ja, er was een van de rare muren en dan kon je met elkaar tongen.
0: Ja, dit is zo grappig. Ik ben dit helemaal vergeten. Er was inderdaad op de megafestatie een muur. Daar moest je tong doorheen, Benny.
4: Ja.
0: En dan stond er aan de andere kant stond er iemand. En dan kon je daarmee tongen, maar je wist niet wie het was.
4: Nee, hetzelfde. Nee. Zat je met een andere man te zoeken.
0: Ja, dat kon echt.
4: Nee, ik ben daar nooit geweest zelf, maar dat was wel iets van om me heen te gaan. Dat was leuk.
0: Een soort glory hole voor pubers.
1: Maar ik ken dit helemaal niet. Want ik ben wel naar de megafestatie geweest. Maar deze blinde kusmuur, die ken ik helemaal niet.
0: Ja.
1: Maar ik vind het ook wel. Ik vind het echt heftig. Dat gaan ze nu echt niet meer terug.
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Dat kan toch niet?
0: Nee. Nee, ik denk dat je nu zeg maar blind je hand er doorheen steekt. En dan geef je misschien een hand terug aan de andere kant.
1: Dat is dan al heel wat.
0: En dat is al heel wat.
1: Maar stel je namelijk ook even voor dat je. Dus je bent ouders van een puberkind. En je puber gaat naar de megafestatie. En er was daar een tongmuur. Ja, ik bedoel, het is ook allemaal geen ramp natuurlijk. Want pubers tongen toch wel. Maar het is toch een heel goor idee.
4: Ja, maar vroeger was toch alles leuker?
0: Vroeger was alles leuker.
1: Ja.
0: Zo, Benny, hoe oud ben je inmiddels?
4: Inmiddels 41.
0: Nou ja, zou je zin hebben in zo'n tongmuurtje even, of niet?
4: Nee, nu niet meer. Nee.
0: Oh, nu niet meer. Nee.
4: Nou, dat kan,
1: oh nee, dat kan juist op een gegeven moment wel weer spannend zijn.
4: Ja, mijn vrouw zou dat denk ik niet zo leuk vinden.
0: Nee, je vrouw, misschien staat zij wel aan de andere kant, want zij er wel zin in.
1: en zou je er herkennen? Dat je je tong doorheen steekt en dat je denkt, dit is mijn vrouw. Dit is mijn eigen vrouw.
4: Ik denk dat het een leuke nieuwe show voor jullie is.
0: Ja, dat is een goed idee, inderdaad. Benny, dankjewel hè.
4: Jullie ook bedankt.
0: Hoi, hoi.
1: Nog meer terug in de tijd. Of eigenlijk terug in de tijd, maar dan de Zero's Chaotic. Natuurlijk net na de jaren 90.
0: Ja, we schuiven iets naar rechts op de tijdlijn.
1: 2001 kwam Starmaker op televisie. En daar kwam natuurlijk de band Chaotic uit. Zij zijn weer bij elkaar. Sterker nog, zij zijn ook op de Foute Party. Vinden we echt heel erg leuk.
0: Ah, super tof.
1: En gistermiddag waren ze hier bij Domien in de studio.
0: Het is wel leuk, want het was echt Domien's tienerdroom, kunnen we zeggen. Om Chaotic bij hem in de studio te hebben. Ze hebben inderdaad een cover gedaan uit de 1500. Uit de Foute 1500. Terug in de tijd. Nou, dan begin je nogal aan iets.
1: Ja, maar dat hebben ze heel goed gedaan.
0: Luister naar Chaotic Live.

0: Weet je wat ik zo grappig vind? Zij zingen dan, je bent echt niets veranderd. Het voelt meteen vertrouwd. Maar dat gaat over Chaotic zelf.
1: Ja, die
0: hele sound is gewoon helemaal terug.
1: Echt leuk. Hè? Als je mee hebt gekeken via Kijk Live of RTL 7, dan zie je ze ook. Ja, ze zijn gewoon ook echt nog zoals je ze herinnert. Echt? We zijn er op de Foute Party bij, maar ze staan dit weekend ook in Tivoli-Vredenburg. Dan hebben ze dus concerten weer helemaal met elkaar.
0: Leuk man. Je vindt dit optreden op qmusic.nl en in de app.

0: Dead in the Name of Love.
1: Ja, zou die wel in het pand zijn?
0: Ik weet het niet. Ik denk dat
2: ja,
0: Menno...
2: Ja, ik heb hem net gezien.
1: Oh. Leuk inkijkje misschien wel in hoe dat hier gaat. Menno Barreveld is natuurlijk altijd vlak voor het foute uur. Komt hij nog even bij ons langs en laat hij weten welke liedjes en zo je uit kunt kiezen zometeen. Menno die komt dan aanlopen, die loopt hier over de redactie. Krijgt altijd een groot applaus
0: ja.
1: van iedereen op de redactie. En dan stapt hij hier bij ons de studio binnen voordat hij natuurlijk zijn programma gaat maken. En, kijk.
0: Kom even bij de redactie.
1: Ja, ja, ja. Menno. Oh, hij is al bijna bij de studio. Nee, hij hoort ons niet meer.
0: Hij komt al de studio binnen.
1: Kijk, daar is hij.
3: Menno, waar was je?
4: Ja, ik zat gewoon lekker de radio te luisteren.
0: Hé, maar dat is het beste excuus wat je kan hebben.
4: Ja, Kiki kwam echt heel erg op tijd van... Ja, want gisteren waren jullie heel laat.
0: Ja.
4: Heel erg op tijd van... Nee joh, geen probleem, kom eraan.
1: Ja, je hebt gewoon zitten genieten. We hadden natuurlijk de foute cover van Chaotic. Ja. Nou, dan zit je gewoon sowieso nou, echt...
4: Daar heb ik eerst goed naar geluisterd.
1: Ja, dan zit je echt lekker tegen de radio aan te luisteren. Ja, en als U2 op de radio is, ik snap het wel.
4: Ja, ik zat helemaal in U2.
0: Nou, Menno, zo meteen begint om 10 uur gewoon het foute uur. Waar kunnen we uit kiezen?
4: Jan Wayne, Because Night. Daar tegenover staat Scooter.
1: Weekend op dinsdag.
0: Ja, waarmee start Menno het foute uur? Jij bepaalt het nu in de app van Q Music.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
15: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
17: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voorwie.
2: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
6: 18 plus speelbewust.
15: Ja!
11: Echt serieus? Wat een geld!
15: 18.000, potverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft.
3: Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: Omdat je mijn favoriete papa bent.
23: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Jij bent mijn kampioen.
28: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
29: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
30: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
31: Oh, wat een goal!
32: Goal?
33: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
34: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus,
35: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
36: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
37: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
38: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
0: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
39: Goedemorgen. Mensen met een chronische ziekte krijgen te maken met hoge kosten door de kabinetsplannen. Voorlichter Nibud maakt zich zorgen.
40: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
39: Het kabinet wil verder een eigen bijdrage invoeren voor wijkverpleging, de WMO en de jeugdzorg. Het Nibud hoopt dat het kabinet mensen die het hardst worden geraakt compenseert, het liefst voordat de maatregelen ingaan. Er is te weinig nazorg voor jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling. Het staat in een nieuw rapport van Jason Boekwandas, die zelf ook ervaringsdeskundige is. De getroffen jongeren die sprak hebben nooit excuses of compensatie gekregen. En veel van hen hebben er zware psychische klachten aan overgehouden. Minister Mirjam Sterk belooft dat er snel alsnog excuses komen. Het dodental van de aardbeving gisteren op de Filipijnen is opgelopen tot 37. Het was de zwaarste aardbeving in 50 jaar, met een kracht van 7,8. Er zijn honderden gewonden, ook zijn er nog vermisten, en tienduizenden mensen sloegen op de vlucht. De schade is groot, wegen zijn verwoest en veel gebouwen zijn ingestort of staan op instorten. En in ons land gooien we steeds minder eten weg. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo voedsel per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Omdat te onderzoeken duiken ze letterlijk de vuilnisbak in.
41: Wij hebben onderzoekers die echt duiken in het rest- en GFT-afval van 130 huishoudens in Nederland. En we kijken precies wat mensen daarin weggooien.
1: We zijn er nog niet. Het doel is dat we in 2030 op 18 kilo per persoon zitten. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen, zegt het voedingscentrum. Brood wordt het meest weggegooid en daarna groente en fruit. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend nog even droog met zon, met maximaal een graad of 18. Vanmiddag en vanavond kans op felle buien met onweer en windstoten.
0: Van de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 3 files. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Heer Hugo Waard en Akersloot, 5 kilometer. Vertraging 34 minuten. En de A10 van Koenplein naar Amstel tussen Osdorp en Amsterdam Rivierenbuurt, 5 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij hectometerpaal 35,1. De andere kant op bij 37,1. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 54. De A28 van Assen naar Hoogeveen. Controle bij 157,4. En de A29 Rotterdam richting Dinteloord. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 16,3. Dinsdagochtend ben je erbij vandaag. Klap je net je laptop open. Of staat de radio aan in de bloemenwinkel of in je werkplaats. Laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je druk mee bent. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo.

0: is aan het werken in de beveiliging. Jurrian Jong klokt zich in terwijl die Haag aan het snoeien is in Schoonhoven. Sanne Grote-Marsink die is aan het werk bij het schoorsteenbedrijf De Vogelsang. Ik zie ook een inklok van Bert Pronk. Die is druk bezig met plafondschade herstellen terwijl het foutuur uitstaat. Wesley van Gemert is onderweg naar zijn laatste klant in zijn vrachtwagen. Daarna weer terug naar de zaak en dan naar huis. En Ruud, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent druk in je wegenwachtbus. Ja, ik weet eigenlijk niet of je druk bent. Je stuurt namelijk dat je in de wegenwachtbus aan het rijden bent en dat je naar Q aan het luisteren bent.
1: Ja, zeker. Ik
0: rijd
1: in ieder geval op het mooie Zeeland. En dan heb ik heel mooi de tijd om lekker naar jullie te luisteren.
0: Ja, maar wat heb je druk nu of valt mee?
1: Nou, het is gemiddelde dag. Dus het loopt lekker door. Het ene pechgeval naar het andere pechgeval.
0: Ja, ik heb natuurlijk, als niet wegenwacht, heb ik natuurlijk geen idee wat voor jou een normale dag is. Hoeveel mensen je dan helpt.
1: Nou, op Zeeland is dat meestal zo'n 8 tot 10
0: ja?
1: per dag.
0: Ja.
1: Zijn hele drukke dagen, dan staan ze wat dichter bij elkaar ook. Dan kunnen we wat meer doen.
0: Ja, precies. Maar dus, heb je vandaag iemand geholpen? Of dat nog niet?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben om 7:30 begonnen. Dus ik heb er al een paar gehad.
0: Oké. En wat was het leukste wat je gedaan hebt?
1: Ja, de mensen helpen vind ik altijd leuk. Of het nou een lekke band is of een lege accu. Ik kan iemand op weg helpen.
0: Dat ja, dat is wel waar. Als die mensen dan weer blij zijn en jij kan weer weg. En je weet van oké, mission accomplished. Dat je dan weer blij.
1: Heerlijk.
0: Dat snap ik.
1: Fantastisch.
0: Oké, nou dank voor je inklok. Werk ze vandaag, Ruud.
1: Hey, dankjewel.
0: Ik stuur mijn koffiecup toe.
1: Oh, superleuk.
0: Ja, die staat echt mooi in de bekerhouder van de ANWB-wagen.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Hey, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Hey, fijne dag.
2: Fijne dag,
0: beste vriend.

0: It wasn't me.
1: Hey, vrijdagavond om 6 uur, dan begint hij, hè? De Foute 1500.
2: Dit is het Foute Uur.
1: Daarom dacht ik doe zo meteen vast een klein opwarmertje. Zo meteen doen we jouw Foute 1500 battle in het Foute Uur. Dan pak ik 2 willekeurige getallen tussen de 1 en 1500. En dan kijk ik welke liedjes uit de Foute 1500 van vorig jaar daarbij horen. En dan ga ik die tegen elkaar in een battle zetten. Dus ik heb wel even je hulp nodig. Spreek een getal in de Q-app. Dus spreek het in tussen de 1 en de 1500. Dan pak ik misschien zo die voor jou wel. En als je dan toch in de Q-app zit, wat wordt het volgende nummer in het Foute Uur? Wordt dat Whitesnake met Here I Go Again?

0: deze stem hoor je zo. Whitesnake ligt op dit moment een beetje voor, maar dat kan nog veranderen natuurlijk, hè.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
14: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
18: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
20: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
21: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
20: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
21: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
18: Dat gaan we vieren!
23: Aldi.
24: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
26: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
28: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
29: Kruidvat, steeds verrassend.
27: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Zon, wolken en buien vandaag. Het is maximaal 18 graden. In het foutuur zo meteen Whitesnake, Here I Go Again. Eerste verkeersinformatie van Flitsmeister. Ja, 4 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Kooimeerplein en Akersloot, 5 kilometer. Vertraging is lang daar, 3 kwartier. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland, 2 kilometer. Vertraging 12 minuten.
5: Menno Barreveld.
4: Wil je zo Wellerman of Friday?

0: weekend in het foutenuur.
1: Jouw foute 1500 battle.
0: Ja, leuk. We doen jouw foute 1500 battle. Ik vroeg je net, Jos, spreek even twee nummertjes in. Of nou ja, één nummertje tussen de 0 en de 1500. Of tussen de 1 en de 1500. Pak ik er twee uit, zet ik tegenover elkaar. Doen we daar een battle mee. Nou, ik heb hier 20 met een nummer.
2: Goedemorgen, Mano. Graag 179.
0: 179. Dat is Charlie Lonos en Mendel Tio met Your Smile. Daar tegenover heb ik Marieke.
3: Nummer 1222.
0: Is totaal anders, hè, dit. Celine Dion en Because You Love Me. Nou, welke wil je zo horen? In het foutuur. Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Dus wordt het Charlie Lolo's Mendel Tio met Your Smile of Celine Dion? Dat is ook wel leuk, hè? Because You Love Me. Nou, de winnaar hoor je zo na Billy Ocean en Love Really.

een Daddy Yankee hebben als je een beetje zon wil hebben. Want nou, ik kan natuurlijk niet in het hele land naar buiten kijken. Maar als ik hier naar buiten kijk, weinig zon, een beetje grijzige dag. Hey, een vraag die binnenkomt in de Q-app. Hoeveel stemlijsten zijn er al binnen? Hebben we zo weer een foute uur? Ik duik daarin. Ik kom daar zo op terug. Na

0: Jesse Schaap die stuurt in de Q-Music app. Dit foutuur lijkt wel grotendeels mijn stemlijstje. Nou, ik heb jouw stemlijstje niet gezien, maar ik ben er wel even ingedoken. We zitten heel dichtbij een extra foutuur. Op dit moment zijn er 1454 stemlijstjes ingevuld. Nou, dus de kans is groot dat we nog een foutuur gaan doen. Heb je helemaal zelf in de hand. Gewoon even je stemlijstje invullen in de Q-app of op Q-Music.nl. Bij 1500 stemlijstjes dan starten we weer een foutuur. Het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, Ridouan Taghi heeft eindelijk weer een advocaat. En die hoor je zo.
0: Ja, en weet je wie je ook zo hoort? Zara Larsson. Midnight Sun komt eraan.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
9: GWC!
7: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar... Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen... om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
19: Yes!
20: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
21: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
19: Yes!
25: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
26: Adtap.
25: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Poeh.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 1,5 kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
26: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
27: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
26: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
28: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
29: Kippie.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
31: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
32: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
33: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar €6,99. Fomar, voordeelmarkt. Fomar,
34: voordeelmarkt. Goedemorgen, het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
35: Goedemorgen. Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Ze hadden al gezegd bereid zijn hen bij te staan, mits ze voldoende tijd kregen om zich in te lezen. Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Dat draait om 6 liquidaties en pogingen tot moord. Hij zit al meer dan een jaar zonder advocaat. Een aantal van zijn vorige advocaten zijn aangehouden of vervolgd. Er hangt hem levenslang boven het hoofd. In Vriezenveen in Overijssel zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege een aangekondigde AZC-demonstratie vanavond. Politie mag daar extra controleren of mensen wapens of vuurwerk bij zich hebben. Vorige week liep een protest tegen de asielopvang in Vriezenveen uit op rellen. Het Israëlische leger heeft de bewoners van de Libanese stad Tyrus opgedragen om te vertrekken, waarschijnlijk in aanloop naar nieuwe aanvallen. Het evacuatiebevel stelt dat ook de christelijke wijk en vluchtelingenkampen weg moeten. Eerder werd voor de christelijke wijk nog een uitzondering gemaakt. Iran stelt dat het alleen doelen aanvalt waar Hezbollah actief is. Minister Sterk erkent dat jongeren die het slachtoffer zijn geworden van misstanden in de gesloten jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden kwamen misstanden aan het licht. Het kabinet reserveerde €12 miljoen voor excuses en herstel. Maar volgens een woordvoerder duurt dat langer dan gehoopt, omdat de minister het zorgvuldig wil doen. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog heel even droog met een zonnetje bij maximaal 1 graad of 18. Maar vanmiddag en vanavond kans op felle buien met onweer en windstoten.
34: 8 files op dit moment. 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Akersloot en Heer Hugo Waard 3 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Kooimeerplein en Akersloot 3 kilometer, vertraging 23 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Amersfoort naar Eemnes bij 35,1. Van Eemnes naar Amersfoort bij 37,1. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 43,2. De A16 van Dordrecht naar Breda, controle bij 54. En de A28 Assen richting Hoogeveen Controle bij hectometerpaal 157,6.
3: De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog...
34: Nou, nog 2 dagen, 6 uur en 55 minuten.
3: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
34: Nou, ik refresh nog even. Nog 17 lijstjes. Nog 17 lijstjes en dan zijn er weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. En dan doen we een extra foutenuur. Nou, Patricia Maas, Jan Voets en Tessa Groenendaal, die hebben een lijstje in ieder geval ingevuld. En daarop staat het nummer dat ik nu ga draaien ter inspiratie. Opus met Life is Life. Het stond voor

0: 50 Classic. Maar dat gaan we niet doen. Nee. We zouden trouwens, als je het leuk vindt om te weten, we zouden terug zijn gegaan naar 9 juni vandaag, maar dan in 2016. Toen opende David Guetta onder de Eiffeltoren het EK voetbal. Gaan we niet doen. Waarom niet? Nou, omdat we nog wachten op 2 stemlijstjes voor de Foute 1500. En als die binnen zijn, dan doen we een extra foutuur. En anders dan, weet je wel, moeten we ook nog de top 40 classic helemaal afhandelen en dat liedje draaien. Dus dat leek me te veel gedoe. Dus we gaan even wachten tot die 2 lijstjes binnen zijn. Natuurlijk niet nu. Ik ga wel nog even een liedje draaien, maar ik denk dat tijdens dat liedje dan die twee lijstjes wel binnen gekomen moeten zijn. De teamsong van Toy Story 5 op deze Disney Dinsdag.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. De alarmschijf deze week op Q-Music. Nou, het is gelukt hoor. Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
1: Het Foute Uur. Menno Barreveld.
0: Ja, applausje voor Marinde van Dieren en Nick Huygens. Die hebben de laatste lijstjes ingevuld. Het extra Foute Uur begint met MC Hammer. You Can't Touch This.
2: Q-Music is proud.

0: extra foutuur.
1: Oh, dat is heerlijk, zeg hé.
0: La Fuente and I Want You en zometeen Roxette. Met de look.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
7: Zo klinkt de mooiere toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
17: The Big One.
16: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Q-Music The Party.
22: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
21: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
20: Q-Music. En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
4: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
17: GWC!
1: 11!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
27: Tickets to the Tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
29: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
30: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
1: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Echt van alles wat vandaag. Een mix van zon, wolken, buien en maximaal 18 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 4 files, eentje met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 11 minuten. Ja, we zitten in de

0: vorig jaar op 941. De Foute 1500 stemtiendaagse. Solid Harmony en I Want You The One Me. Nou, we zitten midden in een extra foutuur, omdat er weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen zijn voor de Foute 1500. Heb je nog niet gestemd? Foei! Nee. Ja, ik moet heel eerlijk toegeven, ik heb zelf ook nog niet gestemd. Ik ben natuurlijk net terug van vakantie. Maar ik ga het zeker nog doen. We kunnen stemmen tot donderdagavond 6 uur in de Q-app of op qmusic.nl. En precies een dag later start de lijst dan echt. Dus aanstaande vrijdagavond om 6 uur. En vanaf dat moment hoor je echt de hele week lang, 24 uur per dag, alleen maar foute muziek voorbij komen. Dan komt er confetti uit je radio. En ik zie dat Helma Ruitenberg al lekker aan het genieten is van de foute muziek. Die zegt, ik vlieg werkelijk door de bewerking van mijn trouwfoto's heen. En Westy die zegt ook, heerlijk, extra foute uur. Ja, en dat gaat nu verder met Don Omar en Lucenzo, Danza Coduro. Vorig jaar...
1: 202.

0: Love and You're the Greatest Lover komt van het stemlijstje van Ron van de Klundert.
1: Wow, heerlijk. Dit nummer brengt me helemaal terug naar mijn studententijd. Iedere zondag in Café Abbey Road in Veghel

0: Catolina. Dit extra foutuur gaat zo verder in All Right Stop Lunchtime. Met onder andere... Def Rhymes en Schudden. Ja, en het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, ons land blijkt een hoofdrol te spelen in het verwerken van cocaïne.
2: Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou hoe schattig.
3: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
0: Ja, dit is dus onze groepsapp.
4: En daar mag wat verandering in komen.
0: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.

0: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
1: En wie weet spreken we jou binnenkort.
2: Mattie
1: en Marieke.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
8: Zijn.
7: Zal het met ons nooit worden.
6: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel
12: 4 op 1.
2: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
13: Het laatste woord is zakdoek.
14: Snuiten.
15: Oh!
16: Oh, niet?
17: Nee, dat is niet goed.
2: Lukt het jou wel om 4 dezelfde

0: op Q-Music. Speel bewust 18 plus.
1: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
4: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 0,5 kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
11: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
16: Boeie!
17: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
16: Zoé!
17: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
16: Yes!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster!
18: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
20: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
22: Goedemiddag. Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Annieke Slijters. Ze hadden al gezegd hem bij te willen staan, mits ze voldoende tijd kregen om zich in te lezen, want het is een behoorlijk dossier.
23: Zij zijn alsnog bereid de verdediging van Ridouan Taghi op zich te nemen. Zij kunnen morgen beginnen. Ze zullen wel echt de tijd moeten krijgen om het strafdossier van 90.000 pagina's goed te lezen.
22: Het Marengo-proces draait onder meer om 6 liquidaties en pogingen tot moord. Taghi zat meer dan 1 jaar zonder advocaat nadat eerdere advocaten werden opgepakt. Budgetvoorlichter Niebut maakt zich zorgen over kabinetsplannen, waardoor mensen met een chronische ziekte te maken krijgen met hoge kosten.
0: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
22: Het kabinet wil ook een eigen bijdrage invoeren voor wijkverpleging, de WMO en de jeugdzorg. Het Nibud hoopt dat het kabinet mensen die het hardst worden geraakt compenseert, het liefst voordat de maatregelen ingaan. Nederland speelt een grote rol in de Europese cocaïnehandel. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Unie. Conclusie is dat de verwerking van cocaïne vooral in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt was meer dan de helft in Nederland. Ook bij synthetische drugs speelt Nederland een hoofdrol. En Den Bosch wil af van grote mensenmassa's op de donderdag voor carnaval. Het stadsbestuur stelt voor die dag geen carnavalsevenementen toe te staan. En dat horeca die drank verkopen pas om 6 uur open mogen. Officieel begint carnaval op zondag. Maar in het zuiden zijn in de dagen daarvoor al feesten waar tienduizenden bezoekers op afkomen. Bewoners en winkeliers ervaren dan veel overlast, zegt de gemeente. En dan nog het weer van Weerplaza. Tijdens zonnige momenten is het maximaal een graad of 18. In de loop van de middag en vanavond kans op felle buien met onweer en windstoten.
21: 5 files op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. 12 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt ook snelheidscontroles op de A1 van Eemnes naar Amersfoort bij hectometerpaal 37,1. De A6 Lelystad richting Muiderberg bij 43,4. De A16 van Dordrecht naar Breda bij 54. En de A28 Assen richting Hoogeveen. Controle bij hectometerpaal 157,5.
1: De foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog...
21: Nou, nog 2 dagen, 5:56.
1: De stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
21: Ja, we zitten dus nog in een extra foutuur en we hebben nu een foute editie van mijn lunchmix. Ja, en mocht je nog bezig zijn met het invullen van je stemlijstje in de Q-app of op qmusic.nl, ja, misschien heb ik hier wel 3 leuke suggesties voor je. Zo meteen de Hermes House Band met I Will Survive. Def Rhymes komt eraan met Schudden. Maar eerst van het lijstje van Nicky Linders. Dit is namelijk haar nummer 1 in de lijstje. Ozone en Drago Stadientij.

la, la, la. Vorig jaar op 135 in de Fouten 1500. Herman Houts met And I Will Survive. Ja, dit was We Want More. Ja, ik zit even op de klok te kijken. Ik moet eigenlijk nog één liedje doen voordat het extra foute uur dat het een uur was, toch? Ja, nog eentje, toch? Ja, mag ik wel. Proclaimers. And I'm gonna be 500 miles.

0: 1986 in de Foute 1500. De Proclaimers en I'm Gonna Be 500 Miles. Nou, dat extra foute uur zit er nu echt officieel op. Als je weer een extra foute uur wil, ja, vul je lijstje in de Q-app of op Qmusic.nl. Als er weer 1500 binnen zijn, extra foute uur.
1: Wat zit er op de Piep Show.
0: Ja. We gaan door met de Piep Show. Ik heb hier een fragmentje van NOS Stories. En daarin heb ik een woord weggepiept. Mijn vraag is, welk woord is er weggepiept? Stuur je antwoord in de Q-app.
2: In een Japanse stad zijn de scholen dicht omdat er een is gespot. Leerlingen van alle 94 basisscholen en middelbare scholen in het dorpje Utsunomiya moesten thuis blijven. De werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad. Vanochtend werd het dier gezien vlakbij een middelbare school. In Japan neemt het aantal incidenten met de laatste jaren toe.
0: Oh ja, het is enkelvoud en meervoud. En wat ik ook hoorde is dat het een dier is.

0: Della Lefty op Q-Music. Met Boston. Manon!
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat
2: zit er op de... De Piepshow.
0: Ja, ik liet je net een fragmentje horen van NOS Stories. En daarin heb ik een woord weggepiept. En de vraag is, welk woord is dat? En jij hebt een idee welk woord het kan zijn?
1: Ja, zeker.
0: Nou, als jij dan jouw woord invult op de piep... dan horen we zo meteen vanzelf of je gelijk hebt.
3: In een Japanse stad zijn de scholen dicht... omdat er een...
1: beer...
3: is gespot. De...
1: de beer...
3: werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad.
0: Ja, ik ben benieuwd of je gelijk hebt. Je gaat het nu horen.
3: In een Japanse stad zijn de scholen dicht omdat er een beer is gespot.
0: Jazeker, een beer gespot op straat. Ja, je zag op die beelden. Ik weet niet of je... heb je die beelden gezien toevallig?
1: Ja, volgens mij ergens op social media, heel kort inderdaad. Ja, zag een zwarte beer volgens mij.
0: Ja, je zag hem ook echt zo door de stad rennen en zo. Volgens experts verlaten die beren zeg maar de bergen... en gaan ze naar plekken waar mensen wonen. Want ja, daar gaan ze op zoek naar eten en zo.
1: Ja, net als een wolf hier in de stad misschien een keer, hè?
0: Ja, precies. Ja, ben ik nog niet tegengekomen, zelf?
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik zou ook wel raar opkijken als ik midden in... ik woon in Almere, dat daar ineens een wolf zou lopen. Maar goed, het kan gebeuren.
1: Kan gebeuren. You never know, right?
0: Maar er waren, bijvoorbeeld hier in Japan waren er 94 scholen dicht. En het kwam echt net binnen, 10 minuten geleden, dat de beer wat overgaat, die is gevangen.
1: Oh, nou, gelukkig is die nog in leven, zou ik denken. Hè?
0: Dat ook. Dus de mensen daar kunnen in ieder geval weer veilig de straat op. Ik stuur jou het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
1: Top, geweldig, dankjewel.
0: En een hele fijne dag.
1: Een hele fijne dag.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Echte Gooise Moeders is terug.
19: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
20: We gaan naar Portugal.
19: Ja.
20: In een camper.
19: Nee.
21: Onwijs leuk.
20: Zijn.
19: Zal het met ons nooit worden.
18: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!

0: naartoe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Het is een wisselvallige dag met zon, wolken en buien. Maximaal 18 graden vandaag, dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 5 files, zijn eigenlijk allemaal kort. De langste op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 9 minuten.

Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, dit is natuurlijk het officiële anthem voor het WK dat overmorgen start. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik zelf nog niet... ik heb nog niet echt oranje koorts te pakken. Maar dat kan altijd na de eerste wedstrijd er ineens zijn. Hè? Dan ineens denk je, oh ja, leuk. Maar in ieder geval het officiële WK anthem Shakira, Burna Boy, Die Die op Q-Music. En zometeen de brievenbus. Dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Het kan van alles zijn, van frustratie tot felicitaties en alles ertussenin. Typ het in de Q-app en stuur het zo tijdens het lied van de briefbus deze kant op. Bibi Rexha komt eraan. Eerst een

0: Bax, werk eens door. Laat Jaap met rust, alsjeblieft. Dat stuurt Ad.
1: Schat, succes met je examen rekenen straks. Je kunt het. Love you, zegt Christian.
0: Lekker in die pleuriskou werken op de 12e verdieping met mijn maat Bruce, stuurt Mark Popke.
1: Menno, leer nou eens Dragostea Dintai groet uit te spreken. Groeten aan Bas van Nimwegen, zegt Ruud.
0: Wat een onzin is dat. Ja, het is niet, je moet zeggen Dragostea Dintai, geloof ik, zoiets.
1: Dus ik zeg het ook verkeerd.
0: Ik denk dat heel Nederland verkeerd zegt, behalve dat hele liedje. Taalpurist.
1: Maar rustig. Ja, Ruud heeft gewoon een punt. Als je het verkeerd uitspreekt, zeg je verkeerd uit. Maar je moet gewoon Maya hier, Maya hoe meezingen. En verder lekker laten.
0: Ja, toch? Precies. Lekker aan het werk met Q-Music. Lieve Robin, je bent mijn alles. Ik hou van je, dat zegt Marin.
1: Is het al zondag? Kampioenen, zegt Steven.
0: Het grote wacht is bijna voorbij. Hashtag WK 2026. Hopen dat Oranje eruit gaat, want dit is drama.
1: Oh.
0: Maar dat ligt aan blessures van Timber. En dat ze Geertruiden oproepen in plaats van Frimpong. Dat stuurt Bernard, een hele... WK-update. Bedankt.
1: Bijna klaar met werken. En Maarten, ik zie je vanavond, zegt Max.
0: Werk ze Bo en Mart, stuurt Roland.
1: Nog een halve dag op de rechtbank werken in Assen. Baba, zegt Angelique.
0: Lieve Erik, ik hou heel veel van jou. Je bent er altijd voor mij. Liefst van je Chris.
1: Richard, maat, wanneer kom je weer beuken dan? Zegt Peter.
0: Lekker aan de sleutel, groeten van Remco uit Hoogeveen.
1: Laura, je kan het vandaag, zegt Danique.
0: Stijn, neurtje, je bent net terug van vakantie. Wanneer ga je weer weg? Zegt Amy.
1: En Angela en Melanie, gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. Liefst van mama. Barbara stuurt dat. En ik zie net een mop binnenkomen van Quinty. Kun je die even, die zie ik in de app nu binnenkomen.
0: Kun
1: je die bijpakken?
2: Hoe noemt een boterham zijn broer?
1: Hoe noemt een boterham zijn broer? Ja, hij is eigenlijk voor jou, want ik geef hem gewoon even keer aan jou.
0: Ik merk dat het gebeurt.
1: Ja.
0: Hoe noemt een boterham zijn broer?
1: Ja.
0: Boterhammetje?
2: Broodje.
1: Het is echt een leuke mop.
0: Ja, leuk. Schat, leuk. Ook echt op dit tijdstip enorm geschikt.
1: Ook dat nog.
0: Tijdens lunch.
1: Ik wil er morgen weer een uitkiezen. Ik vind het wel een comfortabele positie.
0: Is goed, zoek jij er morgen weer een uit.
1: Ja, oefen jij nog even op Dragostea
0: in... Dragostea in thee.
1: Ja.
0: Dragostea in thee.
1: Ik zit trouwens ook aan de thee.

eventjes even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar.

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime. Easy
3: Toys.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
7: Serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
11: Thanks.
10: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
13: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
6: Hak je dag!
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Bedtijd met Twist Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
3: Welkom in Afrika!
2: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
4: Help!
5: GWC!
4: Help!
5: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
6: Laten we het proeven.
5: Opdrachten uitvoeren.
7: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
5: Maar wie het best integreert...
8: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
5: ...wordt tot ere Himba gekroond.
9: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
2: Tickets to the tribes.
5: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
10: Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Het is 1 uur. Hier is Fieke Hamers.
11: Goedemiddag. Er zijn 4 nieuwe verdachten opgepakt voor geweld tegen politiemensen in Utrecht. Het geweld gebeurde afgelopen maart. Er werd toen een stadsbus vernield en tientallen jongeren bekogelden agenten met zwaar vuurwerk, glas en stenen. Het volgde op een achtervolging van een scooter zonder kentekenplaat met erop 2 jongeren zonder helm. De verdachte van de brand in een opvang voor minderjarige asielzoekers blijkt een bewoner, dat meldt L1. Door de brand in het Limburgse Kadir en Keer moest de volledige jeugdzorginstelling waar de opvang in zit worden ontruimd. Er raakte niemand gewond en de minderjarige bewoner wordt verdacht van brandstichting. De Europese Unie maakt €16,5 miljoen vrij voor bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Het gaat naar onder meer de training voor zorgmedewerkers, beschermende pakken en testapparatuur. Gezondheidsveiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, zegt de eurocommissaris, want virussen houden geen rekening met grenzen. En de gevreesde beer in Japan, waar dagen naar is gezocht, is gevangen. Gisteren werden nog bijna 100 scholen gesloten in de Japanse stad Utsunomiya. Het was voor het eerst dat daar een wilde beer werd gezien. In een jaar tijd zijn in heel Japan 13 mensen overleden na een berenaanval. Deze beer werd uiteindelijk met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. En dan nog het weer van Weerplaza. Tijdens zonnige momenten maximaal een graad of 18. In de loop van de middag en vanavond kans op felle buien met onweer en windstoten.
10: Situatie op de weg. 1 file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, daar sta je 7 minuten vast. En flitsers zijn gezien op de A1 van Eemnes naar Amersfoort, 37,1. A6 Lelystad Muidenberg bij 43,6. En let ook op je snelheid op de A28 Assen Hogeveen bij 157,5.
12: Foute 1500, stem 10-daagse. Het nog.
10: Inmiddels nog 2 dagen en 4 uur en een beetje.
12: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
10: Ja, van uitstel komt afstel, hè. Wacht vooral niet te lang. Lisetta Hoogakker uit Vlaardingen is lekker bezig geweest. Heeft net tijdens de lunchpauze een lijstje ingevuld. Daarop staat onder andere The Backstreet Boys, Yves Berendsen, Scooter en dit is haar nummer 1.
13: Q Music is proud to be found.
10: Sucker Boys!
14: The Roof! The Roof!

Music. Goedemiddag. Wim hier. Dinsdag 9 juni. We tellen af. Ja, je ziet om je heen dat het nu echt begint te leven. Slingers worden opgehangen. De poppenpilsjes worden koud gezet. Echt, Nederland telt massaal af naar de Foute 1500. Ja jongens, vrijdagavond begint de leukste radiofeestweek van het jaar. Hè? Dan hoor je een week lang, 24 uur per dag, alleen maar foute muziek bij Q-Music. De vraag is, welke liedjes wil je daarin terug horen? Je kan stemmen op, nou ja, Paul Elstak, ik noem maar wat, K3, Justin de Wild, Cheerio. Alles kan, alles mag. En het leuke is, we hebben daarvoor een prachtige stemtool laten bouwen door onze foute IT-afdeling. Wil ik even onder de aandacht brengen. Dat werkt echt top, want je kan namelijk alle liedjes waar je eventueel op wil stemmen, kun je voorbeluisteren. Weet je, en als je het dan hoort, denk je, nee, in gedachten was die toch leuker. Nee, ik kies toch een andere. Of andersom, dat je denkt, hey, dit liedje was ik bijna vergeten. Laat ik er toch op stemmen. Als je de app opent, klik je gewoon, je kan eigenlijk niet missen, feest op Q-Music, de Foute 1500, zie je dan meteen staan. En daar kun je stemlijstje maken voor de Foute 1500. Wacht daar niet te lang mee. Je hebt nog iets meer dan 2 dagen de tijd.

0: Hey, hoe begin jij de dag?
1: Ja, bij mij is het eigenlijk toch wel zo stapsgewijs. Het begint eigenlijk elke ochtend met als eerste koffie zetten. Dan staat die vast te pruttelen. Ondertussen maak ik dan de schooltassen voor mijn kinderen klaar. Ga ik het ontbijt maken en dan moet de hond uitgelaten worden. Ja, volgens mij hoor je weinig geks, toch? Maar het eerste nieuws dat ik vanmorgen las, was een heel ander ochtendritueel. Wat blijkt, steeds meer mensen staan met een koffietje en een croissantje op de dansvloer 's ochtends vroeg. Zogenoemde bakery of coffee raves worden ze genoemd. Die worden steeds populairder. Lekker vroeg op de dag pieken, dat is namelijk perfect voor iedereen die wil feesten zonder kater. Dan ga je dus gewoon lekker naar een koffietokootje toe en dan ga je even helemaal los met een croissantje in je bakkers. En het is, ja, zo overkomen wij uit grote Europese steden. Daar gaat het al helemaal los. En in Nederland wordt het nu ook steeds populairder. Met name in het zuiden van het land, in Maastricht en Roermond. Daar worden al koffieraves gehouden in de eerste uren van de dag. Nou, misschien zit je nu net aan een koffietje en een broodje. Zullen we er anders gewoon even een lunchrave van maken? Met Martin Garrix? Stay.

0: kans om jezelf met je collega's op de kaart te zetten. Nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland komt eraan. Alvast een opwarmetje. Ja, goed nieuws. In bijna de helft van de gemeente blijft de horeca langer open als Oranje op het WK speelt. Wel zo handig, want door het tijdsverschil in Amerika speelt Oranje bijvoorbeeld 1 uur 's nachts pas tegen Tunesië. Ja, en ook zondagavond belooft een latertje te worden. De eerste wedstrijd tegen Japan. Hoe laat wordt die gespeeld?
1: Het Slimste Bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
9: Kippie.
10: Hoeg, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, 2e gratis.
16: Lekker hoor!
17: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook 2e gratis.
16: Boeie!
17: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook 2e gratis.
16: Zoé!
17: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
16: Yes!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hamster!
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.

0: vuur- en keukenspecialist.
1: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Kans op buien vandaag. Tussendoor laat de zon zich ook af en toe zien. Het is een graad of 18. Morgen wordt wederom wisselvallig. Situatie op de weg. De langste file staat op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en de Drecht-tunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. Resultaat 3 kilometer en ruim 20 minuten extra reistijd.
7: Wim van Helden.
6: Yes. Een nieuwe ronde van het...

0: Jaap.
1: Yes.
0: Hoe laat speelt Nederland zondag de eerste WK-wedstrijd tegen Japan?
1: Om 10:00.
2: Het slimste bedrijf.
0: Jaap, je speelt mee namens Keizer Party Tenten uit Mil in Brabant.
1: Voor al je feesten en partijen.
0: Kijk, voor al je feesten en partijen. De slogan ook meteen er even in.
1: Ja, gelijk een beetje klaarmaken. Ja. Moet je wel eens goed doen, maar heb je het
0: nodig? Of is het eigenlijk de tijd van het jaar dat je zegt van ja, hier komt het werken eigenlijk vanzelf? Want de zomer dient zich aan, partytenten, ja, buitenfeestjes. Goed, vandaag hebben we Code Geel, maar toch, het WK komt eraan.
1: Ja, een dag stilzitten, dat kennen we voorlopig niet.
0: Nee, dus het is druk de komende tijd.
1: Ja, sowieso.
0: Ja. Ja. Maar vandaag dus Code Geel. Niemand wil een partytent hebben.
1: Hier in Brabant hebben we er nog geen last van. Het waait een beetje, maar we kunnen het aan.
0: Precies. Je hebt wel even een minuutje de tijd om mee te spelen met het slimste bedrijf. Dat in ieder geval wel.
1: Ja, we moeten opschieten, anders moeten we door voor de regen. Hè?
0: Met wie ga je spelen, Jaap?
1: Ja, ik heb hier mijn drie lieve collega's om me heen. Dus ik hoop dat het goed komt.
0: Ja, 1 minuut. Zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Here we go. Wat is Pink Lady voor fruitsoort?
1: Appel.
0: Hoe heet de animatiefilm over speelgoed dat tot leven komt?
1: Toy Story.
0: Met wie zingt CNCO de zomerhit Reggaeton Lento?
1: Pas.
0: Van welke fastfoodketen is de Whopper?
1: Burger King.
0: Maak het spreekwoord af, de laatste loodjes.
1: Leggen. Dat is wel.
0: Ja, die hoor ik wel goed. Wat is de hoofdstad van Ierland?
1: Dublin.
0: Jullie zijn blij. Volbracht. De laatste loodjes wegen het zwaarst. Ik hoorde jou zeggen weggen. Ik denk wegen het zwaarst. Nou goed.
1: Brabants.
0: Wat zei je?
1: Dat is Brabants.
0: Wegen het zwaarst. Pink Lady, de appel natuurlijk. Toy Story. Dit zeiden jullie in koor, dus ik hoef denk niet te vertellen dat er een nieuwe bioscoopfilm is. Toy Story 5. Dit wisten jullie echt in koor gewoon helemaal goed. De Whopper, Burger King hadden we nog. Hoofdstad van Ierland, Dublin ook goed. Ja, en dat ene wat je niet goed had, met wie CNCO de zomerhit Reggaeton Lento zingt, dat is Little Mix. En die ga je nu horen.
1: Cool.
0: Maar niet voordat ik heb verteld dat jullie op dit moment de snelste tijd hebben neergezet voor de maand juli. 38 seconden over. Ja, ik moet erbij zeggen, het niveau was nog niet zo heel hoog, maar 38 seconden over is echt een stuk hoger. Want
1: prima.
0: Gisteren werd van 32 seconden 33 seconden gemaakt. Jullie hebben 38 seconden op de kaart gezet. Hartstikke netjes.
1: Kijk, doe het voor.
0: Hey, het slimste bedrijf van Nederland, kaartspel, komt ook richting Brabant gewaaid.
1: Nee, top man.
2: Het slimste bedrijf.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Q Music.

0: Dance Big Tune Music. Binnen een paar minuten hoor je Somber. Van 2 uur komt eraan. Fieke.
1: Jongeren roken te veel voor een algeheel rookverbod.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: 10 tenders, alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mossel.

0: kwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop!
4: Dat gaan we vieren!
5: Aldi. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
10: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
16: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
24: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
25: Goedemiddag, Q Music Nieuws van nu.nl. Het is 2 uur. Marieke Amers, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Een algeheel rookverbod vanaf een bepaalde generatie werkt in ons land niet, omdat te veel jongeren roken en omdat ze vaak illegale vapes roken. Dat zegt gezondheidsminister Sophie Hermans. In het Verenigd Koninkrijk is zo'n algeheel rookverbod ingesteld voor mensen die zijn geboren na 2008. Volgens Hermans kan het daar wel, omdat Britse jongeren minder roken dan Nederlandse. Ze ziet meer in regels voor de hele Europese Unie. Voor geweld tegen politiemensen in Utrecht afgelopen maart zijn 4 nieuwe verdachten opgepakt. Er werd toen in de wijk Overvecht een stadsbus vernield en tientallen jongeren bekogelden agenten met zwaar vuurwerk, glas en stenen. Het gebeurde na een achtervolging van een scooter zonder kentekenplaat, met erop 2 jongeren zonder helm. Supporters uit Iran, die een kaartje hadden voor het WK voetbal, zijn toch niet welkom bij het WK in de VS, Canada en Mexico. Hun tickets zijn onverwacht ingetrokken, meldt de Iraanse voetbalbond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Het is nog niet duidelijk welk land of welke organisatie de tickets heeft ingetrokken, maar de Iraanse bond geeft Amerika de schuld. In ongeveer de helft van de gemeenten blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we met een tijdsverschil en dat is lastig voor de horeca. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1 uur 's nachts en aanstaande zondag start de wedstrijd tegen Japan om 10 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Tijdens zonnige momenten maximaal een graad of 18. Vanmiddag en vanavond kans op felle buien met onweer en windstoten.
25: Situatie op de weg. Er zijn 5 files. De langste op de A37. Knooppunt Hosloot richting Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland. 2 kilometer met een kwartier extra reistijd. En flitsers die zijn gezien op de A6. Lelystad-Muidenberg bij 43,6. A16 Dordrecht-Breda 54,0. En de A28 Assen-Hogeveen. Daar staan ze bij 157,5.
1: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
25: 2 dagen, 3 uur en 58 minuten.
1: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
25: Ja, vorig jaar stonden in de Foute 1500 2 Joosten in de lijst. De ene klinkt zo.
2: Joost is anders geaard.
25: Ja.
2: Joost is anders geaard.
25: Van de Lawine Boys, die stond op 293. Ja, en die andere is Joost met Europapa. Die stond een stuk hoger op nummer 25. En op welke nummer dat hij dit jaar eindigt? Joost mag het weten.
4: Q Music is proud to be found.

0: Ja, je kunt erop stemmen voor de foute 1500. Zou Paul Elstak ook op prijs stellen.
1: Lieve luisteraars van Q Music, Paul Elstak hier. Vergeet jullie deze niet in jullie stemlijstje voor de foute 1500.
0: Ja, dan denk je niet meteen 1, 2, 3 aan als je aan Paul Elstak denkt. Want dan denk je toch wel aan Rainbow in the Sky. De gedoodverfde nummer 1 van de foute 1500. Maar ook deze track van Joost. Ja, daar staat de handtekening van Paul Elstak onder. Hè. Die heeft meegewerkt aan Europapa. Ja, de vraag is natuurlijk wel weer wat er op nummer 1 gaat staan. Is het weer Rainbow in the Sky? Gaat de reunie van K3, de original natuurlijk, het een en ander doen? Cheerio van Justin de Wild verwacht ik ook wel het nodige van. Misschien nog wat WK-liedjes. Nou ja, goed, het is allemaal nog een vraagteken. Jij kunt bepalen wat er allemaal inkomt in de Foute 1500. Vrijdagavond om 6 uur start hij met nummer 1500.

ging net een krantenkop. Kans op hagelstenen van 2 centimeter. In dikke, vette, zwarte letters. Ja, het AD kopt net dat code geel is afgegeven. Vanaf 3 uur geldt dat in het hele land vanwege pittige buien, met dus kans op hagelstenen van 2 centimeter. Weekend ziet er gelukkig een stuk beter uit. Droog en zonnig. Vanaf zondag wordt het mogelijk zondag. Zonnig. Ja, zondag. Doet zijn naam eer aan, dan wordt het weer 25 graden. Ondertussen is de strijd om de zomerhit van dit jaar ook volop losgebarsten. De top 40 staat inmiddels vol met kanshebbers. Neem je even mee, aan de hand. Wat zou de zomerhit van het jaar kunnen worden? Misschien wel deze van...

En deze natuurlijk, de Bausa. En heb ik ze nog niet eens allemaal gehad, want dankzij jouw stem in Repeat of Niet hoor je ook de nieuwe van Jonas Blue vaker. Misschien wel de zomerhit van het jaar. Dit is Edge of Desire.

0: Q Music, bijna 2:30. Binnen een paar minuten hoor je de drie J's. Ja, niet die drie uit Volendam. Dit zijn drie andere J's. Justay, Jack Style en John, die je kent van... We doen ook een foute vergeten liedje shuffle.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfstalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
11: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help! CWC!
12: Help!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moesten we de poep mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
19: Tickets to the Tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Echte Gooise Moeders is terug.
22: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
23: We gaan naar Portugal.
22: Ja.
23: In een camper.
22: Nee.
24: Onwijs leuk.
23: Zij...
22: zal het met ons nooit worden.
21: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of Decafé. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Over een half uurtje geldt code geel voor het hele land vanwege stevige buien met onweer en hagel. Morgen blijft het ook wisselvallig. Het is dan een graad of 17. Situatie op de weg. Er zijn 10 files op dit moment. De langste bij far staat op de A2. Dat is Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leende en Leende-Heide, de randweg N2. Daar kom je in 4 kilometer. Vertraging een half uur.
5: Wim van Helden.
4: Met de 3 A's. Just Stay, Jack Style en Joe.

0: Vrijdag begint hij. De leukste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500 komt eraan. En dat bracht me op het volgende idee. Want...
1: Vince, vergeet mijn liedje.
0: Ja.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Er zijn ook heel veel foute vergeet me liedjes. Van die liedjes die je eigenlijk nooit meer hoort, maar die je wel nog helemaal mee kunt zingen. En die wil ik even bij je onder de aandacht brengen door middel van de vergeet me liedjes shuffle. Je krijgt willekeurig 3 vergeten liedjes, bijna vergeten liedjes te horen. Liedjes die je bijna nooit meer hoort, maar die wel leuk zijn voor je stemlijstje. De vraag is dan ook meteen, op welke van deze 3 zou je dan stemmen?

0: Jax, tot je zo.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Vergeten liedjes die niet vergeten mogen worden voor de foute 1500. Je kunt kiezen uit Henk Wijngaard, Travassi met Wasmachine of Peter Koelewijn met Kom van dat dak af.
2: Hoi!
0: Hey Jim.
2: Hoi!
0: Hey Jim.
2: Hoi! Kom van dat dak af.
3: Dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. Kom van dat dak af.
4: Ja, als een echte Emmenaar moet ik natuurlijk wel zeggen. Henkie Wijngaard. Met vlammende pijp.
3: Dat gaat natuurlijk Henk Wijngaard worden. Met de vlam in de pijp.
2: Hey Wim, foto gaat niet, hè? Met de vlam in de pijp.
5: Als zelf chauffeur zijnde kan het natuurlijk ook niet anders. Dat ik kies voor onze Henkie.
6: Als chauffeur zijnde kunnen we toch alleen maar voor Henk Wijngaard kiezen. Dat is toch gewoon de enigste keuze.
1: Shuffle.

0: Ja, dat is inderdaad de vraag. Where the hell is my husband?
1: Where is my husband? Well, hij zit met een vlammende pijp bij de Brennerpas.
0: Ik had het niet eens door. Soms vallen liedjes zo samen. Geven ze elkaar gewoon antwoord. Je hoorde net Henk Wijngaard zingen. Ik zat er gewoon even lekker in. Weet je, met een vlammende pijp. Scheur ik door de Brennerpas. 30 tonnen diesel. En de vrouw die op me wacht. En vervolgens hoor je meteen daarna de eerste zinnen van Ray. Baby, where the hell is my husband? Nou, ik vond het heel grappig. Twee liedjes die met elkaar soort van elkaar antwoord en vraag en antwoord gaven. Vind ik leuk. Ook even een antwoord op mijn vraag graag. Wat zit er in het nieuws zo, Fieke?
2: Nou, er is opnieuw minder asiel aangevraagd in de Europese Unie.
3: Laat een bericht achter na de toon.
4: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
5: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan... die net van een festival komt rollen.
4: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
5: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
4: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
5: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
4: Wie weet spreek je weer dan snel.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax Montagelijm. Bij Bouwmaat.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Zaterdag 20 juni. Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys. K3. 3T. Toybox. Mental Tio. Samuel Welten. En Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Pas je eindelijk

0: die het een tikje anders doen.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
3: Goedemiddag. De 4 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De verdachten ontkennen wel dat ze wisten dat het om een synagoge ging. Bij de explosie werd een cobra en een fles benzine gebruikt. Een tweede explosie wist de politie te voorkomen. Het Openbaar Ministerie ziet dit als een terreuraanslag, omdat het bedoeld was om de Joodse bevolking bang te maken. De aanslagen zijn opgeëist door een pro-Iraanse groep. Er is 4 jaar cel geëist tegen 2 mannen vanwege verkrachting van een meisje van 17 in Nieuwegein. Een van hen was politieman en is inmiddels ontslagen. De 2 hadden het meisje meegenomen uit een café om haar naar huis te brengen. Op een parkeerplaats van de McDonald's zou ze 80 minuten lang zijn misbruikt. Er zijn vorig jaar opnieuw minder asielaanvragen gedaan in de Europese Unie. Dat is voor het 2e jaar op rij. Het aantal asielverzoeken ligt op het laagste niveau in 5 jaar, meldt het Europees Asielagentschap. De afname komt onder meer doordat de instroom vanuit Syrië is afgenomen. Ook speelt mee dat de EU samenwerkt met andere landen om migranten buiten de EU op te vangen. En de Nederlandse Claimstichting is een rechtszaak gestart tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te zitten, omdat het in strijd is met Europese regels. Ook vinden ze dat er sprake is van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens voor gerichte advertenties. De stichting kwam eerder ook met claims tegen andere sociale media, onder meer TikTok en Facebook. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanmiddag kunnen stevige onweersbuien overtrekken met onweer, hagel en windstoten. Morgen opnieuw buien, maar ook zon.
2: 12 files, de 2 langste hoor je nu. Dat is de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide, de randweg N2. Voertuig staat daar in brand, zorgt voor 7 kilometer en 50 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda, tussen Schavendeel en Zevenbergse Hoek, 8 kilometer, daar bijna 20 minuten extra reistijd. Flitsers op de A6, Emmeloord Lelystad bij 100,9. En langs de A59, Dinteloord Breda, opletten bij 88,2.
4: De Foute 1500, stem 10-daagse.
2: Ja, nog 2 dagen, 2 uur en 55 minuten.
4: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
5: Qmusic is proud to be fout.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Ik had net in het slimste bedrijf van Nederland een vraag gesteld. Hoe heet de animatiefilm over speelgoed dat tot leven komt? Ja, het klonk meteen in koor. Toy Story, Toy Story, Toy Story. Ja, er is een nieuwe Toy Story film. Toy Story 5 alweer, na jaren. Die is nog niet uit, maar de titelsong is er al wel. Die is gemaakt door niemand minder dan Taylor Swift. De hele week is het de alarmschijf. Soundtrack van Toy Story 5, die ga je zo meteen alvast horen. En ik heb hier een snack van een track die je zo meteen volledig hoort. Ben benieuwd of dat je aan de hand van dit stukje koor al weet welke hit het is. Dit is een koortje uit een grote hit. Maar welke hit is dit? Weet je het? Ik hoop niet dat je zegt...

0: Zoe Levi en Sluit me in je armen. Ik heb je net een heel klein snackje gegeven van een track die je zo hoort. Klein stukje koor, maar ja, waar ken je dit koortje uit?
1: Ik denk dat dit If You're Getting Down is van Five.
2: Ja, hoe heet die ook alweer? Ik weet dat die van Rihanna is. Pam, pam, piram, pam, pam, piram, pam. Maar ik kom er niet op. Ik weet, het is Rihanna, maar daar houdt het mee op.
0: Ja, is half goed, Kelly. Maar gelukkig hebben we Sander, Robin, Annemiek, Nicole en Lisa.
3: Ja, ik denk dat het Disturbia is van Rihanna.
4: Dit is Disturbia van Rihanna.
5: Volgens mij is dit Disturbia van Rihanna.
6: Dit is Rihanna met Disturbia.
7: Hoi Wim, dit is natuurlijk Disturbia van Rihanna.
0: En geheel klinkt hij dan zo.

De titelsong van de nieuwe Toy Story film Taylor Swift. De hele week de Q-Music Alarm schrijft I knew it, I knew you. Hey, zal ik je iets vertellen? Er zijn weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen. 1500 stemlijstjes voor de foute 1500. En je weet wat we hebben afgesproken. Bij 1500 stemlijstjes een extra foute uur.

0: met Britney Spears, You Drive Me Crazy. En er komt nog veel meer leuks aan. Wat dacht je van deze?
1: We gaan nog even
0: door. We zijn pas net begonnen.
1: Ja. Oh, cheerio.
0: Just in the Wild hoor je zo meteen. En ik heb ook...
2: Gitaarmuziek.
0: In deze vorm... Hoor je binnen een paar minuten.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Hey, jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Omdat je mijn favoriete papa bent.
15: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
16: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
17: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom. Die flitsers met Tom bij TomTom.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo!
20: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
19: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
20: Rand? Nee.
19: Fair enough.
20: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Autotaalglas zit echt overal.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
27: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
26: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Kleine billetjes, grote actie. Bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: De meeste plaatsen nu nog droog, maar ja, er is ook code geel vanwege fikse buien. Mogelijk valt het ook nog met hagel en onweer dat het gepaard gaat. Morgen krijgen we ook een wisselvallige dag, maar niet meer zo extreem. Situatie op de weg. De langste file staat op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leendeheide. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, 50 minuten extra reistijd.
4: Wim van Helden.
3: Een extra fout uur met zometeen Cheerio.

jaar in de Foute 1500 was Samuel Welte de hoogste nieuwe. Met Echte Liefde is te koop. Die knalde vorig jaar nieuw binnen in de lijst op nummer 16. Ik denk dat dat dit jaar dus gaat gebeuren met Justin de Wild en Cheerio. Nou, ik denk het niet. Ik weet het gewoon zeker. Dit is natuurlijk de hit op dit moment. De feesthit. In elke voetbalkantine, in elke kroeg. En straks ook met de WK-wedstrijden ga je dit horen. Maar ja, is het ook nummer 16 of wordt het hoger? Ik denk dat dit gewoon een top 10 of zo hoort. Maar ja, goed, ik kan er ook denken. Jij moet het doen. Stemmen kan nog 2 dagen, 2:17 voor de Foute 1500. En vergeet het niet om te luisteren vanaf...

0: dat gaat over de moeder van George, hè?
1: Ja.
0: George Baker.
1: Ja. Ja, nee, ik snap de grap.
0: Ik leg het even uit voor die 1,5 miljard luisteraars die erbij zijn. George, bedoelt hij dat? George Clooney? Nee, George Baker. Dit gaat over de moeder, Ma Baker. Bodem.
1: Domien gaat zo meteen verder met een extra fout uur. Natuurlijk ook verdubbel je salaris. Dus 1 van de 10 vragen geven we gewoon een cadeau. Ik wil vraag 7.
0: Leuk geluksgetalletje. Vraag 7 zometeen luidt. Welke kleur... Goeie vraag. Welke kleur heeft een smaragd?
1: Je analyseert het ook gelijk even dat de vraag goed is.
0: Nee, dat jij hem goed gekozen hebt.
1: Oh, dat ik hem goed gekozen.
0: Iedere dag kies je natuurlijk gewoon een getal. Maar soms is de vraag, zoals gisteren, wie hoor je op schaduw met K3? Dat is natuurlijk vrij mak, dat is Donnie. Maar dit moet je maar net weten.
1: Wat was de vraag ook alweer?
0: Welke kleur smaragd heeft?
1: Is groen. Oh, ja. Groen, ja.
0: Groen.
1: Groen. Goed. Groen. Vraag over lingo kunnen stellen. Swayze komt er ook zo meteen aan bij Domien. This is a journey into sound. En DJ Boosie Boosie.
0: Lekker hoor.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
16: Welkom in Afrika!
15: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
17: Help!
18: GWC!
17: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the Tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
25: Jij bent mijn kampioen.
26: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
27: Vier uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
28: Goedemiddag. De 4 verdachten van een aanslag op een Joodse synagoge in Rotterdam afgelopen maart, die hebben bekend. Maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het een synagoge was. Bij die explosie werd een vuurwerkbom en een fles benzine gebruikt. Het Openbaar Ministerie noemt het een terreuraanslag gericht tegen de Joodse bevolking. De regels rond euthanasie, dus levensbeëindiging, die moeten soepeler. Daarvoor is in de Tweede Kamer een petitie overhandigd. Begonnen door een man uit Den Bosch. En inmiddels hebben bijna 80.000 mensen hun handtekening eronder gezet. Meer dan genoeg om het onderwerp officieel op de agenda te krijgen in Den Haag. In de Kamer moeten ze het nu dus gaan hebben over die euthanasieregels. Er hebben vorig jaar opnieuw minder mensen een asielaanvraag gedaan in de Europese Unie. En dat is voor het tweede jaar op rij. Het aantal asielverzoeken ligt nu op het laagste niveau in 5 jaar tijd, zegt het Europese asielagentschap. De afname komt onder andere doordat de instroom vanuit Syrië is afgenomen. Bij Oranje mag Guus Til zondag gewoon meespelen in de WK-wedstrijd tegen Japan, ondanks dat hij gisteren een rode kaart kreeg. Dat was tijdens het duel met Oezbekistan, dat we net aan wonnen. Het was een oefenwedstrijd. En als een speler daarin een rode kaart krijgt, is het alleen in hele ernstige situaties zo dat hij ook telt op het toernooi. Nou, dat is voor Til dus gelukkig niet het geval. Het weer. Er trekken buien over en die kunnen pittig zijn met onweer en hagel. Daarom geldt in het hele land code geel tot en met 9 uur. Later op de avond klaart het op. Morgen krijgen we wat zon, maar ook dan buien en een graad of 17.
27: Veel verkeer van Flitsmeister met 43 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoofdbrug. 10 kilometer, 39 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen Ermelo en Elspeet door een ongeluk. 4 kilometer met 32 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Ewijk en de Maasbrug. 7 kilometer met 35 minuten vertraging. Waarschuwing voor de A27 Utrecht richting Hilversum. Er wordt bij Utrecht extra verkeersdrukte verwacht door een incident elders. Wil je richting Apeldoorn, dan kun je beter Arnhem volgen over de A12 en de A50. Daarmee vermijd je namelijk de drukke dinsdagmiddagspits.
0: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
1: Het Foute Uur. Domien Verschuren.
27: Lekker, lekker, lekker. Daar gaat hij hoor. Tot 4:30. Een extra Foute Uur. Patrick Swayze, Montel Jordan. En hier is DJ Boozy Woozy.
2: Q Music is proud to be Fout.
3: Foute Uur.
4: Yo, give me something to dance to.

0: DJ Boozy Woozy. Een party affair bij Q.
1: Domien en de Q Middagshow.
0: Hey! Goedemiddag, 7 over 4. Kakerverse begin van de dinsdagmiddagshow voor 9 juni 2026.
2: Het foute uur.
0: En tegelijkertijd ook het vervolg van het foute uur. Ja, er zijn weer 1500 stemlijstjes binnengekomen. Net al om 3:30 bij Wim. Die heeft het afgetrapt, dat extra foutuur. Begon gewoon net na 4:30. En dat betekent dat ik tot 4:30 door mag. Met gewoon wat lekkere opwarmertjes voor de foute 1500 die aanstaande vrijdag losgaat. Ze stemt 10-daagse. Je kunt nog gaan stemmen, hè, voor de volgende berg van 1500 stemlijstjes. En vooral voor het samenstellen van die foute 1500. Qmusic.nl of via de Qmusic app. Laat weten wat volgens jou de allerbeste foute classics zijn ooit gemaakt. Even een waarschuwing voor iedereen die toevallig na mij bij dezelfde benzinepomp zat te tanken waar ik zojuist heb staan tanken. Of aan iedereen die een kop koffie haalt bij de automaat waar ik net ben geweest. Of eigenlijk aan iedereen die toevallig achter mij aanwandelt. Glij niet uit. Ik ben een soort van snotfabriek die overuren aan het draaien is deze dagen. Combinatie van een virus dat ik heb gekregen van mijn zoon Boris na een bezoekje aan de opvang. En code vuurrood als ik de pollenkaart check wat betreft mijn hooikoortsklachten. Dus let op, glij niet uit, maar zet de radio vooral even een tandje harder. Krijg je Mantel Jordan zometeen, this is how we do it.

0: de dinsdagmiddagspit. Met de meeste vertraging volgens Flitsmeister nu op de A28. Nee, de A50, pardon. Arnhem richting Os. Tussen de Takertusbrug en de Maasbrug. 9 kilometer. Vertraging is 40 minuten. Sterkt als je stilstaat.
1: Q Music.

af in de stemtiendaagse voor de Foute 1500. Nog maar een paar dagen, letterlijk een paar dagen om jouw stemlijst in te vullen via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Ja, er zijn dus weer 1500 stemlijstjes binnengekomen. Drie kwartier geleden, de 1500ste. Daarom nog een minuutje of 15, een extra foutuur. Er zijn veel mensen blij mee. Fine onder andere heeft heel erg genoten van Montel Jordan. Stuurt lekker in de trein het foutuurtje meepakken. Hopelijk valt de verbinding vandaag niet weg. Ik hoop met je mee, Fine. Storm zegt verkouden. Oh nee, hopelijk niet de hele studio onder vandaag. Nee, grappig. Ook Kaspar die zegt nog dat hij mij wil aanraden om mijn eigen snot niet op te likken. Ah, ik ga niet weer herhalen wat er vorige week gebeurd is. Nee, ik ga, denk er niet eens aan. Stephanie zegt lekker een extra uur, extra foute uurtje. Dit keer dankzij een lijstje van mij. Nu al zin in The Big One. Komt eraan het 20 juni in het Philipsstadion in Eindhoven. Bram die vraagt er nog af of ik gisteren bij het inspreken van RTL Tonight mijn kleding wel aan had. Ja, dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. Laat ik het zo zeggen, het beviel me zondagavond wel. Het zou zomaar kunnen zijn dat je gisteravond en vanavond hebt geluisterd en gaat luisteren naar een naakte Domien Verschuren. De late night talkshow RTL Tonight vanavond bij RTL 4. En we moeten door met een extra foutuur, gelukkig. Met de man die morgen te gast is in de Q.

0: 131 vorig jaar in de Foute 15. Best song ever van One Direction. En dan voor de nummer 3 uit de lijst van vorig jaar. De nummer 1 van 2 jaar geleden. Paul die stuurt in de Q-app. Bedankt voor het draaien van Engelbewaarder. Ik zit in de trein, ik zit mijn lijstje in te vullen. Kwam even niet op de naam en tada, daar was hij. Grappig, Paul, dat je toch zo'n klassieker even kwijt bent. Marco Schuitmaker is ook de man die je treft in het Philips Stadion. En dus morgenmiddag hoort in de Q-middagshow met zijn foute cover. We gaan onderweg naar 16:30. Het nieuws krijg je zo meteen van Eefje.
1: Goedemiddag. McDonald's gaat misschien de drive-thru veranderen. Oh. Wat ze dan gaan doen, hoor je zo.
0: 6 baans weg naast elkaar.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Saskia, ik ben 31 jaar. Ik woon in Groningen en ik werk als gedragswetenschapper in de gehandicaptenzorg.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar €5.69. Zo goedkoop!
11: Dat gaan we vieren!
12: Aldi. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5.99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2.99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
2: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
0: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.

0: Q-Music app.
1: Q sounds better with you.
2: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
3: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede.

0: de doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
5: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
6: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 77 files, vertragingen van langer dan 30 minuten op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Budel en Leenderheide door een eerder uitgebrande vrachtwagen. 9 kilometer file met 40 minuten vertraging. De oprit is daar dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Akersloot. 31 minuten, 7 kilometer. En drie kwartier op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandhorst en Harderwijk. 6 kilometer. Er trekken buien over en die kunnen pittig zijn met onweer en hagel. Daarom in het hele land code geel. Later op de avond klaart het wel weer op. Morgen begint zondag, maar dan ook weer buien en een graad of 17. Evie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemiddag. De 4 verdachten van een aanslag op een Joodse synagoge in Rotterdam afgelopen maart, die hebben bekend. Dat blijkt vandaag in de rechtbank. Maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het een synagoge was. Bij die explosie werd een vuurwerkbom en een fles benzine gebruikt. Het Openbaar Ministerie noemt het een terreuraanslag gericht tegen de Joodse bevolking. Een Nederlandse claimstichting is een rechtszaak begonnen tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te blijven zitten. En dat is in strijd met Europese regels. Ook vinden ze dat er sprake is van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens voor gerichte advertenties. En deze stichting kwam eerder ook al met claims tegen andere sociale media, zoals TikTok en Facebook. Lekker met een biertje in de kroeg het WK voetbal kijken, dat kan lang niet overal, doordat veel wedstrijden buiten de openingstijden vallen. Door het tijdsverschil begint bijvoorbeeld de wedstrijd van Oranje zondag tegen Japan pas om 10:00 s'avonds. De wedstrijd tegen Tunesië over 2 weken die begint zelfs pas om 1:00 s'nachts. Koninklijke Horeca Nederland heeft gemeentes gevraagd om soepeler te zijn met de openingstijden van de horeca. En die branche laat nu weten dat in ongeveer de helft van de gemeentes de tijden van cafés inderdaad verruimd zijn, zodat we dan voetbal kunnen kijken.
6: Ik vraag me af hoeveel mensen er om 1:00 s'nachts in de kroeg gaan zitten.
7: Nou, dat is leuk toch?
6: Nee, het is heel leuk, maar het is in dit geval die wedstrijd tegen Tunesië is donderdag op vrijdag. En ik neem aan dat heel veel mensen gewoon vrijdag om 1:00 of 9:00 weer op kantoor moeten zitten. Zit je dan in de kroeg met de echte diehards? Of zit je met studenten in de kroeg, die natuurlijk op donderdag vaak al hun studentenstapavond vieren?
7: Het is een lange zit dan.
6: Ja, je zit wel even een tijdje. En als je dus op vrijdag weer gewoon aan het werk moet, ja, ga er maar aan staan. En daarbij, ja, het is natuurlijk maar een groepsfasewedstrijd. En misschien weet ik ook niet hoe het vertrouwen in Oranje na 2 wedstrijden is. Dit is de 3e die we spelen uit mijn hoofd. Ja, we hebben zondag de 1e natuurlijk. Mm-hmm. Dan een week later op zaterdag. En dit is de laatste tegen Tunesië. Ik vraag me af hoe druk het wordt. Wij zijn ook open met de kroeg. Ik heb natuurlijk met Bas en Chris, mijn vrienden, een kroeg in Utrecht. Achter de koekoek hebben we weer een WK op kleinscherm.
7: Op kleinscherm?
6: Ja, ja, ja, in de rest van de stad ziet het op groot scherm. Grote beamers pakken echt uit. We hebben het op kleinscherm.
7: TV'tje.
6: Ja, tv'tje hebben we gewoon uit de kelder. Die heel lang een tv'tje daar staan. En dat tv'tje. Ja, is heel gezellig. En daar kun je dus ook voetbal komen kijken. Maar ik vraag me af hoeveel mensen op donderdagnacht, vrijdagochtend om 1:00 s'nachts op kleinscherm voetbal komen kijken bij ons.
7: En bestellen we in de drive-thru van McDonald's binnenkort misschien bij een robot? Ja, McDonald's werkt aan een AI-dienst in de drive-thru. De dienst heet Archie, vernoemd natuurlijk naar de Arches, de gele boog van McDonald's.
6: Ja.
7: De Mac probeert dit al langer. Bij een aantal drive-thrus in Amerika hadden ze een tijdje AI, maar dat ging lang niet altijd goed. Hoor je bijvoorbeeld bij deze man.
8: You added bacon to my ice cream. I don't want bacon.
9: What else can I get for you?
6: Hier heeft Arjen dus bacon toegevoegd aan zijn ijsje. Ja, ik heb hier zo van gesmuld. Is dat een tijd geleden hebben ze dit al geprobeerd uit te rollen. En ja, met social media kun je natuurlijk vergif op innemen dat heel veel van die video's ook viraal gaan. Ik heb ook nog een video gevonden, die staat bij mijn favoriet op TikTok, van een man die probeert 2 koffies te bestellen. Daar begrijpt Arjen ook helemaal niks van. En aan het eind van het fragment hoor je ook een medewerker, die daar natuurlijk gewoon zit te controleren of het allemaal goed gaat. Die grijpt ook echt
10: in. Oh ja,
6: in.
10: Die neemt het over.
8: 2 vanilla creamers. And 2 sugars.
9: Was that a bacon, egg, and cheese biscuit?
8: No. A large coffee with 3 creams and 2 sugars.
9: All right. Was that a bacon, egg, and cheese biscuit?
6: Ja, dan moet de medewerker ingrijpen. Dus zover was AI op dat moment nog niet.
10: Hoe frustrerend ook. Sta je daar net te bestellen. Het schijnt ook snel. Het schijnt ook snel mis te gaan als jij bijvoorbeeld gaat zeggen, ik wil een hamburger, maar dan zonder augurk. Ja, dan raakt het systeem helemaal in de war.
6: Terwijl dat is natuurlijk juist waarom je bij zo'n paal staat, toch? Je wil wel dat jouw bestelling ook echt jouw bestelling is.
10: Ja. Nou, maar de Mac zegt nieuwe tests te hebben gedaan dus met die Archie, waarbij ze hebben samengewerkt met Google. En die testen die zouden veelbelovend zijn. 90% van de bestellingen zou goed gegaan zijn, zeggen ze. Dus ze gaan hier toch echt mee door. Wanneer je dit ook echt kunt verwachten in ons land, dat is niet bekend.
6: 90% gaat goed.
10: Ja, dat zeggen ze, ja.
6: Dan hou ik dit ook in de gaten voor die andere 10.
11: Domien Verschuren.
6: Payless, God is a DJ naar Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

McHugh and God is a DJ. Onderweg naar 16:45. Speelde gisteren in verdomme salaris met transportplanner Niels. Hij kwam helaas niet verder dan 6 vragen juist beantwoord. €60 verdiend. Vandaag maakt er een nieuwe kandidaat kans op een verdubbeling. Het gaat natuurlijk gewoon lukken. Hè. Gedragswetenschapper Saskia staat zometeen aan het begin van haar 10 vragen in de arena. Wat zij verdient en of het haar lukt om haar salaris te verdubbelen, hoor je naar nieuwe muziek van Alex.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren. Passenger by Q.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: En here we go, 4:15 geweest. Saskia, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey, welkom in jouw arena.
3: Dankjewel.
0: Saskia, je bent gedragswetenschapper in de gehandicaptenzorg.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Wat doe je dan de hele tijd? Hoe zou je dat moeten willen samenvatten?
3: Ja, dat is een goede vraag. Je staat zelf niet aan het bed van de cliënten. Maar je bent wat meer op de achtergrond bezig met handelingsplannen schrijven, analyseren, observaties uitvoeren. Eigenlijk dat een beetje wat ik doe.
0: Observaties uitvoeren? Dan heb ik het idee dat jij in de hoek van de kamer met een klapblokje zit.
3: Precies dat. Nee hoor. Je staat wel in het midden tussen de cliënten dan.
0: Ja, precies.
3: Maar het is inderdaad wel met je laptopje of je klapblokje observeren wat er gebeurt.
0: Wat verdien jij per maand?
3: 3100 euro.
0: Voor hoeveel uur is dat?
3: 32 uur.
0: En waarom gaan wij zometeen proberen om jou 3100 euro extra over te maken deze maand?
3: Ja, ik ben een zogezegd kattenvrouwtje. Ik heb 3 katten. Die zouden heel graag naar buiten willen. Maar dat kan alleen als ik een kattenren in de tuin heb. Dus daar gaan we voor spelen.
0: Een serieuze kattenren in de tuin?
3: Ja.
0: Nou, voor 3100 euro kun je wel een behoorlijke ren bouwen.
3: Nou, dat zou zeker mooi zijn.
0: Laten we hopen dat het gaat lukken. Je bent 31 jaar jong.
3: Ja.
0: Saskia, luister goed, dit zijn spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus, de klok staat op 1 minuut. Telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als jij het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris. En win jij en winnen je katten 3100 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Helder.
0: Ben je klaar voor?
3: Ja.
0: Ik wens jou bij deze heel veel succes.
3: Dankjewel.
0: Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Van welke drooggisterij is de slogan steeds verrassend altijd voordelig?
3: Kruidvat.
0: In welke provincie ligt de stad Tilburg?
3: Pas.
0: Hoeveel is 72 gedeeld door 3?
3: Dat is 24 en het antwoord was Noord-Brabant.
0: Ja, van welke zanger is de foute hit Heb je even voor mij?
3: Vampower.
0: Hoe heet de filmreeks met vampier Edward en weerwolf Jacob?
3: Pas.
0: Uit welk land komt het automerk BMW?
3: Pas.
0: Welke kleur heeft de smaragd?
3: Dat is groen en de antwoorden waren Duitsland en Twilight.
0: Allebei goed. Hoe heet het paleis waar koning Willem-Alexander woont?
3: Pas.
0: Welke Nederlandse voetballer kreeg gisteravond een rode kaart?
3: Het antwoord was Huis ten Bosch.
0: Ja.
3: En voetballen
0: teel. Van welk insect zijn het koolwitje en de dagpauwoogsoorten? Laatste vraag.
3: Pas.
0: Nee, laatste vraag. Dagpauwoog.
3: Vlinder.
0: Ja! Ja, ja, ja, ja, ja! Ja!
3: Lekker.
0: Saskia. Wauw. Oh, ik dacht echt, je gaat toch niet nu op die 1,5 seconde niet iets gokken, niet iets zeggen. Maar je komt nog vrij zelfverzekerd over met dat laatste antwoord.
3: Ja, ik denk ik gooi er gewoon maar niet uit.
0: Saskia, je had nog 1 seconde over op de klok, krijg ik te horen van de jury. Vlinder was antwoord 10. Van welk insect zijn het koolwietje en de dagpauwoogsoorten? Geen makkelijke laatste vraag, moet ik je toegeven. Maar wel de vraag die jou 3100 euro oplevert.
3: Heel nice.
0: Wauw. Maar ja, Saskia, het is echt... je hebt geweldig gedaan, want je hebt echt veel moeten passen. Je hebt veel ook weer beantwoord. Je ging er echt vrij soepel doorheen op deze manier. Ik mag jou feliciteren. Q Music verdubbelt je salaris. Tempo Team verdubbelt je werkplezier. Je hebt er namelijk ook een muziekbox bij voor op je werk. Maar daarbij krijgen jouw katten een kattenren in de tuin.
3: Nou, daar zijn ze ontzettend blij mee.
0: Saskia, ga ervan genieten als hij af is. Ik ga een foto via de Q-app. Ga genieten van 3100 euro.
3: Yes, hey, dankjewel, hè.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Wil jij ook je salaris verdubbelen?
2: Geef je op via de Q-music app.

0: Maiden, Riddles bij Q-Music. En Saskia verdubbelde haar salaris. Ze won 3100 euro. Veel berichten in de Q-app. Merel zegt, wat bleef ze rustig. Wauw, heel goed gedaan. Ilse die zegt, zal wel een mooie gouden kooi worden. Ja, ze wil het geld graag gebruiken om een mooie luxe kattenrente te gaan bouwen voor haar. Hashtag luxe poezen, zoals Ilse schrijft. En Mirjam zegt, Saskia, gefeliciteerd. Jouw katten krijgen een buitenren. Woehoe! Het kan dus wel. Aanmelden voor de plek in de arena. Kan via Q-music.nl of via de Q-music app. Onderweg naar 5 uur, het laatste nieuws van Eefje.
1: Goedemiddag. Een flinke brand op de snelweg A2 richting Eindhoven. Ik praat je zo bij.
0: En ook kritiek op verdubbel je salaris. Jury zegt, hey, ik had wel verwacht dat Frans Bauer nu gedraaid zou worden, omdat hij tussen de vragen zat. Kan deze sowieso nog even zometeen? Maar natuurlijk.
2: Heb je even voor mij?
0: Frans, je komt eraan.
2: Maak wat tijd voor me vrij.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
13: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Adtap.
13: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
19: Social Deal deals die je niet mag missen.
20: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
21: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: 5 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
17: Goedemiddag. Een flinke brand op de snelweg A2 richting Eindhoven. Een vrachtwagen met een graafmachine erop stond in de fik. Op foto's is te zien dat de vlammen uit de cabine slaan. Ook de berm heeft vlam gevat. Een deel van de snelweg is dicht en er staat ook file. Domien, praat je zo helemaal bij. GroenLinks-PvdA mag in de Tweede Kamer officieel verder onder de nieuwe naam Progressief Nederland, afgekort PRO. Een meerderheid van de andere fracties heeft ermee ingestemd. De van de PVV afgesplitste Markenshauer, die mag niet verder onder de naam de Nederlandse Alliantie. Dat mag hij pas als hij bij volgende verkiezingen zetels haalt. Voetbalsupporters uit Iran zijn ineens niet meer welkom op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Hun kaartjes zijn ineens ingetrokken. Het is onduidelijk wie daarachter zit, maar de voetbalbond van Iran zegt dat Amerika erachter zit, het land waar Iran mee in oorlog is. De VS en de Wereldvoetbalbond FIFA hebben nog niet gereageerd. Den Bosch wil af van de grote mensenmassa's op de donderdag voor carnaval. Daar komen duizenden mensen altijd op af. Bewoners en winkeliers ervaren veel overlast. Het stadsbestuur van Den Bosch stelt voor om die donderdag geen carnavalsevenementen meer toe te staan en dat kroegen die dag pas om 18:00 open gaan. Het weer. Er trekken buien over en die kunnen pittig zijn met onweer en hagel. Daarom geldt in het hele land code geel tot met 9 uur. Later op de avond klaart het wel weer wat op. Morgen krijgen we wat zon, maar ook dan buien en dan wordt het een graad of 17.
16: Verkeer, Flitsmeister, beginnen op de A2 inderdaad. Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Maarhezen en Leenderheide. Daar staat dus die kapotte vrachtauto, die is uitgebrand. De oprit is dicht, 7 kilometer file met 32 minuten vertraging. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Everingen en Geldermalsen. Daar 9 kilometer met 26 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Oost. 4 kilometer vertraging is ook daar 26 minuten. Dinsdagmiddag, lekker hoor, dus 3 minuten over 5. Inpakken en wegwezen, want jij bent
12: klaar met je werk.
18: Oké, let's go. De Foute 1500, stem 10 dagen. Je hebt nog
16: 2 dagen en 56 minuten.
18: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
16: Ik kan het blijven zeggen, maar jij bepaalt de volgorde. Jij bepaalt überhaupt welke liedjes er in die Foute 1500 terechtkomen. We gaan aanstaande vrijdag los om 6 uur, strak na de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Laat weten wat volgens jou de allerbeste foute liedjes alle tijden zijn. Qmusic.nl via de Q Music app. Karin, Kelly en Robert, ze hebben al gestemd op onder andere Frans Bauer.

0: 7 over 5. Goedemiddag. Het is de dinsdagmiddagshow voor 9 juni 2026. Altijd leuk om wat van je te horen in middel van een bericht in de Q-Music app. Freek die zegt hier op kantoor is de Polonaise ingezet richting huis. Ja, dat komt natuurlijk door Frans Bauer. Dat kan het. Kleine amuse voor de foute 1500. Chris die zegt ik wil ook graag mijn salaris verdubbelen.
1: Ja, dat willen we allemaal wel.
0: 3100 euro wist Saskia net te verdienen om 16:45. Zij verdubbelde haar salaris. Ja, Chris, de enige tip die ik kan geven is meld je even aan via qmusic.nl of via de Q-Music app. En Nika die stuurt vanochtend wind tegen. Heel blij dat ik nu wind mee heb naar huis. En ik krijg net een privébericht.
1: Oh?
0: Van mijn moeder.
1: Ah, je moeder!
0: Mijn moeder, die stuurt, heb je Anton de groeten gedaan?
1: Nee, dat had je nog niet gedaan.
0: Nee, ben ik vergeten. Ik bel mijn moeder iedere maandagavond, mijn vader en mijn moeder eigenlijk. Tien over zeven zit ik in de auto terug naar Utrecht. En dan bel ik altijd, zodat ik dat ook niet vergeet. Dus het is gewoon een vaste afspraak, die zit in mijn hoofd verankerd. Maandagavond, dan moet ik even bellen met mijn ouders.
1: Nou.
0: Hebben nu vakantie op Texel.
1: Ach,
0: zo zielig.
1: Oh ja, het is natuurlijk kloten, die mensen waaien weg.
0: Ja, echt verschrikkelijk. Hebben 1 week in het jaar hebben ze vakantie. Zitten ze nu tot en met donderdag, zitten ze op Texel. Heel zielig. Dus het gesprek was gisteren niet zo heel erg lang. Ze zaten in een restaurant. Het enige wat ze dus wel zei, mijn moeder was dat ze heel blij was om jou gistermiddag weer op de radio te horen toen ze naar Texel toe reed. Ja, leuk hè?
1: Zou je haar dan volgende week maandag de groeten terug willen doen?
0: Ja, maar dan spreek ik jou weer. Dus, ja.
2: Domien.
0: Ja.
2: Anton.
1: Ja.
2: Hoe is het?
1: Nou, een treurige dag vandaag.
0: Oh nee.
1: Ja.
0: Oh, sorry, wat dan?
1: Per mijn trouwring verloren.
0: Nou, dat is misschien wel goed ook.
1: Nou, zo.
0: Ja, dat is misschien wel goed ook. Nou, je hebt geen trouwring, toch?
1: Nou,
0: jij hebt geen trouwring.
1: Ja, maar we hebben hem toch wel aan elkaar gegeven.
0: Ja, maar jij hebt geen officiële trouwring.
1: Nee, maar dit moet nog gebeuren. Hij was 30 euro bij Lucardi.
0: Ja, nou, dat is verder dus, prima. Bang jij uit hoe duur de trouwring is, maar jij had...
1: Het geld was op.
0: Ja, dat kon je ook wel zien naar de trouwring. Die Nee, jij had een trouwring die niet zou misstaan bij La Fuente. Ja, ik vind het echt een ring die La Fuente gewoon in het dagelijks leven zat. En nogmaals, het is prima als dat de stijl is van La Fuente. Maar dat is niet jouw stilo.
1: Nee. Maar weet je, ergens is het toch een beetje raar als je dan je... Ik ben een beetje bijgelovig wat dat betreft.
0: Oh god.
1: Ja.
0: Dus je hoopt dat ze straks op je zitten wachten dat je thuis komt.
1: Ja, ik zal het wel zien.
0: Waar heb je voor het laatst gezien?
1: Ja, ik was aan het wandelen en toen sweepte die af.
0: Nou, dus hebben jullie al afspraak gemaakt voor nieuwe trouwringen?
1: Nee, dat moet nog.
0: Zie je, dit is het moment. Ah.

0: Dit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
2: I'm a serial lover.
0: En dit is Q Music.
1: Harry Styles.
0: En dit is nieuw.
3: Zadel de paarden maar op. We gaan een rondje rijden.

0: Axel Alarm schrijft, nieuwe muziek van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear in de Q Music Middagshow. Het is 16:15. Heel persoonlijke vraag heb ik aan jou.
1: Ja.
0: Hoeveel geld staat er nu op jouw lopende rekening?
1: Dan kan ik wel zeggen, €226.
0: Zo.
1: Ja.
0: En het salaris komt pas over 2 weken.
1: Oh, ja, dat worden zielige weekjes.
0: Skere weken. Ja, ik heb het zelf door. Ik zit op €315. Dus ik moet ook nog 2 weken met 300 ballen. Nou, dat gaan we wel redden natuurlijk.
1: Ja.
0: De reden waarom ik het vraag, vorige week in het nieuws was dat verhaal over ASN en SNS. Dat zij in de nacht een klein foutje hadden gemaakt, softwarefoutje. Waardoor mensen aangesloten bij die bank, die hadden opeens of heel veel extra geld, of opeens heel veel geld verloren. Softwarefout werd allemaal gerepareerd. Toen kwam er een bericht binnen van luisteraar Richard. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Domien.
0: Jouw verhaal gaat niet over vorige week. Jij hebt niks te maken met ASN of SNS. Maar jij stuurde een tekstbericht over iets dat jij hebt meegemaakt en... Mijn bek viel open, zoals we dat in Brabant zouden zeggen.
2: Ja, precies. De mijne ook.
0: Ik heb nog nooit met iemand gesproken die zoveel geld ooit op zijn rekening heeft gehad.
2: Nee. Nee, het was bizar inderdaad wat ik zag.
0: Wat is jou overkomen?
2: Ja, het was inderdaad niet vorige week bij de bank, maar een paar maanden daarvoor.
0: Ja.
2: En ik was aan het werk, denk ik zo even mijn rekening checken wat erop staat.
0: Tuurlijk.
2: En... er stond een bedrag op. En ik denk, hoe groot is het eigenlijk? Ik kan het niet eens, ik kan mij niet uitspreken. En er stond meer dan 1 miljard op.
0: Huh? Jij had meer dan 1 miljard euro op jouw rekening staan.
2: Yes.
0: En voor de duidelijkheid, ik spreek hier niet met een nazaat van de familie De Mol. Jij wist van jezelf dat je niet de rechtmatige eigenaar was van dat miljard.
2: Nee, ik had het idee dat er een foutje gemaakt zou moeten zijn.
0: Hoe voelde dat voordat je bij dat gevoel van fout kwam? Hoe voelt het om je bank-app te openen en te gaan te zien... ik heb meer dan 1 miljard op mijn rekening staan?
2: Ja, het is toch wel bizar. Want je ziet toch je eigen naam staan en dan een bedrag bij.
0: Ja.
2: En dan weet je inderdaad, want je weet direct... het kan natuurlijk niet kloppen. Want als er €1000 bij is of 10.000 euro... zou misschien nog een foutje en zou kunnen kloppen. Maar het is echt zo bizar dat het echt niet klopt. Ja, ik moet toch zeggen dat je... nog heel snel stiekem denk, wat als?
0: Wat nou
2: als? Als het toch echt zou kloppen, als ik nu echt miljardair zou zijn.
1: Ja, je bent gewoon de armste miljardair van Nederland heel even dan, toch?
2: Nou, precies. Ik moet wel zeggen, ik heb daarna toch te denken... zou ik in de quote 500 terechtkomen? Ik heb wel even gekeken inderdaad.
0: Maar past dit überhaupt op je schermpje? Want jij opent dus je telefoon, moet je dan je schermpje zo kantelen of niet? Of past dit gewoon als je hem normaal verticaal houdt, past het dan ook erop?
2: Nee, het past nog wel. Ik heb een klein lettertype. Nee, maar het viel dus wel nog tegen, moet ik eerlijk zeggen, dat je nog niet eens in de top 10 van de quote 500 staat.
0: Oh. Nee, dan moet je er wel iets meer dan 1 miljard hebben. Dus.
2: Ja.
0: Oké, dus jij ziet dat, je denkt toch heel even wat nou als. En dan, welke stappen onderneem je dan? Want je weet dat het niet gaat kloppen. Ga je dan meteen bellen met de bank?
2: Nee.
0: Wat heb je dan gedaan?
2: Nou, ik denk, ik laat het even zinken. En even kijken wat er gebeurt. Denk, het zal vast hersteld worden. Dus ik wacht toch maar gewoon even af. Denk, je weet nooit.
0: We hebben hier het screenshot. Anton, heb jij het screenshot daar voor je ook?
1: Ah.
0: Kun jij het voorlezen wat daar staat? Want ik denk dat ik niet eens... Ik heb mijn snoep niet eens.
1: Wacht even. 1 miljard. 52 miljoen. 798.000. €869. En 67 cent.
2: Vooral die 67 cent ook.
0: Ja, die maakt het af. Ja. Hoe lang heeft het op je rekening gestaan?
2: Ik heb geen idee hoe lang het erop gestaan heeft. Maar toen ik het zag was het... binnen een paar uur was het alweer af. Dus ik check het ook niet elke dag, dus ik weet niet precies, maar dat ik het gezien heb een paar uur.
0: En stel nou, dit geld was er wel binnengekomen en de bank had gezegd, nou meneer Richard, oké, dit is een pijnlijke fout, maar wij nemen bij deze gewoon het risico, u mag dat miljard houden. Wat was het eerste dat je ermee gedaan zou hebben?
2: Oh. het gekke is, het bedrag is echt... zo groot.
0: Dit is exact de reden waarom ik de vraag stel. Omdat ik zie dus hier dat screenshot voor mijn neus, wat dus Anton net heeft voorgelezen. Dit is zo'n astronomisch niet te bevatten bedrag voor de gewone Nederlander, voor jou en voor mij. Dat ik zou het ook niet weten. Ik zou het ook maar iets willen zeggen. Ik ga er maar iets mee sparen dan of zo, toch?
2: Ja, nee. Maar het is inderdaad zo groot dat je niet eens beseft wat je ermee zou kunnen doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou het ook niet eens... Nou ja, ik vind het geen stom,
1: maar... Op een woon eiland kopen.
2: Ja, precies, precies. Zoiets.
0: Maar sorry, ja, Richard, ging zeggen dat je niet weet hoe je zou moeten opmaken, dat is natuurlijk gelul, hè? Ja, anders wil ik je wel helpen, hoor, de volgende keer.
2: Ja, dat kunnen we delen. Dat is ook

0: Taking Glacias, Sianna Paul bij Lando bij Q. En het bijna ongelofelijke verhaal van Richard, die dus 1 miljard overgemaakt kreeg van zijn bank, per ongeluk. We hebben hier het screenshot, 1.052.798.869,67 €. Veel mensen zeggen, ja, krijgt hij dan wel de rente?
1: Ja. Nou ja, zelfs dat is een lekker bedrag.
0: Zelfs van één dag is het al lekker, ja. Ik denk het niet. Het is er bijna 5:30, het laatste nieuws krijgen we zo van Eefje.
2: Goedemiddag. Je vrienden of je collega's verslaan in de WK-pool. Ik vertel je zo hoe je dat het beste aanpakt.
0: Oh, ik kan echt niet wachten om het te hebben over WK-pools.
1: Hoezo?
0: Nou, er is er eentje gaande bij Q-Music. Ah. Ik heb daar wat vragen over. En de bouw zou je zo magnetic komt eraan.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker. Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
9: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
12: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika.
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Tickets to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
25: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
25: Aldi.
26: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
27: Yes!

0: Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro.

0: Ontdek het zelf, nu, in de Bijna Albert Heijn-app.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
10: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
11: Goedemiddag, het is 17:30, Q-Music, de middagshow. Verkeer van Flitsmeister met meer dan 100 files en 3 vertragingen langer dan 30 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Maarhezen en Leenderheide, dat is de randweg N2. Door een eerder uitgebrande vrachtauto is de oprit dicht, daarover zometeen meer bij Eefje. 7 kilometer file met 39 minuten vertraging. De A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Deil, 31 minuten over 10 kilometer. En 6 kilometer op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Meteren en de brug over de Lingen. Daar is een ongeluk gebeurd, je vertraging is daar 32 minuten.
12: Tot halverwege de avond trekken er pittige buien over het land. Onweer en hagel is mogelijk. Hagel tot 2 centimeter zelfs. In het hele land daarom code geel vanwege die buien.

0: En Eefje heeft het laatste nieuws.
1: Goedemiddag. Een flinke brand op de snelweg A2 richting Eindhoven. Een vrachtwagen met een graafmachine erop, die stond in de fik. Op foto's is te zien dat de vlammen uit de cabine slaan en ook de berm heeft vlam gevat. GroenLinks-PvdA mag in de Tweede Kamer officieel verder onder de nieuwe naam Progressief Nederland, afgekort PRO. Een meerderheid van de andere fracties heeft ermee ingestemd.
0: Is het nu klaar dan?
1: Nou, ze gaan er zaterdag ook nog over stemmen.
0: Ik vind dit zo oninteressant. Ga eens wat doen met je tijd. Ga eens wat plannen maken. Ik weet dat GroenLinks-PvdA niet aan het meeregeren is, maar ga eens even wat dingen doen waarvan je denkt, god, dit gaan we met de partij doen. En ik snap het, het zijn allemaal wettelijke regeltjes waar je doorheen moet, maar ik vind het zo oninteressant. Ik vind het zo niet boeiend.
1: Ja, nee, ja, het gaat wel over de naam, hè?
0: Ach,
1: het is niet niks.
0: Nee. Nee, het is ook niet niks. En ik snap
2: dat een andere naam gekozen.
0: Ja, maar ook dat gesteggel over pro en dat het dan de afkorting is van Progressief Nederland. Het lijkt wel een marketingcampagne waar we naar luisteren.
1: Ook al die discussie over allemaal lokale partijtjes die ook iets met pro hebben. Die waren er ook niet mee eens. Nou, die trok aan het kortste eind vorige week. Maar ja, we zijn steeds een stapje dichterbij. Maar pech voor de naam van van de PVV afgesplitste Markensauer eigenlijk voor ogen had. Hij wilde graag verder onder de naam de Nederlandse Alliantie. Maar daarover is besloten dat dat niet mag. Dat mag pas als hij bij volgende verkiezingen zetels haalt.
0: Nou, zet hem op. Ja.
1: Hier hadden we het gisteren al even over de boodschappen. Wat zijn ze duur? Ze worden alleen nog maar duurder. Volgend jaar vermoedelijk weer tot 10% duurder. Onder andere door de oorlog in het Midden-Oosten. De supermarkten roepen al langer dat het kabinet moet ingrijpen. Nou, onze minister van Financiën die erkent nu toch echt dat het wel echt iets is om in de gaten te houden, zegt hij tegen RTL Nieuws.
3: We zien het nu niet verslechteren, maar ik zie het ook niet verbeteren. En zelfs als er morgen een deal zal zijn, dan duurt het echt een half jaar voordat die prijzen weer enigszins op het niveau zijn van voor het conflict. Dus de gevolgen hiervan gaan we echt merken. En in eerste plaats natuurlijk in de portemonnee bij mensen thuis.
1: Ja, maar toch komt het kabinet ook met maatregelen die de boodschappen alleen nog maar duurder maken. Zoals bijvoorbeeld die suikertax en een kilometerheffing voor zware vrachtwagens.
0: Mijn zoontje heeft mij vanmorgen om 5:00 gewekt. Dat is hartstikke gezellig. Maar ik ben al sinds 5:00 wakker en ik merk dat ik een klein beetje on edge ben.
1: Oh.
0: Maar dit ook weer. De minister van Financiën erkent dat het iets is om in de gaten te houden. Ga dit land eens helpen. Ga dit land nou gewoon eens helpen. Ga nog eens een keer doen in plaats van behoudend in de gaten. Zeg nou eens een keer iets dat substantieel is. Zeg nou eens een keer iets waardoor mensen geholpen worden in plaats van het eindeloze om de hete brei heen draaien.
1: Je kan een politieke partij beginnen.
0: Ja, maar ik zit een beetje over de naam nog. Oh, dat kan ik hier. Ik word hier zo geïrriteerd van. En dit is natuurlijk wat politici doen. Dit is niks nieuws. Maar ga nou dit land eens een keer helpen. Jongens.
2: Amen.
1: Oké. Okay. Je vrienden of je collega's verslaan in de WK-pool.
0: Kijk,
1: ik ga je vertellen hoe je dat moet doen. Een expert vertelt namelijk in het AD dat het echt niet alleen een kwestie van geluk is. Je kunt dit echt tactisch aanpakken. Deze expert heet Roderick Small. Hij won schijnbaar ooit het NK voetbalquiz. Dus hij kan het weten. Zijn gouden tips. Vul pas in op het allerlaatste moment, zodat je zoveel mogelijk voorkennis hebt.
0: Oh ja, dat is echt. Ik zag een deadline ook. We hebben bij Q ook een poolje. Deadline die ligt volgens mij op donderdag, overmorgen dus.
1: Ja, donderdagavond.
0: Dan, ja, donderdagavond, dan moet alles binnen zijn. Dus dan mag je niet meer voorspellen.
1: Ja, ik had alles al meteen allemaal ingevuld. Maar dat is dus geloof ik niet heel slim. Wees verder zuinig met het aantal doelpunten. Ja, uitslagen zoals 6-2, 8-0, dat komen gewoon minder voor. Dus houd gewoon lekker 7 op 2-1, 1-1 enzovoort. En schakel je gevoel uit. Vaar niet blind op oranje.
0: Ja, mag ik hier zo meteen even wat vragen over stellen? Want wij hebben dus die pool van Q Music.
2: Ja,
0: Die wordt georganiseerd door Joep. Joep, die ken je ook nog van de radio. Die zit er tegenwoordig, werkt hier achter de schermen.
2: Ja,
0: Joep Roelofsen, ik heb hier wat puntjes over. Over deze pool.
2: Oh.

0: Queen en Don't Stop Me Now in de Q Music Middagshow. Heb jij hem al ingevuld?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Nou, ik kan dat gewoon niet. Ik heb het wel eens geprobeerd. Ik ben alleen maar geld verloren. Dus ik doe niet aan mee.
0: Jij dus wel?
2: Ja, ik heb alles ingevuld.
0: Maar ben jij van de WK-pool? Of is het gewoon dat je dacht, weet je, het duurt een keer wat leuk mee?
2: Gewoon leuk om mee te doen.
0: Oké. Er is een interne WK-pool. Die is opgezet door Joep Roelofsen. Je kent hem nog van het legendarische programma Joep en Eva.
1: Oh ja, Joep en Eva.
0: Onder andere hier op Q Music. Inmiddels werkt hij op de muziekredactie van Q Music. Hij is een groot voetbalfan en hij stuurde een mail aan het hele bedrijf, groot bedrijf, dat iedereen welkom is om zich aan te melden voor de Scorito WK-pool. Ik heb een beetje wat jij ook hebt, Anton. Ik ben hier echt extreem slecht in. Mm. Ik heb nog nooit een pool ingevuld. Niet voor een EK, niet voor een WK. Echt nog nooit. Ook bij Wie is de Mol. Ik vergeet het ook vaak. Bij Wie is de Mol vergeet ik na 4 weken dat ik nog moet invullen wie ik de mol denk.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, dat vergeet ik. Maar goed, in dit geval is het natuurlijk vrij compact, hè, het WK. Het duurt maar een paar weken en het is vrij overzichtelijk.
1: Ja, we liggen er zo uit.
0: Dat denk jij? Ik denk dat wij het heel goed gaan doen.
1: Hoe kom je daar nou toch bij?
0: Ja, gewoon een beetje.
1: Heb je gisteren niet gekeken?
0: Jawel, ik heb het gisteren wel gezien, ja.
2: Nee, heb je mijn tip niet opgevolgd? Ik zei toch, je moet niet je gevoel volgen. Je moet je emotie uitschakelen. En dan ga je toch voor oranje door je emotie.
0: Nou, ik heb zelfs ingevuld dat ik denk dat Nederland wereldkampioen wordt.
2: Nou.
1: zou je niet ChatGPT kunnen vragen?
0: Nee, je kunt iedereen vragen. Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom wat er uiteindelijk gespeeld wordt. Kijk, ik geloof dat er is ook een of andere meeste voorspeller die al 3 of 4 EK's en WK's allemaal goed heeft voorspeld. En die zegt nu, Nederland wordt het.
1: Ja, we verliezen van Portugal, heb ik die man horen zeggen. Een Duitser is het.
0: Oh nee, ik heb gezien dat hij dus Nederland, dus niet dezelfde man, die heeft gezegd dat Nederland wereldkampioen wordt dit jaar. Dus daar ben ik op gegaan.
2: Ik ga gewoon voor de mooiste vlag.
0: Jongen.
2: Vind ik die van Uruguay. Uruguay heeft een hele mooie vlag. Dus ik denk dat zij kampioen wordt.
0: Dus Uruguay wordt wereldkampioen op basis van de mooie vlag.
2: Ja.
0: Nou, kijk. Ik zou het leuk vinden, Anton, dat jij de pool wel invult. Want wij zitten met z'n drieën echt enorme WK-kneuzen.
1: Nee, ik snap nu inderdaad helemaal waarom ik hier niet aan meedoe.
0: Ja, maar je moet het juist wel doen, want dat doet het met het hele bedrijf. Het enige puntje dat ik hierbij heb, is, en dat zag ik pas later in die mail, dat je moet hier intern €15 inleggen.
1: Hè? Huh?
0: Ja.
2: Ja, maar goed, als je wint, hè.
0: Dan, ja, maar lieve Eefje Kuhne. Als er iemand niet wint, dan ben jij het.
2: Wat?
0: Dan ben ik het. Dan is Anton. Wij gaan natuurlijk niet winnen.
2: Nou ja. Maar, ik heb goede hoop, hoor.
0: Ja, dat hoor ik, ja. Op basis van de vlag heb jij hele goede hoop.
1: Mag ik iets vragen?
0: Jazeker.
1: Is dat geld dan voor Joep Roelofsen?
0: Nee, dat geld is natuurlijk. Nou, dat is ook interessant. Dat is ook een puntje. Dat geld is dus voor de winnaar. Dat is natuurlijk als je de meeste landen goed hebt.
2: Krijg je dan al het geld, al die €15 van iedereen?
0: Dat denk ik.
2: Gewoon.
0: Ik weet niet hoeveel mensen er meedoen. Misschien doen er wel 30 mensen mee. Dat is een flinke pot. Dat zou geweldig zijn.
1: Hoe weten we nou dat Joep echt alles overmaakt?
0: Hier komt mijn punt.
1: Ja.
0: Ik heb dus een tikkie overgemaakt. Echt, nou, 2 uur geleden. En dat tikkie, dat wordt dus betaald op de rekening van de familie Roelofsen.
1: Kijk. En die gaan lekker naar de Efteling volgende week.
0: Ja, ik denk wel. Als je in de omgeving van Weert binnenkort de familie Roelofsen een hele mooie nieuwe bolide zien rijden. Of je denkt, goh, wat gaan die mensen vaker eten? Dat komt, ze schetten de WK-pool. Maar vul hem nou even in, dan kunnen we in het programma kunnen wij een beetje met z'n drieën gaan kijken of we het lekker doen.
1: Doe ik het voor jullie.
0: Ja, en natuurlijk voor de nieuwe auto van de familie Roelofsen.
1: Ja hoor. Oh, leuk.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij Q Music. Mooi, Erik die stuurt in de Q-app. Emoties wel uitschakelen voor de pool, zegt Eefje. Maar dan gaat ze wel voor het land met de mooiste vlag. We hebben het over de Q-Music WK-pool, georganiseerd door Joep Roelofsen. Ja, hij stuurt mij nu privé een WhatsApp-bericht. Ik heb hem niet geluisterd. Zal ik hem gewoon aanklikken?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik weet dus niet, ik weet niet wat hij gaat zeggen. Hij werkt tegenwoordig achter de schermen. Ja. Dat is niet zomaar.
2: Hallo, hallo, wacht eens even. Mag ik jullie erop wijzen dat jullie precies kunnen zien hoeveel mensen er meedoen in de pool?
0: Echt?
2: En daarmee ook weten hoeveel geld er in de pot zit. Oh. En daarmee ook weten of alles uitgedeeld wordt. Oh. Joejoe, succes! En Anton, even invullen nog.
0: Ja, je moet het wel even invullen.
1: Ja, nee, ik ga ChatGPT vragen.
0: Ja, doe dat maar. Thijs, ook goed bericht. Thijs zegt, collega van mij die vindt pools verschrikkelijk. Omdat het altijd zo is dat een of andere Gerda van het werk wint. Omdat ze het land of inderdaad de vlag zo mooi vindt. En de meest onmogelijke voorspellingen doet. En de echte kenners eindigen standaard onderaan.
3: Yes!

eens even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, jij bent...

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Fout.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q Music Foute Party.
13: The Big One.
12: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.

0: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
4: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF, tegen kanker voor het leven.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000.
14: Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Zes uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
22: Goedenavond. In Friezeveen in Overijssel zijn extra maatregelen genomen, want vanavond wordt daar weer gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Het gebeurde vorige week ook en toen liep het uit de hand. Demonstranten die gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De omgeving van het gemeentehuis in Friezeveen is nu veiligheidsrisicogebied, zodat de politie sneller kan ingrijpen. De regels rond euthanasie, dus levensbeëindiging, die moeten soepeler. Daarvoor is in de Tweede Kamer een petitie overhandigd. Die is begonnen door een man uit Den Bosch en is inmiddels al bijna 80.000 keer ondertekend. En dat is meer dan genoeg om het onderwerp nu officieel op de agenda te krijgen in Den Haag. Nederland speelt een grote rol in de Europese cocaïnehandel, blijkt uit onderzoek van de Europese Unie. De conclusie is dat vooral de verwerking van cocaïne in ons land gebeurt. Van alle plekken waar kook werd verwerkt, was meer dan de helft in Nederland. Bij Oranje mag middenvelder Guus Til zondag gewoon meespelen in de WK-wedstrijd tegen Japan. Ondanks dat hij gisteren een rode kaart kreeg. Dat was tijdens het duel met Oezbekistan, dat we net aan wonnen. Maar omdat het gebeurde bij een oefenwedstrijd, hoeft hij die schorsing niet uit te zitten tijdens het WK. Weer, er trekken buien over met kans op onweer en hagel. Daarom geldt in het hele land code geel. Vanavond klaart het op. Morgen dan krijgen we er ook eventjes een zonnetje bij, maar ook dan weer buien bij ongeveer 17 graden.
21: Gaat het met de pool?
23: Ik ben nu...

0: 40 files, vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, 33 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven door die uitgebrande vrachtauto. Nog steeds ellende tussen Maarhezen en Leenderheide. 6 kilometer met een half uur. En ook een half uur op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt het Vonderen en Linnen 4 kilometer.
1: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 1 dag, 23 uur en 56 minuten.
1: Stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Met andere woorden, de laatste 2 dagen zijn officieel ingegaan. Aanstaande vrijdag gaan we los met de Foute 1500, de radiofeestweek van het jaar. Bert, Monique en Eddie, zij hebben hun stemlijst al ingevuld. Ik heb deze gekozen van MC Star en The Real McCoy, Another Night.

0: avond.
1: Het begin van de avond van dinsdag, het is 9 juni 2026. Een avond dat je lekker binnen moet blijven vanwege code geel, hagel, regen, onweer. Het komt allemaal voorbij vanavond. Die code loopt tot 9 uur. Dus nog een uur of drie lekker met de gordijnen dicht en een kaarsje en een kopje thee op de bank zitten.
0: Nou, hagels tot 2 centimeter, hè, kunnen.
1: Echt heel groot is dat. Je zou dan lekker vanavond kunnen kijken naar de Nederlandse voetbalvrouwen. Even de mannen vergeten. Hoe gaat het met de pool?
0: Ik zit nu bij de topscorers.
1: Oh, nee, je moet 6 topscorers kiezen.
0: Ja, ik heb Gakpo heb ik ingevuld.
1: Heb ik ook.
0: Ook?
1: Ja.
0: Ja, ik denk die naam ken ik. Ronaldo en
1: ja.
0: Messi.
1: Ja, precies.
0: Je hebt Neymar.
1: De top 20 heb je gewoon aangevinkt, toch?
0: En Kane, die zanger.
1: Oké. Nou, het gaat even vanavond over de voetbalvrouwen. De Oranje Leeuwinnen, die hebben een wedstrijd voor de selectie van het WK staan. Om 9 uur vanavond dan trappen ze af tegen Polen. 9 uur op NPO 3 live. Ja, en de avond is heerlijk begonnen voor gedragswetenschapper Saskia. Zij speelde vanmiddag mee met verdubbelde salaris. En het was bloedstollend. Hoe heet het paleis waar koning Willem-Alexander woont?
2: Pas.
1: Welke Nederlandse voetballer kreeg gisteravond de rode kaart?
2: Het antwoord was Huis ten Bosch.
1: Ja.
2: En voetballer Teel.
1: Van welk insect zijn het koolwitje en de dagpauwoogsoorten? Laatste vraag.
2: Pas.
1: Nee, laatste vraag. Dagpauwoog.
2: Vlinder.
1: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!
3: Lekker.
1: Saskia. Wauw. Had ze 1 seconde langer nagedacht, dan was het niet gelukt. Ze gooide haar antwoorden net uit, vlak voor de zoomer. Ze won 3100 euro vanmiddag.
0: Het is ook de avond dat ik iets geks ga doen.
1: Pardon?
0: Het valt wel mee. Ik ga mijn tuin stofzuigen.
1: Is goed. I'm good.

0: Ed Sheeran en Justin Bieber, I Don't Care bij Q Music. Ik dacht dat ik een leuke avond voor de boeg had. Gaan we namelijk vanavond mentaal voorbereiden op het, hou je vast, het 10-minuten gesprek over mijn kind van 0.
1: Hè?
0: Ja, morgen heb ik op de opvang, morgenochtend om 9:30 heb ik een gesprek over Boris. Die is voor de duidelijkheid 0 jaar. Die doet ook echt helemaal niks, behalve spelen met andere kinderen. We hebben een 10-minuten oudergesprek hebben we morgen.
1: Waar moet dat dan over gaan?
0: Ik weet het niet. Ik laat het je morgen weten.
2: Dat is leuk. Dan zeggen ze gewoon van, nou, we zien dat Boris het hartstikke goed doet. Hij maakt lekker contact met de andere kindjes. En hij bijt ook wel van zich af. Als een speeltje voor hem afpakken.
0: Goed of binnen e-mail, denk ik dan.
1: Ja, precies. Ja.
2: En dan krijgen we vast nog wat leuke knutselwerkjes.
0: Oh, leuk.
2: Hartstikke leuk.
0: Nou, ik kijk ernaar uit. Morgen erover meer. Maar jij gaat vanavond, als ik het goed heb verstaan, je tuin stofzuigen.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké. Okay.
1: Kijk, ja, het is code geel.
0: Ja.
1: En iedereen die schiet in de vlekken, ik niet. Ik kan eindelijk mijn nieuwe speeltje proberen.
0: Wat heb je dan?
1: Ja, ik steek echt de hele buurt de ogen uit. Een tuinstofzuiger.
0: Is dat echt een ding?
1: Ja. Knalgeel is hij. En het zuigdomein, dat is fantastisch.
0: Is het een Kärcher?
1: Ja.
0: Oh, daar ben ik gek op.
1: Ja, ik zag jou laatst voorbij komen in een filmpje.
0: Ja, maar dat was geen tuinstofzuiger, dat was hoge drukreiniger.
1: Ik heb er gewoon voor betaald.
0: Maar ja, wat doet het dan? Ja, ik snap het, stofzuig je tuin.
1: Ja.
0: Nou, zal ik iets zeggen? Ik heb dus jarenlang gedacht dat ik echt een ontzettend briljante uitvinder was. En een genie.
1: Huh?
0: Ik begreep dus niet waarom er geen stofzuiger was voor je tuin.
1: Nee, nou.
0: Ik heb altijd gedacht, dat is toch hard.
2: Wat ga je opzuigen dan?
1: Nou, blaadjes.
0: Blaadjes.
1: Kijk, nu met code geel, joh, alles zit eronder. Alles zit eronder. Ja. En dan, hoe doe jij het met je in je tuin? Jij moet vegen waarschijnlijk.
0: Ik moet vegen, ja.
1: Hoe lang ben je daarmee bezig?
0: Nou, toch zeker wel een kwartier.
1: Ja, nou, ik 2 minuten.
0: Hier. Dat is toch geweldig. Bij jou zie ik weinig enthousiasme, Eefje.
2: Ja, wat belachelijk.
1: Hoezo?
2: Nou ja, een blaadje in je tuin maakt er niet uit.
1: Nou,
2: een beetje natuur.
0: Ho. Een beetje natuur in de tuin van Antwerpen. Dat is niet de bedoeling.
1: Weet je hoeveel geld ik betaald heb voor die tegels? Als er allemaal blaadjes overheen liggen, dan zie je niks meer.
2: Dus jij, de allerboze man, sta jij stofzuigen in je tuin?
1: Nou, dat is niet de enige. Daarna trek ik nog even de dweil eroverheen. Ja, nee, maar dat is echt zo. Je lacht hem uit, maar dat is echt waar.
0: Maar dit is dus geen bladblazer?
1: Nee.
0: Het is geen hoge drukreiniger?
1: Nee, hij zuigt.
0: Tuinstofzuiger. Ja, nou, best wel duur dingetje ook, €90.
1: Ja, je kan ook water ermee opzuigen, er zit geen zak in, dus dat is fantastisch. Dus ja. Je hebt ook gelijk alles lekker, ja, alles is weer spik en span, jongens. Ik gun iedereen een tuinstofzuiger, echt waar.
0: Nou, ik wil hem graag een keertje lenen, dat weet ik wel.
1: Ja.
0: Geweldig ding. Maak je even een filmpje voor me vanavond?
1: Oh, leuk. Ga ik doen voor je.
0: Ik heb heel veel zooi in je tuin vanmiddag, hoop ik.

0: Rexha, Faithless, New Religion met Your Music. Anton, er komen nu woorden, die heb je niet vaak gehoord in dit radioprogramma.
1: Oh, doe eens.
0: Je bent niet gek.
1: Nee? Nou, hier. Ik kan het iedereen aanraden.
0: Ja, wat ook alweer?
1: Een tuinstofzuiger.
0: Jij gaat vanavond je tuin stofzuigen. Dat is precies zoals het klinkt. Jij gaat met een stofzuiger, een speciale tuinstofzuiger, ga je je tuin stofzuigen. Hmm. Nou, Kim, die begrijpt het helemaal.
2: Ik vind het echt de uitvinding van het jaar, lieve mensen. Want hoe makkelijker, hoe beter. En ik zeg, een tuinstofzuiger is gewoon perfect.
0: Ja. Ik denk dat Evie ook nog overstag gaat.
3: Ah, misschien toch nog eens nadenken.
1: Ja, zie je. Gaan we samen zuigen.
0: Ik wil echt een video van hoe jij dat vanavond staat te doen.
1: Ja, ja, ja. Okay.

0: Dance.
1: Mando Jao bij Q Music Dance with Somebody. Onderweg naar 6:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
2: Goedenavond. Pikante taferelen op het WK voetbal naast het trainingsveld van Engeland.
1: Oelala.
2: Vertel je zo wat daar precies gebeurt.
1: En even na 6:30 een nieuwe top 40 update met nieuwe muziek van Antoon.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voor wie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
18: Dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
17: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
18: Dat gaan we vieren!
17: Aldi.
20: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
20: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
23: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
24: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering
0: Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en ga!
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
2: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
3: Goedenavond, 6:30. Je luistert Q-Music. Dit is de middagshow met verkeer van Flitsmeister. Nog 12 files over van deze avondspits. 2 vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide 6 kilometer, 21 minuten. En de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 12 kilometer met nog 37 minuten extra reistijd.
4: Tot halverwege de avond trekken er pittige buien over het land. Onweer, hagel is ook mogelijk. Tot 2 centimeter zelfs, die hagelstenen. Code geel ook daarom. En morgen af en toe de zon, opnieuw buien en 17 graden.
3: Even juist het laatste nieuws.
5: Goedenavond. In Friezeveen in Overijssel zijn extra maatregelen genomen. Want vanavond wordt daar weer gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Dat gebeurde vorige week ook en toen liep het uit de hand. Demonstranten die gooiden toen stenen en vuurwerk naar de politie. De omgeving van het gemeentehuis in Friezeveen is nu veiligheidsrisicogebied, zodat de politie sneller kan ingrijpen. Er is ietsje meer bekend over hoe het nieuwe luchtalarm eruit komt te zien. Ja, een tijdje terug hoorden we dat die alarmpalen die elke eerste maandag van de maand afgaan, dat die zouden verdwijnen. En daarover zei minister Van Wil toen dit.
6: Het is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen.
5: Nou, hoop ophef, want veel partijen willen niet dat het helemaal verdwijnt. Nou, er komt dus iets nieuws. Het wordt supermodern, wordt gemaakt samen met Defensie. De knop voor het alarm, die moet vanaf 1 punt ingedrukt gaan worden. Dat zegt hij ook net. En nu is dat allemaal lokaal geregeld. Nu moeten ze in 25 verschillende regio's allemaal dat alarm aanzetten.
3: Gedoe ook.
5: Dat wordt gecentraliseerd. Er gaat ook voortaan gewaarschuwd worden bij verschillende dreigingen. Van natuurrampen tot oorlogsgeweld. En ook als er verdachte drones worden gezien.
4: Krijg je dan andere geluidjes per
3: ramp? Dat denk ik. Toch? Dat denk ik echt.
5: Nou, dat weet ik niet hoor.
4: Ja.
3: Ja, ik weet het niet, maar want anders dan gaan ze het vanaf de toren roepen. Dan hoor je dus dat luchtalarm en dan hoor je... Attentie, attentie, natuurramp, natuurramp. Dat kan toch ook niet?
5: Nee, maar ik denk gewoon dat het wel één alarm is. En dan krijg je natuurlijk ook nog een NL-alert. Daar staat dan meer informatie.
4: Oh, daar krijg je de uitleg.
3: Oh.
5: Ja, en ook dat testalarm elke maand. Het lijkt erop dat dat toch ook gewoon blijft. Den Bosch wil af van de grote mensenmassa's op de donderdag voor carnaval. Ja, dat is uitgegroeid tot een enorm evenement. Er komen inmiddels tienduizenden mensen op af op die donderdag. Bewoners en winkeliers die hebben er last van. Het stadsbestuur van Den Bosch stelt voor om die donderdag geen carnavalsevenementen meer toe te staan. En dat kroegen die dag dan pas om 6:00 s'avonds open zouden mogen.
3: Ja, dit gaat ook niet gebeuren.
5: Gaat dat niet lukken, denk ik?
3: Nee, dit gaat ook niet lukken. Nee, je pakt natuurlijk ook echt een groot deel van de carnavalsvreugd pak je af. Van de mensen die van de Oeteldonkers die het wel gaan lukken.
5: Het begint toch eigenlijk pas op zondag?
3: Jawel,
5: het
3: begint eigenlijk pas op
5: donderdag.
3: Nou, ik heb vrienden die zitten in het carnaval. En ik heb het idee dat het bij die vrienden echt al vanaf de 11e van de 11e ieder weekend bal is. Dat is echt niet normaal. Het carnavalseizoen duurt zo ongelooflijk lang.
5: Dat is best een impact voor een stad.
3: Ja, nou, en voor mijn vrienden ook, kan ik je vertellen. Die zijn erna als woensdag zijn ze niet heel goed aan toe. Maar nee, ik denk, dit ga je helemaal niet, die ga je niet tegenhouden. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk dat het verbod ook alleen maar voor meer gezeik zorgt. En dan krijg je misschien van die underground parties, illegale carnavalsfeesten. Moet je helemaal niet hebben. Moet je ook weer gaan handhaven. Nee, joh, gedoe.
5: En pikante taferelen op het WK voetbal naast het trainingsveld van Engeland. Ja, de plek waar zij zich nu voorbereiden op het duel met Costa Rica morgen, dat trainingskamp ligt naast een beruchte plek voor swingers.
3: Oelala. Nou, Anton spits de oren maar even.
4: Ja, ik luister even mee.
5: Het zogenoemde Swoop Park, dat is dus een berucht park waar veel stelletjes naartoe gaan om het dan lekker in de buitenlucht te doen. En dat allemaal op, zoals de Britse krant The Sun zegt, een doeltrap afstand.
3: Dus mocht Engeland het echt helemaal verpest op het WK voetbal, dan weten we nu waar het er komt.
1: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
7: De 4 belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 update.
3: Here we go. Hit dossier van dinsdag 9 juni 2026. Zometeen op nummer 1 Sienna Spyro, want zij heeft zojuist een tour aangekondigd. Op 2 Jamaican Bam Bam van Yukel. En op 3 de extra alarmschijf van Summer. Eerst nieuwe binnenkamer van Antoon. Laten we zien om weer eens nieuwe vrolijke muziek te maken. Het resultaat ervan valt goed in de smaak. Afgelopen vrijdag kwam hij nieuw binnen. De 1

tracker van Summer op nummer 3. De man die sinds augustus vorig jaar al in de Nederlandse top 10 te vinden is. Die streak heeft hij onder andere te danken aan deze. Dan de nummer 2 van vanavond. Is een heel snelle stijger in de lijst. Het is niet de snelste, maar hij maakt met de 10 plekken winst wel een flinke sprong afgelopen vrijdag. Jamaican Bam Bam van Jugal en Solto is net als veel virale hits doorgebroken via TikTok. Binnenkomen in de top 40 gebeurt al snel, maar volhouden, ja, dat is vaak lastiger. Zij houden het al ruim een maand vol en blijven ook gewoon lekker stijgen.

Dan dinsdag 9, 6, 2026 gaat het volgende archief in met Antoon, de enige op 4. Samber, Homewrecker 3 en Jugal & Solto, Jamaican Bam Bam op 2. Nummer 1 van vanavond is voor Sienna Spyro. Zij heeft net namelijk haar grootste Europese tour tot nu toe aangekondigd. De My House Tour. En daarmee komt ze uiteraard ook naar Nederland. 14 en 15 maart volgend jaar staat ze in de Gashouder in Amsterdam. Volgende week donderdag om 10 uur dan gaan die tickets in de verkoop. Maar leuk nieuws. Wij mogen komende vrijdag in de Nederlandse top 40 de eerste 2 tickets weggeven. Hoor jij Sienna Spyro in de top 40? Aanstaande vrijdag, 12 juni dus. Dan stuur je Sienna Spyro in de Q-app en dan ben je misschien wel bij deze dame live. Material Lover, Sienna Spyro op nummer.

0: heel toepasselijk liedje vandaag van Ariana Grande. Heb je het gelezen?
1: Ik beschakel echt net in. Ik heb de afgelopen 3 uur ben ik niet gedaan.
0: Nee, maar of je het gelezen hebt vandaag toevallig op internet.
1: Wat dan?
0: Grote webs, dat zij weer single is.
1: Oh!
0: Zij was met, Ethan. Nou, met een Ethan. Het is dat 3 jaar is dat voorbij. Dus Break Free is een heel toepasselijk liedje van.
1: Oh, okay. Ja. Nou, wat, je past de muziek altijd aan het nieuws, hè?
0: Natuurlijk.
1: Dat weten weinig mensen.
0: Ontzettend actueel radioprogramma.
1: Juist.
0: Ja. Joey van der Velde.
1: Hey!
0: Voordat we naar een dankbaarheidsmomentje gaan wat vandaag in jouw hand is. Ik moet even sorry zeggen.
1: Oh, voor net. Nee joh, boeien.
0: Nee, jawel.
1: Ga je ook sorry voor gisteren zeggen dan?
0: Nee, maar gisteren was ik, ging er wat mis. Hmm. En vandaag was ik gewoon lomp. Kijk, Joey, jij bent een soort Labrador puppy. Jij hebt energie voor 10. Nou, dat spreek je wel vaker gevoed. En jij komt hier tijdens het programma als een van de weinige collega's, moet ik zeggen, kom jij gewoon de studio inrennen. En dan roep je keten. En dan wil je gewoon even knuffelen of aandacht. Of weet ik wel, even rondje rennen.
1: Ja, even je schouders knijpen.
0: Ja.

0: Dus morgen mag je 3 uur lang gewoon binnenrennen, zal ik je niet wegsturen.
1: Ben ik het dan morgen? Ja, ben ik het.
0: Ik hoop het wel, ja. Ja.
2: Dankbaarheidsmomentje.
3: Het is aan mij, hè? Ja, het is ongelooflijk. Ik heb al 2 weken ben ik de eigenaar van de zonnebril. Dat is mijn dankbaarheidsmomentje.
0: Is dat die daar ligt?
3: Dat is de zonnebril die hier ligt. Ik heb hem bij me. Ik durf hem ook niet uit het oog te verliezen. Ik heb ooit eens een... Ik denk dat ik nog nooit langer dan 1 week eigenaar van een zonnebril ben geweest. Mijn hoofd kan maar 3 dingen in de buurt houden. Een telefoon, sleutels en een portemonnee. Een 4e ding raak ik dan kwijt. Dus ik heb altijd goedkope zonnebrillen. Nou, ik heb 1 keer een zonnebril van €200 gehad. Toen dacht ik, nou, daar ga ik er waarschijnlijk heel zuinig op zijn. Daar heb ik toen volgens mij 6 weken mee gedaan.
0: Oh, wat pijn. Dat doet zo pijn.
3: Mamma mia. Ja. Maar nu heb ik zonnebril al 2 weken. En het is mijn dankbaarheidsmomentje. Ik hoop ook dat ik echt het einde van de zomer ermee gered. Het zou echt fantastisch zijn.
0: Mag ik hem eens even zien?
3: Absoluut.
0: Mag ik hem vasthouden?
3: Je mag hem ook opzetten.
0: Sterker nog, als je hem kwijt bent, dan moet je mij even bellen.
3: Want je hebt hem ook.
0: Exact dezelfde.
3: Heel goed, dacht ik al, ja.
0: En ik denk dat je er 2 hebt, want volgens mij krijg je de 2e gratis, toch?
3: Nee, want ik wilde eigenlijk een ander, maar die hadden ze niet meer. Het is van het ene merk waar iedereen nu mee loopt. Ja, dus ik ben ook nog onbedoeld, ben ik ook nog hip, weet je wel, ja.
0: Het is echt een hele hippe bril. Zo meteen, na 7 uur, de man met de hippe bril, Joey van der Velde. Stop the room the second that you want met Alex Warren, Fever Dream. Oh shit, ik doe mijn... zo'n professional ben ik.
3: Mag ik hem overpakken naar dit sportje, dan ga ik rennen. Toch?
0: Ja, goed.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax Montagelijm. Bij Bouwmaat.
10: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar €6,99.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: TV-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einheil accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Over 7, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
5: Goedenavond. Het kabinet kan nog niet zeggen hoe het boodschappen betaalbaar wil houden. Brandstof en energie zijn ook duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. En dat is niet snel anders, zegt financiënminister Heijnen bij RTL.
6: We zien het nu niet verslechteren, maar ik zie het ook niet verbeteren. En zelfs als er morgen een deal zal zijn, dan duurt het echt een half jaar voordat die prijzen weer enigszins op het niveau zijn van voor het conflict. Dus de gevolgen hiervan gaan we echt merken. En in eerste plaats natuurlijk in de portemonnee bij mensen thuis.
5: Supermarkten deden gisteren een noodoproep aan het kabinet. Boodschappen dreigen volgend jaar 10% duurder te worden. Komt onder andere doordat het kabinet de suikertax en een kilometerheffing voor zware vrachtwagens wil invoeren. Meer nieuws uit Politiek Den Haag. Het luchtalarm blijft. De huidige panelen die elke eerste maandag van de maand loeien zouden stoppen. Maar de Tweede Kamer kwam in verzet. Er komt nu een moderner systeem dat ook alarm slaat als er drones worden gesignaleerd. In het Overijsselse dorp Vriezenveen zijn extra maatregelen genomen. Vanavond wordt daar mogelijk opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Was vorige week ook en toen liep het flink uit de hand. Demonstranten gooiden toen met stenen en vuurwerk naar agenten. De omgeving van het gemeentehuis in Vriezenveen is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. En op dit moment is misschien wel de comeback van het jaar bezig. Want Serena Williams keert terug in het proftennis. Ze speelt in het dubbeltennis op een tennistoernooi Queens in Londen. Williams is nu 44 jaar. Ze was 4 jaar met tennispensioen, maar besloot toch terug te keren. Of Serena nog meer toernooien gaat spelen, is niet bekend. En dan nog het weer van Weerplaza. Tot 9 uur vanavond geldt code geel. Houd de rekening met felle buien in het hele land. Mogelijk met onweer en flinke windstoten. Morgen wat zon, maar ook dan weer buien. En een graad of 17.
4: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. 2 vertragingen nog. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg. Vertraging is daar 17 minuten. En op de A2 tussen Maastricht-Noord en Eindhoven. Tussen Leende en de Randweg N2, 15. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Maastricht en Echt. De hoogte van, nou dat is dan niet bekend. Wel hectometerpaal 224,6. A7 Amsterdam-Den Oever. De hoogte van Zuidoost-Beemster bij 17,6. A12 Ede-Maar. Daar staan ze bij 104,6. En de laatste, dat is de A32. Dat is Leeuwarden-Heerenveen. Daar staan ze bij 61,7.
7: De foute 1500.

0: 1500, dat is een soort snoepwinkel waar alles door elkaar ligt en waar we deze dagen een beetje orde in de chaos proberen te scheppen. Want ja, wat wil je vanaf vrijdag het allerliefste horen? Ik zou zeggen, vul even je stemlijstje in, want van al die favorieten maken wij dus een hele, hele lange lijst. Mede mogelijk gemaakt door Arnold, want die heeft al gestemd. Onder andere op Wesley Bronkhorst, Kid Rock, Boer Harm en deze Amsterdamse absurdistische hiphop.
1: Q Music is proud to be found.
2: Trots voor de huis, Rocker. En de

0: for dreams.
1: Hey, Joey.
2: Hey, Joey Gozer.
1: Joey.
0: Ja, gaat goed. Ik zeg goedenavond, goedenavond, goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Laat ik even beginnen met het volgende. Ik ben op zoek naar iemand met een opvallende gewoonte. En best wel dringend, want vanavond om 8:30 open ik weer het onderzoek. En is de vraag, is die gewoonte normaal of niet? Dus ja, heb je een gewoonte die je niet vaak tegenkomt in je omgeving? Of ja, waar je nog nooit echt over gehoord hebt? Stuur even een berichtje in de app van Q. Dan kan het zijn dat ik je ga bellen vanavond of misschien ergens later deze week. En dat zou een gewoonte kunnen zijn zoals die van Kirsten.
3: Als ik naar de Albert Heijn ga, dan moet het Albert Heijn tasje mee en niet het Jumbo tasje.
0: Ja, of naamgenoot Joey.
4: Ik haal een boterham uit de vriezer. Ik gooi er een plak kaas op en die eet ik direct op.
0: Oké, nou, eet smakelijk. Ik moet het nog steeds een keer proberen. Het was trouwens niet normaal, die gewoonte. Over een dik uur een nieuwe normaal of niet. Eerst gaan we even geld verdienen in een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Als je stop kan roepen, dan kan je dit spel spelen. En omdat het dinsdag is, en dinsdag is toch een beetje ja, de meest stroeve dag van de week, tenminste, ik heb dat altijd, ga ik je een kleine voorsprong geven. Als je een vraagteken stuurt in de app van Q, stuur ik je een minimaal bedrag terug dat er sowieso in de klok zit vanavond. Gewoon een geste van mij.

0: Generation. Je mag je zometeen officieel aanmelden voor een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Eerst even de belangrijkste track van deze week. Die is gemaakt voor de nieuwe Toy Story film door niemand minder dan Taylor Swift, de Easter Egg koningin. Ja, ik hou er dus enorm van. Geheime boodschappen en hints verstoppen in dingen die je doet en dat je dan achteraf denkt, oh, dat ik dat niet heb gezien. Dat is waar, dat zat er gewoon in. Niemand wist dus dat ze aan die film gingen meewerken, maar je kon het dus wel ontdekken aan verschillende aanwijzingen. Bijvoorbeeld op haar site stond een aftelklok in de kleuren van de film. Nou, achteraf heel duidelijk. Er verschenen ook billboards langs de weg met de letters TS in de kleuren van de film. En deze vind ik ook geweldig. Ze droeg de laatste tijd ook steeds meer kleding in de kleuren van de film. Ja, ja, ik vind het dus echt heel vet. Net als het liedje trouwens.
1: De Q Music Alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You.

0: 5 deze week, Taylor Swift. I knew it, I knew you. Zometeen.
1: Tegen de klok.
0: Ik las toevallig onderweg hier naartoe dat juni en juli de rijkste maanden van het jaar zijn. Dan hebben we dus het meeste spaargeld op onze rekening staan. En daar wil ik het even over hebben. Want ja, hoeveel je ook spaart, geld dat je in een paar seconden verdient, dat geeft toch het allerlekkerste uit. Ik neem je heel even mee naar gisteren. Linda speelde toen knok tegen de klok. En ze speelde het voor een nieuw touwtrektouw. Maar ook nog voor iets anders, kwam ik achter.
2: Nou ja, het moet een beetje een dik touw zijn. Een beetje goede greep en wat lang. Want we waren eerst met een groepje van 4 meiden. We zijn nu al met z'n 12.
0: Oh.
2: En nou ja, de avonden eindigen natuurlijk met gezellig met een wijntje. Dus ja, alles is wel welkom qua geldbedrag. Maar we zitten nu eigenlijk wel voor de touw te zoeken.
0: Nee, wacht even. In één zin is het doel van touwtrektouw zijn we naar wijntjes gegaan. Ja, lekker snel verdiend, lekker snel uitgegeven. Kan jou ook overkomen trouwens. En ik heb dit vaker gezegd, want meer geld per seconde verdien je echt nergens. Kom knok tegen de klok met me spelen. Stuur gewoon klok met een berichtje in de Q-Music app. Dan spreek ik je over 12 minuten. Dan ga ik bellen. 12 minuten. Klok in de app. Even startschot. Ja, komt-ie.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter!

0: naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches sounding looking like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Kees, klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
21: Hola, collega.
22: Hey.
21: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
22: Mark?
21: En die prijzen.
22: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
21: Oeh, ja.
23: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen...
0: upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
6: Q-Music The Party.
24: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assedelft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
6: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
25: Q-Music. Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. Joey van der Velden.

Over precies 3 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen Tok. Eerst even Kygo. Ja, dat is allemaal de schuld van zijn moeder. Het leek haar een goed idee om haar zoon naar pianoles te brengen. Eerst dacht Kygo, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Tot het moment dat hij erachter kwam dat al zijn vriendjes onder de indruk waren van zijn pianospel. Nou, de rest is geschiedenis, want hij leerde niet alleen piano spelen, maar ook dat je via de computer tropische muziek kan maken en de wereld kan veroveren. En niet alleen zijn vriendjes vinden dat heel cool, maar de rest van de wereld ook. Ondertussen heeft hij 29 top 40 hits, zoals deze. Dit is Save My Love.

0: samen met Khalid bij Q en Save My Love. Zometeen Calvin Harris.
1: Tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje knok tegen de klok. Dat doe ik met Mario Lijns, is 28 en ze komt uit Bussum. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, goedenavond. Jij hebt €165 vandaag uitgegeven.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel maar, waaraan?
2: Ja, aan een ticket voor de Hyrox.
0: Je krijgt nog een applaus van me. Hey, voor mensen die niet weten wat de Hyrox is, ja, ik kan bij niet voorstellen, maar je hebt natuurlijk altijd mensen die het gemist hebben. Wat is het?
2: Ja, het is een soort... Ja, je koopt een heel duur ticket om dan vervolgens heel lang af te zien voor hardlopen in combinatie met krachtoefeningen.
0: Ja, het is een soort parcours eigenlijk wat je moet afleggen en het is ongelooflijk zwaar. Waarom wil je er zo graag aan meedoen?
2: Nou, ik heb er al eentje gedaan samen met een vriendinnetje van mij in april. En dat smaakte naar meer. Toen dacht ik, oh, het lijkt me ook vet om dit een keer alleen te gaan doen.
0: Oh, je gaat hem nu helemaal, dat gaat alles alleen doen?
2: Ja, dat klopt.
0: Marjolein. Zo, ja, ik zou bijna weer applaus instarten. Waar zet je dan op in qua tijd? Wat is je doel?
2: Ik hoop binnen 1,5 uur. Dat zou mooi zijn.
0: En hoe groot is de kans dat je dat gaat redden? Want waar zit je dan nu een beetje qua trainingen?
2: Nou, mijn trainer zegt vol vertrouwen dat dat moet lukken. En dat ik misschien wel rond de 1,25 moet kunnen halen. Dus als ik hem moet geloven, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Wanneer is het eigenlijk?
2: In november pas, dus ik heb nog wel even.
0: Oh, oké. Okay. Nou, Marjolein, echt ontzettend veel inspiratie. Nog even wat inspiratie voor mensen die net zo goed zijn in de sportschool als ik. Want ik kom zeg maar 3 keer per week in de sportschool.
2: Ja.
0: En dan is die 3de keer eigenlijk alleen maar om te kijken of ik mijn oortjes daar verloren ben. hoe motiveer jij jezelf?
2: Nou ja, met dit soort dingen. Een doel hebben, dan moet je trainen. En dat helpt voor mij heel erg om het te blijven doen.
0: Oké. Okay. Check. Ja. We gaan knok tegen de klok gaan we spelen. We gaan proberen of we de €165 uit kunnen krijgen. Je hoort zometeen een reeks geldbedragen. Een wisselend tempo hoor je oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Truc is om net daarvoor stop te roepen. Dan haal je zoveel mogelijk eruit. Anders ontploft de boel en dan krijg je helemaal niks. Marjolein, daar ga je.
2: Yes.
3: €15. €25. €61. 2 euro. €133.
2: Stop.
0: Stop. Ja, lekker. €133.
2: Ja.
0: Ja, waarom ben je niet doorgegaan eigenlijk?
2: Ja, ik had natuurlijk al even met jouw appje van de hint, zeg maar, die had ik aangevraagd.
0: Ja.
2: Ik wist minimaal €113 dat erin zat.
0: Oké. Okay.
2: En toen dacht ik, ja, dan ga ik gewoon de eerstvolgende daarboven ga ik stoppen.
0: Even op safe spelen. Dus voor misschien even uitleggen, om 7:10 geef ik altijd een hint bij dit spel. Dus als mensen nu standaard om 7:30 inschakelen, die hebben geen idee. Maar dat inderdaad, jij wist een beetje wat er in de klok zat.
2: Ja.
0: Nou, je krijgt 133 van mij, maar hoeveel zat er in vanavond?
3: €182.
0: Oh. Ja, het had ook echt niet langer moeten duren.
2: Nee, ik ben helemaal tevreden.
0: Nou, heel goed. €133. Een groot gedeelte van jouw ticket hebben we terugverdiend. Ik wens jou heel veel succes bij de Hyrox in november, hè?
2: Ja, klopt. Dank je.

0: Ik vond een mooi verhaal van Stella Lefty. De mooiste plek op aarde, daar zou ze niet willen wonen. Dus de mooiste plek op aarde zou ze niet willen wonen.
1: Huh?
0: Oké, ik ga dit zo meteen uitleggen, want ik loop een beetje achter de feiten aan vanavond. Zometeen natuurlijk het nieuws met de Naad, toch?
2: Absoluut.
0: Absoluut, en deze ga ik ook draaien. Over 5 minuten.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter.

0: Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be Foute.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
3: It's playtime.
4: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
12: Kippie.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja. Serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Echte Gooise Moeders is terug.
19: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
20: We gaan naar Portugal.
21: Ja.
20: In een camper.
21: Nee.
22: Onwijs leuk.
20: Zij.
19: Zal het met ons nooit worden.
18: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
25: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
26: Welkom in Afrika!
25: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
27: GWC!
25: Help!
27: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
28: Laten we het proeven.
27: Opdrachten uitvoeren.

0: ze dat boek mengen. Dit is een grap.
1: Maar wie het best integreert...
2: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
1: Wordt tot ere Himba gekroond.
3: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
0: Pick it to the tribes.
1: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta... voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk. Want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Niet super op tijd, maar ook niet mega te laat. 7:58, het nieuws krijg je van Nathalie Verzuylenkom.
7: Goedenavond, het luchtalarm blijft. De huidige palen die elke eerste maandag van de maand loeien, zouden eigenlijk stoppen. Daarover zei justitieminister Van Wil vorige maand nog dit over.
8: Het is eigenlijk een vrij dom apparaat. Er wordt op een knop gedrukt lokaal en dan gaat er een geluid af. Het liefste wil je natuurlijk veel meer gerichte informatie meegeven aan mensen.
7: Ja, maar de Tweede Kamer kwam dus in verzet. Er komt nu een moderner systeem dat ook alarm slaat als er drones worden gesignaleerd. De gemeente Veendam in Groningen wil helpen met het opvangen van asielzoekers. Er is al een tijdelijke opvang. Die zou over een paar maanden sluiten, maar de gemeente is bereid die nu langer open te houden. Buurtbewoners hebben al een brief gehad. De 4 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Bij die explosie afgelopen maart werd een vuurwerkbom en een fles benzine gebruikt. De 4 zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging, maar dat gelooft justitie niet.
9: Zij wisten wel degelijk met wat voor soort gebouw ze te maken hadden. Dat voor de Joodse gemeenschap belangrijke plaatsen waren, gebedshuizen. En als je dat weet en je pleegt dan toch die aanslag, ja, dan doe je dat wel degelijk met het motief om die bevolkingsgroep vrees aan te jagen.
7: Was bij de NOS, een pro-Iraanse groep had de aanslag opgeëist. En de ergst stinkende Franse kaas dat in het Book of Records staat, werd ooit omschreven als boerderijlucht vermengd met poep, geurend tot op 50 meter afstand. Maar haal het toch maar in huis. Want uit onderzoek blijkt dat je van het eten van Franse stinkkaas mogelijk langer blijft leven, schrijft het AD over. Die kazen werden getest op wormen. Die leven langer en bewegen beter als ze te eten krijgen. Het is ook nog eens getest op menselijk kraakbeen en ook daar werden positieve effecten gevonden. Joey, het allergezondste is geitenkaas en een kaasje dat heet Sans Nectaire.
6: Ja, en dus die kaas die jij net noemt, die in het Guinnessboek staat.
7: Ja, inderdaad. Maar wat de naam daarvan is, dat is me niet.
6: Het wordt dus heel oud zonder vrienden. Zo, het is heel oud geworden. Brrr, hij stinkt enorm.
7: Ja, dat is wel een bijeffect, ja. Goed,
6: leuk om te serveren op een verjaardag.
7: Ja, ik heb nou iets gezonds voor je meegenomen.
6: Oh, echt op een toosje, lekker.
7: Ja, en met zo'n vlaggetje erop. Nou ja, goed. En ten weer van Weerplaza tot 9:00 vanavond geldt code geel. Houd dus rekening met felle buien in het hele land. Mogelijk met onweer en flinke windstoten. Morgen wat zon. Maar ook dan buien en een graad of 17.
6: Geen vertraging meer, wel nog 2 flitsers. Je moet even opletten op de A2 tussen Maastricht en Echt. Daar staan ze bij 224,6. En op de A32, dat is Leeuwarden-Heerenveen, de hoogte van Grauw. Daar staan ze bij 61,7.
10: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
6: 1 dag, 21 uur, 54 minuten en 47 seconden.
10: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
6: Ja, nog een paar dagen en dan is het tijd voor de vrolijkste, meest gekke en foutste week van het jaar. Wij zorgen voor de muziek. Of jij even wil samenstellen wat wij die week gaan draaien. En niet de hele lijst natuurlijk, maar geef vooral even je favorieten door via qmusic.nl of in de Q-app. Dan gooien we alles op één hoop en dan wordt het echt waanzinnig. Bert, die heeft het al gedaan, die stemde onder andere op de Benga Boys, René Vroger, Paquito en ook deze van de Village People.

0: Het WK moet nog beginnen. Ik wil zo meteen het wel al even hebben over de sluitingsceremonie. Ik wil even mijn verwachting en hoop wil ik even uitspreken. Eerst ga ik Stella Lefty draaien. Ja, die is niet meer van de TikTok en de radio te slaan sinds het succes van haar single. Iedereen wil met haar werken en ze komt echt overal. Zo ook in het mekka van de muziek. Dat is natuurlijk in Nashville. Ja, als je iets wil in de muziek of je wilt een liedje schrijven dat een beetje beklijft, dan moet je daar zijn. Supercoole plek, vindt ook Stella. Er is wel één maar.
1: And I've said this, like people have asked me this, and Nashville is like my happy place, like on this planet Earth. It's my favorite place to be. But I don't want to ruin it by living there, because I think that like, you know, there's magic in not being there all the time.
2: Yeah, you don't want too much of a good thing.
1: Yeah.
0: Okay, als dit te snel ging, even resume. Ze is dus echt mega fan van de stad, maar wil er niet wonen. En ergens snap ik dat ook wel. Je wil natuurlijk dat speciale gevoel natuurlijk behouden. En ook grote kans, tenminste dat lijkt mij, dat je als muzikant nooit vrij hebt. Je hebt nooit een vrije dag daar. Misschien is Boston iets.

0: normaal of niet. Een opvallende gewoonte die zich openbaart. En de vraag is zo meteen, wat vind je van die opvallende gewoonte? En dit kan je niet ontgaan zijn. Donderdag begint het WK voetbal. Dan kijk ik zelf het meeste uit naar het einde. Dat is 19 juli. En niet omdat ik dan geen voetbalfan ben of zo. Nee, helemaal niet. Maar Chris Martin van Coldplay, die organiseert dus voor het eerst in de geschiedenis een halftime show.
1: Well, this year for the first time there's a halftime show at the World Cup final. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music and it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
0: Check, nou dat is natuurlijk fantastisch, een beetje zoals bij de Super Bowl, maar dan dus bij het voetbal. De grootste artiesten zijn al aangekondigd, onder andere Shakira, Madonna, BTS komt ook. Maar stiekem hoop ik dus dat Coldplay een nieuw liedje gaat laten horen. Zij werken dus al een tijdje aan nieuwe muziek en dit is natuurlijk een fantastisch moment om dat de wereld in te slingeren, want de hele wereld kijkt. Dat zou fijn zijn, hè? Ja, het is dus afwachten. 19 juli is die show. Deze zit er sowieso in, dat weet ik echt zeker.

0: ook een nieuwe zinderende episode aan van Normaal of Niet. Waarin de vraag is, is deze gewoonte normaal of niet? En heb je een opvallende gewoonte, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje in de app van Q. Dan kan het zijn dat je binnenkort gaat bellen en dat we het langs de meetlat leggen. Vanavond is eerst Dani aan de beurt. Hallo Dani.
1: Hi, goedenavond Joey.
0: Goedenavond. Nou, wat leuk dat je zometeen je verhaal wilt vertellen bij mij.
1: Ja.
0: Het is wel iets, jouw opvallende gewoonte, iets dat heel lang duurt, hè?
1: Ja.
0: Ja, echt heel lang.
1: Zeker.
0: Ben je überhaupt al klaar of storen we je nu?
1: Ik ben klaar hoor. Ja, ik moet zo meteen nog avond eten.
0: Oh, echt?
1: Ja, ik eet heel laat vaak.
0: Oké. Nou, je moet zo meteen maar het hele verhaal vertellen.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als

0: Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be Foute.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
3: It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrije vakanties.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minute op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Joey van der Velden.
25: Met zometeen normaal of niet en een gewoonte die...

0: Zo een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het licht de gewoonte van Dani. Goedenavond.
1: Hi, goedenavond Joey.
0: Goedenavond. Ik zei net gekscherend, jouw opvallende gewoonte duurt een half uur.
1: Ja.
0: Maar ik zal er niet ver vanaf zitten, toch?
1: Plus minus, het ligt eraan hoeveel ik heb.
0: Ja.
1: Soms duurt het wel 3 kwartier tot een uur.
0: Ja, want vertel even, wat doe jij precies?
1: Mijn gekke gewoonte is dat ik eigenlijk al mijn servies, glazen, borden, bestek...
0: Ja.
1: Na het afwassen met zeep...
0: Ja.
1: Nog een keer afwassen, afspoelen met water... en hem afdrogen met een nieuwe theedoek.
0: En dan gaat het even over glazen, bestek en servies...
1: En ook over borden, maar ook over bijvoorbeeld mijn kookpannen. Eigenlijk alles wat ik gebruik.
0: Ja, ik wil net, dat is eigenlijk alles, toch? Dat is de hele vaat die je nu opdoet.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Maar Dani, dus dan doe jij de afwas altijd 2 keer. Dus 1 keer met zeep en 1 keer zonder zeep.
1: Ja, dat is correct.
0: En met 2 verschillende theedoeken.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Het gaat misschien raar klinken, maar ik doe het altijd sowieso met de hand eigenlijk de afwas.
0: Ja,
1: maar
0: doe ik ook. Altijd... Is lekker, toch? Met de handje.
1: Ja.
0: Ja, fijn.
1: Ja, echt een stuk beter. Maar wat ik heel erg merk is dat als ik het met zeep doe... dat ik altijd nog een zeepsmaak heb. En ik wil dat altijd wegspoelen. Dat gaat vaak alleen maar weg met water.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik het 2 keer afspoel eigenlijk.
0: Dat begrijp ik. Dat ja. Je zo'n zeepsmaak is natuurlijk niet lekker. Dat wil je absoluut niet. Maar is het dan misschien... Zou het ook kunnen zijn dat je denkt dat je het proeft? Of proef je het ook echt?
1: Ik proef het ook echt. Waar ik ook ben achtergekomen is ook heel veel dat als ik het met water wegspoel... dat het eigenlijk ook geen last van heeft. Maar ik merk het ook, is blijkbaar ook een... moet je me niet op mijn woord aannemen. Maar ik heb laatst een onderzoek gezien dat bij siliconen... dat als er een zeepsmaak op zit, dat er een bepaald gen eigenlijk in je lichaam zit... waardoor je juist die zeepsmaak juist erg... heel erg erger maakt.
0: Okay.
1: En dat is ook echt wetenschappelijk bewezen. Maar ik heb ook gemerkt...
0: Voor dit onderzoek, je deed het eigenlijk al voor dat wetenschappelijk onderzoek wordt gelezen. Ja, precies.
1: Ja, ik deed het eigenlijk al sinds dat ik de afwas deed.
0: Ja.
1: Dus echt al sinds een klein afwas heb ik eigenlijk al...
0: Zijn er mensen in jouw omgeving die dit ook doen? Word je er wel eens bij aangesproken?
1: Eigenlijk iedereen vindt het gek.
0: Ja?
1: Er is 1 iemand die het ook doet. En dat is de vader van mijn beste vriendin.
0: Okay.
1: Die heeft namelijk ook last van, maar de rest staat altijd... Waarom spoel je het dubbel af? Dat is toch onzin? Waterverspilling. Ik zei, nou, als ik van de zeepvaart af ben, vind ik het prima.
0: Ja, nou, Dani,
2: normaal of niet?
0: We gaan het eens even echt onderzoeken. We gaan er eens even achter komen wat Nederland hiervan vindt, als je dat goed vindt.
1: Oké, prima.
0: Als je zit te luisteren, de vraag is, vind je dit normaal of niet? Je mag je mening doorgeven in de app van Q. Typ het of spreek even wat in voor extra bonuspunten. En ook voor extra uitleg, want normaal, soms voldoet normaal of niet natuurlijk niet helemaal. Nou, dan weten we het binnen nu 1 minuut of 5, Dani. Tot zo.

0: Een grootschalig onderzoek. We zoeken het uit tot ver achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag. Is het nou normaal of niet? Vandaag tegen het licht, de gekke eigenaardigheid. Van Dani, welkom terug.
1: Hi Joey, dankjewel.
0: Stel nog even in één zin. Wat doe je precies?
1: Altijd als ik eigenlijk al mijn afwas en vaten had afgewassen met zeep, spoel ik het nog een keer af met water en droog ik het ook af met een nieuwe handdoek.
0: Ja, dus je wast eigenlijk alles dubbel af met en zonder zeep, met een nieuwe theedoek. Handdoek.
1: Correct.
0: Alright. Nou, ik heb aan Nederland gevraagd, wat vinden jullie hier nou eigenlijk van? Thanks als je een berichtje hebt gestuurd in de app van Q. We gaan er op ons gemakje gaan we er even doorheen. Heel veel lange reacties trouwens. Jurgen de Vink zegt, ja, dat is hartstikke normaal. Ik doe dit thuis, net zoals de vaat niet groot is. Dan Dianta Kloosterman, die zegt, ja, mee eens. Zelf spoel ik het ook weer af. Maar meer ook omdat ik mijn handen niet onder het zeepsop wil hebben. Richard van Delden zegt, ja, dit is op zich wel normaal hoor. Kijken, niet normaal komt hij binnen. Daniel Veldman, normaal, maar ook niet. Ja, dat is een 50-50. Zie, hier komt ook nog een 50-50 binnen van, eens even kijken. Ruud, die zegt, ik vind dit 50-50. Dan heel veel audio, Robert onder andere.
2: Dit is toch hartstikke normaal. Ook een vaatwasmachine heeft een spoelprogramma om de zeepsopsmaak weg te werken.
3: Nee, absoluut niet normaal.
0: Samantha, was dat?
4: Ik vind dit niet raar. Ik doe dit zelf ook.
0: Oh, die laatste is van Jette Dolman. Moet ik nog even doorgaan eigenlijk, Dani?
1: Ja, ik hoor best wel veel reacties uit.
0: Ja, het is heel veel binnengekomen. Het is hartstikke normaal, schrijft ook Jurgen de Vink. In de tijd voor de vaatwasser in ons huishouden kwam, deden we dit ook altijd zo thuis. Niet normaal van Sanne. Raar, twee keer afwassen van Rindert Boesveld. Niet normaal van Ed Medewaal. Ja, ik kan nog wel een half uur doorgaan. Zoveel binnengekomen. Maar jij wil natuurlijk een uitslag.
1: Ja,
0: daar gaan we. Normaal. Absoluut. Ja, het is de meerderheid van alle Q-luisteraars zegt, ja, dit is normaal, dit doe ik ook. En eerlijk gezegd, Dani, ik doe dit dus ook.
1: Echt waar?
0: Ja, even lekker extra afspoelen met fris water, dat is toch heerlijk?
1: Ja, echt gewoon geweldig.
0: Zalig. Nou, thanks dat je erbij was. Fijne avond, hè?
1: Fijne avond.
0: Doeg. Zometeen. Nou, vertrek zo meteen wel. Eerst Afrojack.

0: toch laat?
1: Zeker.
0: Ik heb de gong heb ik al klaarstaan voor het officiële moment.
1: Voor het officiële moment. Ja, voetbal. Niet de oranje mannen, maar de oranje leeuwinnen komen vanavond in actie.
0: En deze hoor je ook. De dag. Zon bij jou.
2: Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou, hoe schattig.
3: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
4: Ja, dit is dus onze groepsapp.
5: En daar mag wat verandering in komen.
4: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
5: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
4: En wie weet spreken we jou binnenkort.
5: Matti
4: en Marieke.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
14: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
15: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
17: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
20: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
19: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.

0: Kia. Movement that inspires.
1: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Hola, collega.
6: Hey.
5: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
6: Mark?
5: En die prijzen.
6: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
5: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
7: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
8: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet, als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Twee minuten over negen, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
12: Goedenavond, het is noodweer geweest in Brabant. Op verschillende plekken sloeg de bliksem in en waren er flinke hagelbuien. Het zorgde voor een ravage onder andere op een camping in Raamsdonk. Met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Op het tennistoernooi van Rosmalen werd de wedstrijd tussen Tellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp stilgelegd vanwege de regen. Dan naar Overijssel. De demonstratie in het dorp Vriezenveen is rustig verlopen. Net als vorige week werd er gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Toen liep het flink uit de hand en werd er met stenen en vuurwerk gegooid naar de politie. Nu gingen mensen door het slechte weer veel eerder naar huis, meldt RTV Oost. Nederland speelt een grote rol in de Europese cocaïnehandel, blijkt uit onderzoek van de Europese Unie. De conclusie is dat vooral de verwerking van cocaïne in ons land gebeurt. Van alle plekken waar coke werd verwerkt, was meer dan de helft in Nederland. En voetbal, vanavond zijn de Oranje Leeuwinnen aan de beurt. Er wordt gespeeld voor een WK-ticket. In Almelo moet er gewonnen worden van Polen. Frankrijk in dezelfde pool moet dan gelijk spelen tegen Ierland. Alleen dan blijft een rechtstreekse kwalificatie voor het WK van volgend jaar mogelijk. En dan nog het weer van Weerplaza. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger met opklaringen. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen wat zon, maar ook dan buien en een graad of 17.
11: Zijn geen vertragingen meer, wel een hele rits aan flitsers is er opeens gemeld. Op de A1 onder andere tussen Amersfoort en Eemnes, de hoogte van Baarn, daar staan ze bij 38.4. Oh, dan moet ik zo meteen zelf opletten dat ik er niet doorheen rij. Op de A4 tussen Leiden en Den Haag, de hoogte van Den Haag, daar staan ze bij 44.2. A16 Dordrecht-Breda bij Moerdijk bij 45.2. En op de A28 als Meppel-Zwolle, de hoogte van Zwolle, daar staan ze bij 104.1.
13: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
11: 1 dag, 20 uur, 54 minuten en 20 seconden.
13: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
11: Ja, die Foute 1500 is als het afsteken van een hele grote vuurpijl. Die je dan dagen aan de hemel ziet. We zijn nu aan het bepalen hoe hard die kralt en welke kleuren we gaan zien. Best poëtisch, al zeg ik het zelf. Daarom wil ik je even vragen om je favorieten door te geven. Dan is die vuurpijl van ons allemaal. Het volgende liedje zou je dan weer bijna vergeten. Maar ik kreeg gelukkig wel al stemmen van Wies, Marco, Bert, Monique, Thomas, Rob, Elzert, Marieke...

0: bij Q. En Heaven, ik zie trouwens dat er weer bijna 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de Q. Voor de Q-top 500. Nee, voor de foute 1500 die je vanaf aanstaande vrijdag hoort. Bij iedere 1500 stemlijstjes die we aantikken, doen we een extra foute uur. Dus klim in de pen, ga naar Qmusic.nl of doe het in de Qmusic app stem. Want dan kunnen we zo meteen een uur lang alleen maar foute muziek draaien. Dat is superleuk en fijn en fijne inspiratie. Hoe leuk je werk ook is, er is altijd een maar. Dat is altijd iets wat moi is. Zo hoor je dat artiesten overigens hun eigen liedjes een beetje zat zijn. Dat denk ik, getver, ik kan niet meer. Celine Dion bijvoorbeeld, die had het bij My Heart Will Go On. Teddy Swims, die heeft daar ook een beetje last van. In 2023 bracht hij een liedje uit, Lose Control. Dat werd zijn definitieve doorbraak. Stond er ook mee in de Nederlandse top 40. Hij is er heel blij mee.
1: Hearing it like all the time. Or like, you know, just like, oh, this damn song. But I mean, I think every time we perform it, it's always like such a wonderful thing, you know, to see faces like that song is meant to, you know, it's always like a reset on like, okay, yeah, this is it.
0: Ja, hij is er echt helemaal klaar mee. Hij kan het niet meer horen, behalve als hij het live zingt, dan vindt hij het weer fantastisch. Dan denk je natuurlijk, Joey gaat even Lose Control draaien. Nee hoor, dat ga ik niet doen, durf ik niet meer. Doe even de laatste van hem. Dit is Mr. Know It All.

0: dat is gelukt. Ik zeg dankjewel, dankjewel. Als je vanavond je stemlijstje hebt ingevuld voor de foute 1500. Er zijn weer 1500 stemlijstjes zijn er binnengekomen. Ja, dat betekent dat we dat gaan vieren met een extra foute uurtje. En ik zei net al, we zitten bijna bij die 1500. Vul nog even een stemlijstje in, dan tikken we die 1500 aan. Even kijken wie de laatste stemlijstjes hebben ingevuld. Extra applausje voor Fiene Beugel. Thomas Dielien zie ik net binnenkomen. Monique Onderstal en Sietske Jonker. Dat zijn een beetje de laatste lijstjes die we net binnen hebben gekregen. Als je nou nog niet hebt gestemd op je favorieten voor de foute 1500... dan zou ik zeggen, blijf de komende 60 minuten even hangen. Je krijgt een dosis inspiratie. Je hoeft alleen maar mee te schrijven. Zometeen onder andere deze. Het is Neil Diamond.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
8: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
7: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
13: The Big One.
12: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
18: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
13: Boeie.
18: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
13: Zoé.
18: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
13: Yes.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: 1 ijs koffie voor mevrouw.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
23: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
24: Jij bent mijn kampioen.
25: Joey van der Velden.

0: zoals bij Q.
1: De Foute 1500, stemtiendaagse.
0: En buttons in dit extra foute uur. Dit ingelaste foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de Foute 1500. Die aanstaande vrijdag hier start bij Q. Zometeen ga ik Gleecast draaien met Don't Stop Believin'. Eerst zeg ik handen op elkaar voor Sander. Goedenavond.
2: Hoi, hallo.
0: Goedenavond, welkom bij dit extra foute uur. Ook door jou, dit extra foute uur. Want ja, er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen. En een van die stemlijstjes is voor jou. Hoe heb je het eigenlijk aangepakt?
2: Ja, ik heb verschillende artiesten gekozen. Gewoon omdat het lekker klinkt en gezellig klinkt. En vooral fout eigenlijk. Hè.
0: Heb je erover nagedacht of was het puur op gevoel?
2: Nee, op gevoel. Ik ging gewoon kijken in de lijst en dan wat er in me opkwam. Heb ik aangeklikt, een tekst erbij geschreven en ja, zo ben ik er doorheen gegaan.
0: Heerlijk, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ik zag Samuel wel te staan. Ik dacht, ik ga die even draaien. Waarom heb je op Samuel op gevoel gestemd?
2: Nou, weet je, ik ken hem al een tijdje. Tenminste, van zijn muziek natuurlijk. En ja, ik had er eigenlijk niet heel veel mee, maar het klonk wel leuk. En vorige week denk ik dat ik hem hoorde zingen, Robbie Williams. Met het nummer wat hij gecoverd had.
0: Let me entertain you.
2: Juist.
0: Wacht, we gaan eerst luisteren. Moet je zo meteen even vertellen wat je toen dacht. Dat is...

0: Dit was vorige week. Misschien dachten wij wel hetzelfde, want wat dacht jij?
1: Ja, nou ja, hij zei het al. Domien die zei, nou weet je, we gaan het even horen. Kijken hoe het klinkt. En ja, Ruby Williams is natuurlijk supergoed.
0: Ja.
1: En ik dacht een beetje hetzelfde. Maar toen ik hem hoorde zingen, ik dacht, nou, dit is wel echt fucking vet, joh.
0: Niet normaal, toch?
1: Nee,
0: niet normaal hoe hij dat doet.
1: Ik denk dat ik daardoor wel een beetje stiekem fan ben geworden ervan.
0: Ook een beetje, je voelde het niet aankomen.
1: Nee, ik zag het helemaal niet aankomen. En ik sowieso zag ik er wel eens optreden. Ook bij Q Music vorige keer met de top 40 lijst.
0: Ja.
1: En ik dacht, nou weet je, het kan me worst niet. Ik voel het niet echt.
0: Ja.
1: Maar met dat nummer, ik vond het zo vet dat ik... dat ik zijn nummers wel meer ging waarderen of zo.
0: Nou, het is toch geweldig van, ik voel het niet echt naar, ik ben gewoon fan geworden.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Nou, dan, ik ga hem gewoon draaien, Sander. En ik ga mijn mond houden, dan kan je er volle bak van genieten.
1: Is goed, dankjewel.
0: Tot later.

0: bij Q Music omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn van de foute 1500 die vanaf vrijdag hier te horen is, een uur lang. Inspiratie, 60 minuten lang alleen maar foute muziek. Dan nu een liedje dat echt op een totaal andere plek terecht had kunnen komen dan de foute 1500. Jack White, die was zo trots op de riff die hij bedacht, dat hij dacht, ja, als ze me ooit vragen om een James Bond themanummer te maken, dan gebruik ik deze. Het is natuurlijk een mooi streven, alleen op een bepaald moment begon hij zijn kansen een beetje in te schatten. Toen dacht hij, nou, weet je wat, ik gebruik het gewoon voor mijn bandje The White Stripes. Dat deed hij. Wat denk je? Werd hij 5 jaar later alsnog gevraagd voor een James Bond film. De James Bond film Quantum of Solace. Om daar dan een liedje voor te maken. Dat werd een iets andere baslijn samen met Alicia Keys. Ja. Ook goed, zeg eerlijk. Niet zo goed als deze.
1: Nee, niet zo goed als deze. Het zijn de White Stripes.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires. Here comes-

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met zeker starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een easy laadpaal laat elke auto in elke situatie. Slimme technologie, eenvoudig in gebruik. Easy, effortless electrification.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
10: Goedenavond, begin in Overijssel. Bij een anti-asielprotest in Vriezenveen heeft de ME toch moeten ingrijpen vanavond. De demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging weg. Hier en daar reden auto's toeterend rond en er werd vuurwerk afgestoken. Vorige week greep de ME ook al in bij een protest in Vriezenveen. Dan nog slecht weer in Brabant. Het was noodweer vanavond. Op verschillende plekken sloeg de bliksem in en er waren

0: flinke hagelbuien. Het zorgde voor een ravage op een camping in Raamsdonk. Met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Op het tennistoernooi van Rosmalen werd de wedstrijd tussen Ten en Griekspoor en Botik van de Zandschulp stilgelegd vanwege de regen. Opletten als je morgen de snelweg A7 moet hebben. Vanaf dan is er ook trajectcontrole van Purmerend naar Hoorn, meldt NH. Sinds januari werd er al gecontroleerd aan de andere kant van de weg. Volgens justitie werd op de A7 vaak veel te hard gereden. En dat moet met trajectcontrole voorkomen worden. Ja, en het WK voetbal staat op het punt van beginnen. Zondag, dan is Oranje aan de beurt. Erg veel vertrouwen dat we ver komen in het toernooi, dat hebben we niet. Hoe zit dat in Politiek Den Haag? Nou, de Telegraaf deed een rondje bij politici of het vertrouwen daar wel hoger ligt.
1: Wereldkampioen wordt, ja, ik denk of Nederland of Curaçao.
2: Ik ben heel erg benieuwd of wij de rust gaan halen van de eerste wedstrijd.
3: Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen idee. Ik heb er nog niet over nagedacht.
4: Geen verstand van. Ik ben van de derde helft.
5: Ik ben bang dat we tweede, derde ronde er toch weer uit komen te liggen.
2: Ja, wat heb je met al die hele duur betaalde spelers de afgelopen periode gedaan?
0: Ja, daar komen we zondag achter. Dan spelen we de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En dan nog het weer van Weerplaza. In de loop van de avond wordt het vanuit het westen droger met opklaringen en koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen wat zon, maar ook dan buien en een graad of 17.
6: Flitsmeister, wat geen vertragingen, wel flitsers gezien langs de A1 staan ze. Apeldoorn richting Barneveld bij 54,4. De A6 Joure en Meloord bij 282,4. En de A7 Den Oever Amsterdam bij 27,9.
7: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
8: Het Foute Uur!
9: Lars Boelen.
6: Ja, en van dat Foute Uur is nog ongeveer een half uur open met zometeen zangeres zonder naam en is Yolanda Be Cool. Dit is We Speak No Americano.
10: Q Music is proud.

wit. Laat hij ook weten in de Q-Music app. Ja, is ook de Q-Music app de plek waar je je favorieten kan doorgeven, hè, voor die foute 1500. Vanaf vrijdag hoor je die lijst hier bij Q. En als je stemt op de foute 1500, maak je kans op het Proud to be Stout pakket. Van Q-Music en Easy Toys met allemaal lekkere, stoute dingetjes erin. En zometeen ga ik weer iemand blij maken. Dus ook, als je ook kans wil maken op zo'n Proud to be Stout pakket, vul nog even snel je stemlijstje in. Qmusic.nl of de Q-app. Diana heeft het al gedaan. Die heeft gestemd op deze van King Africa. Ze zegt erbij, favorietje van mij en mijn vriendin. En die sturen we altijd naar elkaar door als we hem horen. Leuk.

0: Deze stond vorig jaar op 7-8-9 in de foute 1500. Chumbawamba en Tap Thumping. In een extra foute uur. Omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor die foute 1500. Die hoor je vanaf aanstaande vrijdag. En John, jij hebt ook gestemd op deze, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het blijft een leuk liedje.
0: En er staan nog veel meer leuke liedjes op jouw lijstje. Ik loop er even snel doorheen. Is er onder andere de Macarena, zie ik erop staan. Kan je dansen, de Macarena?
1: Ja, zeker. Die ken ik nog.
0: Maar ken je ook het dansen van de Ketchup Song? Want die zie ik ook op je lijstje staan.
1: Nee,
0: is dat moeilijk, hè?
1: Daar had ik wat meer moeite mee, inderdaad.
0: Je bent sowieso al van de dansen, trouwens. Ik zie ook de kabouterdans, zie ik ook.
1: Ja, die is alweer van mijn kinderen.
0: Oh, is voor je kinderen. En ochtendgymnastiek voor Carlo en Irene?
1: Dat is weer nostalgie voor mezelf.
0: Bedankt voor het stemmen, John. We zijn er ontzettend blij mee, want mede door jou hoor je vanaf vrijdag dus die foute 1500. En om jou te bedanken, heb ik een leuk cadeautje voor je.
1: Oh.
0: Ik ga het er even bij pakken, hoor.
1: Wacht. Ja, hoor.
0: Het is iets met batterijen.
1: Oké.
0: Okay. Maar ik ga het je even laten horen, want het maakt ook geluid. Kijk, een beetje kan horen zo. Het is geen Formule 1-auto.
1: Dat niet.
0: Wat denk jij dat je hebt gewonnen, John?
1: Ja, het klinkt als een motortje of zo, maar...
0: Ja, dat zit er wel in. Er zit een motortje in. Beste John, jij wint het Proud to be Stout pakket.
1: Ja, kijk, dat is lekker.
0: Dat is
1: lekker.
0: Echt heerlijk. Dat krijg je van Q Music en van Easy Toys. Nou, wat zit er dan in dat pakket? Er zitten Easy Toys sokken in, een buckethead, een flesje glijmiddel. En die glijmiddel heb je nodig, want jij wint ook een sekstooi.
1: Kijk, altijd spannend.
0: Heb je er al eentje, John, of niet?
1: Nee.
0: Ik dus ook niet, maar ik heb dus een modelletje opgestuurd gekregen. Ik heb het dus echt in mijn hand. Ja, hij klinkt dus echt zoals je net hoorde.
1: Ja, als een motortje.
0: Ja, echt als een motortje. En er zitten allemaal standen op. Je kan hem ook harder, zachter. En dan, ja. En het leuke, je kan er ook thee uit drinken, denk ik. Want er zit een verwarmingselement in. Dus dan,
1: joh.
0: Moet je horen, joh. Wat een apparaat. Ja, even voor, als jij geen... Dit is dus een soort... trillende sapcentrifuge die je er zeg maar op kan zetten. En dan kan je sinaasappeltje persen, zeg maar. En dan...
1: Ah, oké. Okay.
0: Snap je wat ik bedoel? De bovenop?
1: Ja.
0: Nou, dat schijnt allemaal fantastisch te zijn. Dus, heerlijk. Dat komt jouw kant op allemaal.
1: Nou, dankjewel.
0: En John, dat is nog één ding. Ja. Ik zat even lekker in jouw... ik zat even in je Q-Music profiel even in de app te kijken.
1: Ja.
0: Nou zag ik, jij bent 20 juni ben je jarig.
1: Ja.
0: Dan hebben wij misschien wel de grootste verjaardag van Nederland voor jou georganiseerd.
1: Ja, foute party, hè?
0: De foute party, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven.
1: Klopt.
0: En John?
1: Ja.
0: Jij bent erbij.
1: Oh, geweldig.
0: Jij bent erbij op je verjaardag. Kijk. Met heel veel andere mensen ga jij je verjaardag vieren tijdens de foute party. Hoe oud word je trouwens, John?
1: 42.
0: 42, geweldig. Dat gaan we met z'n allen daar vieren.
1: Hartstikke leuk.
0: Hey, nogmaals bedankt voor het stemmen en ik wens jij nog een fijne avond.
1: Hetzelfde.

0: One Direction en What Makes You Beautiful in een extra foute uur. Omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Ja, dat foute uur is nu ten einde. Dat zijn we een uur geleden begonnen. En dat is het nadeel van dat foute uur. Dat duurt dus maar een uur. Vanaf nu staan de tellers weer op nul. Geef je favorieten door. Doe dat via qmusic.nl of de Q-app. En bij elke 1500 stemlijstjes doen we weer zo'n uur. Maak je ook nog eens kans op een Proud to be Stout pakket. We hebben net John blij gemaakt met een... sextoy. Ja, ik zeg het maar gewoon. Ja. Er komen heel veel vragen binnen in de Q-app. Van, ja, hoe ziet het ding eruit? Dat is een ding voor mannen. Nou, ik heb een plaatje. Dus als je graag wil weten hoe het ding eruit ziet, laat maar weten. Stuur ik hem even via de Q-app jouw kant op. En ook deze komt eraan. Zara Larsson. Midnight Sun. Hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
3: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help! GWC!
17: Help!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
14: Tickets to the Tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
24: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
23: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl.
25: Lars Boelen.
26: Ja,

en Dilemma bij Q-Music. Hey, soms heb ik gekke gedachtes. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Dan zit ik in de auto en dan denk ik, wat zou er gebeuren als ik nu, en dan rijd ik 130, als ik nu mijn stuur in één keer omgooi? Het is gek als je dat in één keer denkt. Maar dit soort dingen, dat schijnt heel normaal te zijn, dit soort gedachten. Je hersenen testen dan eigenlijk gewoon je grenzen uit. Voor het geval dat. Je gaat het nooit dan echt doen. Maar gewoon voor het geval dat. Dan ben je erop voorbereid. Dat is het idee erachter. Het is eigenlijk heel normaal als je dit soort gedachten hebt. Nou, vandaag dus had ik ook weer zoiets raars. Ik dacht ineens, ja, dit is echt gestoord. Maar ik dacht ineens, oké, wat nou als je een lijk moet wegwerken? Stel, je komt in één keer van, ja, gelukkig, ik hoop ook dat ik nooit voor die situatie, ik ga er ook vanuit dat dat nooit gebeurt. Maar stel nou dat je een lijk moet wegwerken. Hoe zou je dat dan doen? En nogmaals, dit is puur hypothetisch. Maar ik ging er toch over nadenken. Ik denk, ja, wat nou als ik dat zou moeten doen? En weet je, ik kijk natuurlijk veel series en films en zo. Dus daar zie je heel veel voorbeelden van. Misschien is dat ook de reden dat die vraag dan in me opkomt. Maar ik dacht, ja, hoe zou ik nou een lijk wegwerken? Ja, dit klinkt een beetje luguber. Maar ik heb wel een manier bedacht. Ik ga het je zo meteen vertellen. Maar ik ben ook benieuwd naar jou. Dus misschien heb je deze vraag ook wel ooit eens over nagedacht. Of nou, zo niet. Denk er dan nu even over na. Ik dacht, ik gooi deze vraag gewoon eens even lekker op de radio. Waarom ook niet, kan ons het schelen. Het is dinsdagavond. Misschien wel grappig om eens even over na te denken. Het gaat natuurlijk nooit gebeuren, maar ik ben toch benieuwd. Misschien heb je wel een hele creatieve oplossing. Hoe zou jij een lijk wegwerken? Denk er even over na. En stuur je antwoord deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ondertussen Samber. Dit is 12 tot 12.

0: I Knew It, I Knew You. Het is de titelsong van de nieuwe Toy Story. Het is de nieuwe van Taylor Swift. En ook nog is het de alarmschijf van deze week. En hoor je dus extra vaak vrolijk liedje. En van een vrolijk liedje gaan we naar een duister onderwerp. Ja, ik had vandaag een hele gekke gedachte. Maar misschien kijk ik gewoon te veel Bonkromafia en dat soort series. Maar ik dacht ineens, wat zou ik doen als ik ineens een lijk zou moeten wegwerken? Ik vroeg ook aan jou, wat zou jij doen? Er komen zoveel berichten binnen. Van mensen die hier ook wel eens over na hebben gedacht. Het is niet heel gek dat je hier blijkbaar over na... Kleine disclaimer, dit is natuurlijk hypothetisch. Is natuurlijk allemaal niet aan de gang. En we gaan mensen niet op ideeën brengen. Maar ik dacht, het is toch leuk dat we hier die gedachten even met elkaar wisselen. Want het is natuurlijk eigenlijk best gestoord. Iets wat ons waarschijnlijk allemaal... hopelijk ook nooit gaat overkomen. Maar daarom juist leuk om eens even over na te denken. Hoe zou je dat aanpakken? Alright, ik zat zelf dus te denken... iets met zoutzuur. Je kan dat lichaam toch gewoon oplossen? Dan is daar niks meer van over, toch? En misschien moet je dan toch ook nog te denken... ja, maar misschien kunnen ze daar nog DNA uithalen of zo. Dus dan ga ik met die bakjes zoutzuur... wat dan allemaal vloeibaar is... ga ik nog door heel Europa rijden met mijn auto... en dan zeg ik dat ik op... ja, ik heb daar heel erg over na... zeg ik dat ik zeg maar een roadtrip aan het maken ben... en dan doe ik overal ergens in een rivier... en laat ik even een beetje van dat zoutzuur achter. Ja, dan is het toch allemaal niet meer terug te vinden. Nou goed. Dat was mijn idee, maar er komen nog veel meer ideeën binnen. Onder andere van Wilma, die zegt... ja, ik had vanmiddag exact dezelfde gedachte. Ik zou het in stukken hakken en verspreiden over de Veluwe. Holy. Ja, en dan denk ik, ik zit even naar Wilma te kijken. Ja, Wilma is gewoon een hele aardige vrouw, hè. Ik bedoel, er is niks met Wilma mis, maar die heeft er toch even over nagedacht. En Martine, die komt heel duidelijk met een heel makkelijk antwoord ook. Iets wat waarschijnlijk iedereen kan doen. Die zegt, de groene kliko. Ja, ik weet niet of dat... ik weet niet, dat is toch, dan wordt er toch wel snel ontdekt. Dan eindigt zo'n lijk toch tussen... Dat wordt wel ontdekt, denk ik, door mensen van de vuilophaal, denk ik. Maar goed. Kirsten, die zegt nog onder een zonnepanelenpark... niemand die ziet dat je daar gegraven hebt. En van bovenaf ook niet te zien met drones en vliegtuigen. Super slim. En ook nog eens goed voor het milieu, die zonnepanelenparken. Hey, even over nagedacht. Roos?
1: Ja?
0: Roos, jij hebt hier ook over nagedacht.
1: Nou, een vriendin van mij en ik, we hebben er even samen over gespart.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Jij hebt geen lijk weg te werken nu op dit moment, hè?
1: Ik zou niet durven.
0: Nee, oké. Okay. Nee, dus, okay. Maar okay, als jullie het zouden moeten doen, hoe zouden jullie dat dan aanpakken?
2: Bij de hongerige varkens neerleggen.
0: Bij de hongerige varkens?
2: Ja, de varkens eten mensen helemaal gewoon helemaal op als ze honger hebben.
0: Wat een eng idee, hè? Maar dan gaan we nog even. Ja, oké. Okay, oh. Ja, je komt door die series toch op de meest idiote ideeën. Maar oké, okay, luister. Moet je dan ook het lichaam eerst in stukken hakken? Want ik denk dat ze niet.
2: Nee,
0: is niet nodig. Oh, het is gewoon neerleggen en dan op een gegeven moment is het weg.
1: Ja,
2: op een gegeven moment eten de varkens gewoon alles op.
0: Ja, ik zit even door de Q-app te scrollen. Er komen meer mensen die dit zeggen. Er komen zoveel mensen die zeggen, je moet bij de varkens gooien. Holy shit. Oké, Roos, dankjewel. En ja, laten we hopen dat we nooit in deze situatie terechtkomen. Eline!
3: Ja.
0: Eline, jij bent normaal gesproken een heel lief pottenbakvrouwtje.
3: Ja, inderdaad.
0: Jij doet lekker aan pottenbakken.
3: Ja.
0: Maar
3: ja,
0: als
3: en dan
0: jij...
3: heb je ook een oven.
0: Ja, dan heb je ook een oven, precies. Dus stel.
3: Ja, ik zou een lijk in mijn pottenbak overgooien en gewoon cremeren zelf.
0: In je pottenbak oven?
3: Ja, ik heb net nog even op ChatGPT gecheckt. Een crematieoven gaat tot 1100 graden en mijn oven tot 1300. Dus dat moet lukken.
0: Holy shit. Oké, Eline, jij zou dus in je pottenbak oven, waar dus normaal altijd die schattige potjes in gaan, zou jij een lijk in doen. Ja. Past daar ook? Is het zo groot dat er een lichaam in past dan?
3: Ja, ik denk dat je een beetje moet duwen, maar ik denk dat het lukt.
0: Dat is verschrikkelijk. Ja, dat we het hier überhaupt over hebben, het is natuurlijk echt verschrikkelijk. Maar goed,
3: ja, ook... ik denk ook dat mijn man met één oog open slaapt vanavond.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. Hey, Eline, dankjewel.
3: Nee, dankjewel.
0: Sterkte met je man. Ja, nog één berichtje dan. Die komt binnen. Die is van Sil. Sil is wel een goeie. Die zegt, ik zou een lijk wegwerken in de middenberm van de A1... tussen Apeldoorn en Voorthuizen. Daar komt niemand.

0: dag beter, laat win je niks. Heb je zin om mee te spelen en kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Ja, en dus verdienen. Meld jezelf aan en dat doe je door nu. Kom maar door, nu het woord klok te sturen. Nu het woord klok met een berichtje in de Q-Music app.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Serieus?
7: Wat een geld.
9: 50.000. Godverdikken me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
12: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party. The Big One. Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
9: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Nathalie van Zuylenkom.
10: Goedenavond. Er is meer bekend over de broer van crimineel Bolle Jos. Hij werd vorige maand in Turkije opgepakt en uitgeleverd aan ons land. Volgens het AD zou hij onder andere honderden kilo's goud en peperdure horloges hebben gekocht. Daarmee wilde hij geld witwassen. Zijn broer Bolle

0: Jos moet in ons land nog een celstraf van 24 jaar uitzitten. Huizenprijzen lijken dit jaar niet verder te stijgen. Dat verwachten economen. Dat zou deels te maken hebben met de situatie in het Midden-Oosten. Daardoor gaat het ook slechter met de economie. Volgend jaar wordt wel weer een kleine prijsstijging verwacht. Oplet als je morgen de snelweg A7 moet hebben. Vanaf dan is er ook trajectcontrole van Purmerend naar Hoorn, meldt NH. Sinds januari werd al gecontroleerd aan de andere kant van de weg. Volgens justitie werd op de A7 vaak veel te hard gereden. En dat moet met trajectcontrole voorkomen worden. En dan voetbal. De Oranjeleeuwinnen moeten via play-offs voor een WK-ticket gaan. Er werd vanavond dan wel gewonnen van Polen met 3-1. Onder andere door deze goal van kaptein, hoor je bij de NOS.
1: Goed werk van Brugts. Nog eens proberen. Inkoppen. Ja, daar is hij. Kaptein. In haar thuiswedstrijd. Om de hoek bij Hengelo. Waar ze vandaan komt.
0: Ja, maar alleen als Frankrijk gelijk zou spelen of zou verliezen, zat er een directe kwalificatie in. En Frankrijk won vanavond van Ierland met 1-0 en is dus groepswinnaar. Het WK is volgend jaar. En dan nog wat weer van Weerplaza. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Morgen wat zon, maar ook dan buien en een graad of 17.
2: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging. Die staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heerengewaard en Uitgeest. Daar is de afrit dicht. Het levert je 5 minuten extra op. En flitsers die zijn gezien langs de A6 Joure en Meloord staan ze bij 282.4. En de A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord staan ze bij 4.2.
3: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
2: 1 dag, 18 uur en 56 minuten.
3: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
2: Ja, het is echt niet lang meer. De afgelopen dagen zei ik nog telkens, ja, je hebt nog genoeg tijd, dus denk er rustig over na. Vanaf nu ga ik wat strenger worden. Ja, ik moet echt een beetje nu de teugels aanhalen, want een dag en 18 uur, dat is niet heel veel meer. Dus pak nou even die Q-app erbij, of ga even achter je laptop zitten en ga even naar qmusic.nl en vul daar je favorieten in voor die Foute 1500. En als je denkt, ja, maar Lars, ja, ik heb geen inspiratie. Ook dat probleem gaan we gelijk tackelen. Deze staat op het lijstje van Roland, Martijn, Jorn en Marlies, Sven Versteeg en Likke Pep. Dit is Blikkendag.

0: Seconds Again, Magnetic. Gijs, wij zitten in hetzelfde schuitje.
1: Oh, vertel, Lars.
0: Nou, ik begreep dat jij een vriendin hebt die al heel lang ergens om zeurt.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, dat heb ik ook. Ja. Nu denk ik erover na. Ik denk dat wij als mannen met heel Nederland in hetzelfde schuitje... want we hebben allemaal eigenlijk wel een vriendin die ergens om... Maar goed. Gijs, waar zeurt jouw vriendin over? Al heel lang.
1: Ik wil heel graag naar Berlijn toe.
0: Ja, naar Berlijn. Ben je er zelf al eens geweest?
1: Ja, dat is heel lang geleden met een vorig vriendinnetje. Dus dat telt eigenlijk niet meer.
0: Nee, dat is altijd pijnlijk. En met een vorig vriendinnetje. Gijs. Ja, dan zet je echt je leven op het steltje. Dat moet je helemaal uitkijken. Dus nu moet je ook. Hè. Het moet een leukere ervaring worden dan met de ex. Het kan niet, nee. Het moet minstens zo leuk worden.
1: Ik heb geld nodig voor nieuwe herinneringen te maken. Die nog leuker zijn dan bij mijn...
0: Ik begrijp het. Mijn vriendin wil heel graag een puppy.
1: Oh, dat is ook een dure hobby inderdaad, een puppy.
0: Ja, dat is een hele dure hobby. Ik had trouwens ook een hond met mijn ex. Dus het moet een nog leuker... Ja. Wij zitten dus echt helemaal in hetzelfde schijtje, Gijs. En het kost allebei heel veel geld. Dus we gaan... het enige voordeel is, jij kan nu geld gaan verdienen. Ja, en ik zit ook geld te verdienen. Dus eigenlijk... zitten we nog steeds in hetzelfde schuitje.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ik denk alleen dat jij wat makkelijker geld gaat verdienen, Gijs. Want jij hoeft alleen maar het woord stop te roepen zometeen. Het werkt als volgt. Een nieuwe ronde knok tegen de klok. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat? Ja, dan win je helemaal niks. Dus speel het even goed. Beetje op je onderbuikgevoel spelen. En als je een bedrag hoort waarvan je denkt... ja, maar dat is lekker voor dat reisje naar Berlijn... dan roep je gewoon kuit stop. Wie hoor ik op de achtergrond? Is dat je vriendin?
1: Ja, dus ik kan even weglopen. Helemaal goed, doen we dat.
0: Oké. Nee, want je moet wel goed te verstaan zijn. Oké. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Daar ga je.
2: €37. 86 €. €202.
1: Stop.
0: Hey, stop. Het is gehoord. Het is gehoord, Gijs. Hey, €202. Gefeliciteerd.
1: Hey, geweldig.
0: Dat is lekker. Nou, daar kan je wel een paar Duitse bokworsten van kopen, denk ik, hoor. 202. Lekker, man. Hey, we gaan even luisteren tot hoever die klok had doorgelopen. Misschien had je heel Berlijn wel kunnen kopen. Je weet het niet.
1: Ja.
2: €319.
0: Ja. Als je nou nog eentje was doorgegaan...
1: Ja.
2: €400.
0: Zo.
1: Zo.
0: Ja, dat is dubbele.
2: €463.
0: Oei, oei, oei.
1: Ach, ja.
0: Ja.
2: €549.
0: €549. Gijs.
1: Ja, ik weet het.
2: €620.
0: Het zijn gewoon twee vliegtickets, hè, naar Berlijn dit nu.
1: Ja, ik weet het.
0: Maar ja.
1: Hey, mijn Lars, eerlijk. €200. Even snel verdiend, toch?
0: Ja. Ja, €202. Ja, het is heel snel verdiend. En het is ook lekker. We gaan het er gewoon voor doen. Er zat €620 in de klok. En €202 gaan we naar je overmaken. Ik wens jou een ontzettend fijne avond. En veel plezier in Berlijn, Gijs.
1: Hey, dankjewel, Lars.
0: Mazzel. Doei. Morgenavond bij Joey en bij mij een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. En maak je kans op een extra zakje. Zometeen Bruno Mars, Risk It All, komt eraan. En eerst Anouk. Dit is Girl bij Q Music.

Ah, dit is Peter. Ja. Hij heet Peter Gene Hernandez. Bruno Mars. Maar ja, Peter dus. Heel grappig. Stoere gast. Maakt toffe liedjes, maakt gewoon hits. En hij heet gewoon Peter. Ja, deze dame gaat normaal gesproken door het leven als... Even goed kijken, ik heb het hier opgeschreven. Nadia Madjou. Je kent haar als Imani. Don't be so shy, hoor je nu. Thank you.

0: ben benieuwd wat voor werk je doet. Ik ga namelijk zo meteen proberen te raden wat voor beroep je hebt. Dat doe ik door jou 2 minuten lang te ondervragen. Alleen maar vragen op je af te vuren. En aan de hand van die vragen probeer ik dan je beroep te achterhalen. We hebben dat in totaal nu 24 keer gedaan. En 6 van die 24 keer wist ik het te raden. Een slagingspercentage van 25%. Ik ben er dus niet zo heel goed in. Zometeen gewoon weer een nieuwe ronde. Dus stuur nu even je beroep deze kant op. Wat voor werk doe je? En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik het zo meteen proberen te raden. En ook de nieuwe van Bebe Rexha komt eraan. En Faithless, New Religion. Hoor je zo.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle A kiesjes en pies, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Fijne verjaardag.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel!

0: 50 en tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Lars Boelen.
3: Hey, dat ben ik. Met zometeen Dermot Kennedy en eerst Bebe Rexha en Faithless. New Religion.

0: Dermot Kennedy back to music. En Power Over Me. Ik ga proberen te achterhalen wat voor werk je doet. Dat doe ik door binnen 2 minuten zoveel mogelijk vragen te stellen. En dat doe ik vanavond met Sascha, 41 jaar uit Woerden. Sascha, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond. Hi, Sascha.
0: Dat is ook het enige wat ik van je weet. Dat je 41 jaar bent en dat je uit Woerden komt. Ik ga gelijk de tijd starten. Daar gaan we. Sascha, ben jij nu aan het werk?
1: Nee.
0: Niet nu aan, dus heb jij wel eens nachtdienst eigenlijk?
1: Nee.
0: Nee, je hebt echt een 9 tot 5 baan.
1: Nee, dat zeker niet.
0: Oh, dat niet. Hè, maar je werkt dan niet s'avonds wel?
1: Ik werk s'avonds ook, ja.
0: Ja, en wel dan, als je dan je begint, dan heb je 8 uur, maak je?
1: Nee.
0: Maar soms korter of langer?
1: Nee, soms korter en soms heel veel langer.
0: Heel veel langer, oké. Okay. Maar werk je dan een beetje op oproepbasis?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Werk je met mensen?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. Werk je in de zorg?
1: Indirect.
0: Indirect, oké. Okay. Oeh, lastig. Werk je met mensen die ziek zijn?
1: Nee, niet meer.
0: Niet meer, oké. Okay. Maar werk je in een ziekenhuis?
1: Nee.
0: Maar ja, heb jij speciaal een uniform aan tijdens je werk?
1: Ik heb een uniform,
0: speciale kleding,
1: ja.
0: Zeg maar. Ja. Oké, wat is dit? Wat doe jij voor werk? Dus je werkt in een soort van zorg, maar het is niet met zieke mensen, niet in ziekenhuizen. Horeca-achtig?
1: Deels.
0: Deels horeca, oké. Dan moeten we ook een beetje die kant op. Wat doe jij? Werk je in een hotel?
1: Nee, zeker niet.
0: Maar geen zorghotel, daar zit ik gelijk aan te denken. Zorghotel? Nee, niet.
1: Nee.
0: Oké. Maak je 10.000 stappen per dag?
1: Nou, meestal wel.
0: Meestal wel, oké. Werk je alleen of met een team?
1: Een team.
0: Een team? Altijd met een team? En werk je met speciale apparatuur, of niet?
1: Af en toe.
0: Oké. Ja, ik kan hier helemaal niks mee. Kan jouw werk vervangen worden door een robot?
1: Nee, zeker niet.
0: Oké. Ik heb echt geen flauw idee. Ja, ik kan nog wel even. Je bent nu niet aan het werk. Je hebt geen nachtdiensten, geen 9 tot 5, maar werk wel eens 's avonds. Niet altijd 8 uur, soms korter, soms veel langer. Niet op oproepbasis, wel met mensen. Indirect in de zorg, met mensen die niet meer ziek zijn. Niet in een ziekenhuis, wel speciale kleding aan, deels soort van horeca, niet in een hotel.
1: Je houdt je vast aan het niet meer ziek zijn.
0: Niet meer ziek zijn.
1: Dat moet je vasthouden.
0: Okay. Werkt in een team, af en toe speciale apparatuur. Je kan niet vervangen worden door een robot. Sascha, ik ga je heel even over nadenken en dan kom ik over 1 liedje bij je terug. Is dat goed?
1: Ja, okay. Helemaal goed.
0: Ga even laten marineren. Wat kan zij nou voor beroep hebben?

0: Desire. Sascha, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er.
0: Goed zo. Sascha, je bent 41 jaar, je komt uit Woerden. En ik heb net 2 minuten lang allemaal vragen op jou afgevuurd om erachter te proberen te komen wat voor werk je doet. Nog even een kleine resume. Je bent niet aan het werk nu, geen nachtdiensten. Maar je hebt ook geen 9-tot-5 baan. Je werkt ook wel eens 's avonds, niet altijd 8 uur, soms korter, soms langer. Niet op oproepbasis, werkt met mensen indirect in de zorg. Met mensen die niet meer ziek zijn, maar niet in een ziekenhuis. Je hebt wel vaak speciale kleding aan voor je werk. Deels horeca, maar je werkt niet in een hotel. Vaak toch wel 10.000 stappen per dag, werkt met een team, af en toe speciale apparatuur en je werk kan niet vervangen worden door een robot. Welk beroep doe jij?
1: Precies zo.
0: Sascha, ik heb hier even over nagedacht. Ikzelf kwam op het beroep fysiotherapeut en ik zal je even uitleggen waarom. Want ik denk, jij werkt niet in een ziekenhuis, waarschijnlijk in een eigen praktijk, dacht ik. Indirect in de zorg, mensen die niet meer ziek zijn, maar die help je revalideren. Ik denk revalideren, speciale kleding aan, misschien heb je een speciaal pakje aan, speciale apparatuur, misschien heb je, weet ik veel, een massageapparaat, weet ik veel. Ik zat op dat spoor, totdat ik dacht, ik ga even kijken wat er allemaal binnenkomt in de Q-Music app, wat iedereen denkt dat jij doet. En dan merk je weer dat in de Q-app iedereen toch veel scherper is dan dat ik ben. Want toen dacht ik in één keer, oh ja, dit zal het waarschijnlijk wel zijn. Bijvoorbeeld Jan Dirk, die zegt, zij werkt in de uitvaartzorg. Uitvaartverzorgster, zegt Alwin, in een mortuarium. Die zit ook een beetje op die uitvaart, zegt Bert. Ze zit in de revalidatiezorg, zegt Kansi dan weer. En ook Kirsten zegt, uitvaartbranche, niet meer ziek, dus dood. Ja, dit eigenlijk toen ik dit las, toen viel alles wel een beetje op zijn plaats. Ja, ik ga dus met de Q-Music-app mee. Werk jij in de uitvaartbranche, beste Sascha?
1: Jazeker.
0: Ja hoor. Ja, ja, jeetje. Wat doe je precies in de uitvaartbranche?
1: Ik ben een gastvrouw op een crematorium.
0: Oh, het lijkt me nou, ja, dat is natuurlijk geen gezellig beroep.
1: Nee, het is super waardevol.
0: Ja, dat geloof ik wel, super. Maar waarom ben je dit gaan doen dan, Sascha?
1: Ja, ik kwam op mijn pad.
0: Ja, maar hoe komt zoiets op je pad dan? Want...
1: Ja, dat de vader van mijn beste vriendin overleed.
0: Ja.
1: En ik stond daar bij een uitvaart. En toen dacht ik, wat een waardevol werk is dit.
0: Ja.
1: En ik was werkzoekend.
0: Ja.
1: En toen kwam dit op mijn pad.
0: Jeetje. Het is wel dankbaar werk. Maar is het. Ik heb ook heel veel overlijdens inmiddels meegemaakt in mijn familie. Ik bedoel, mijn vader is 2011 overleden. Maar recent nog vorig jaar. Of inmiddels 2 jaar geleden. Mijn oma. Weet je, zeg maar. Ik heb het ook wel vaak meegemaakt. En dan beeld ik me dan in voor zo'n uitvaartverzorger. Maar ook zo. Weet je, al die mensen die in die branche werken. Neem je dat niet mee naar huis? Je ziet alleen maar verdriet. En sta je niet zelf af en toe ook even een traantje weg te pinken?
1: Nee, je leert daar mee omgaan.
0: Ja. Ja, nou dat vind ik heel knap. Ja, ik weet niet of ik dat zou kunnen of zo. Misschien ben ik er gewoon een beetje een gevoelige jongen.
1: Nee, dat is je roeping.
0: Ja, ja.
1: Jij wil op de radio.
0: Ja.
1: En ik wil dit doen.
0: Ja. Nou, daar ben ik blij om dat je dit wil doen. Want die mensen hebben we helaas steeds meer nodig. Want we vergrijzen. En dat, ja, we gaan er uiteindelijk allemaal een keer aan, Sascha.
1: Dat is de enige zekerheid in het leven.
0: Ja, zo is dat. Dus voor jou is er sowieso altijd werk. Dat wordt niet door AI opgeslokt.
1: Nee.
0: Dat gaat niet gebeuren.
1: Nee.
0: Hey, Sascha, dankjewel. En wanneer moet je weer werken? Morgen weer? Niet.
1: Nee, vrijdag pas.
0: Lekker even vrij. Oké, okay. Nou, geniet van je vrije dagen.
1: Ja, komt helemaal goed.
0: Oké, dankjewel. Doei, doei.
1: Doei.

prachtig liedje van Snelle. Laat het licht aan. Lekker music. Hey, we beginnen zo meteen de nieuwe dag met een foute track. Ook een beetje de inspiratie voor je stemlijstje voor de foute 1500. Geef die nog even door, rekjemusic.nl. De cue app. Belangrijk dat je dat even doet. Ik heb wel weer zin in de zon. Daarom drie liedjes die iets te maken hebben met de zomer. En welke wil je zo meteen horen? Oh, wacht even. Misschien is het handig als die één voor één laten horen. Wacht. Ja.

0: Welke wil je horen? Stem even op je favoriet. De poll die loopt in de Q-Music app.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99.
3: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
4: Ja hoor.
3: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Hola, collega.
3: Hey.
2: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
3: Mark?
2: En die prijzen.
3: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
2: Oeh, ja.
1: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
8: Oranje. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
10: Middernacht, het Q-music nieuws, dat krijg je van Oscar van Oorschot.
11: Goedenacht. Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huisgehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstel viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van de plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden.
10: Daarom zometeen even lekker een zomers liedje uit het foute uur. Eerst verkeersinformatie van Flitsmeister. Met een korte vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Herengewaard en Uitgeest. Daar is de afrit dicht. Je vertraging daar 5 minuten. En flitsers gezien langs de A6 Joure en Beloord staan ze bij 282.4. En de A10, dat is de A10 Noord richting de Zeeburger Tunnel bij 4.3.
12: De foute 1500. Stemtiendaagse. Je hebt nog
10: 1 dag, 17 uur en 58 minuten.
12: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
10: Ja, ik kan hier heel veel woorden aan vuil maken, maar ik heb eigenlijk maar 1 ding te zeggen. Stemmen!
13: Q-music is proud to be fout.

Het zit helemaal in mijn muscle memory om nu te zeggen... oh, komend weekend is hij weer in de Johan Cruijff Arena. Maar dat is niet meer, hè? Dat is niet meer, dat is nu klaar. Yo, ja, dit is nu klaar, die concertreeks. Harry Styles en American Girls bij Q-Music. Hey, ben jij een ChatGPT-gebruiker? Ja, iedereen doet dat toch wel, toch? Iedereen gebruikt toch wel ChatGPT of Gemini... of in ieder geval iets van AI, toch? Dat doen we toch gewoon voor de simpelste dingen. Even een e-mailtje dat je eventjes laat tikken of zo. Waar gebruik jij het voor? Ik gebruik dus dingen voor e-mail. Maar ik gebruik tegenwoordig ook voor heel veel andere dingen. Het is ook een vervanging voor Google geworden. Tuurlijk, I know, je moet het soms even checken of het wel klopt. Maar het is echt heel handig. Ik ben heel erg een tech-nerd. Dus ik hou van dingen automatiseren. In mijn huis bijvoorbeeld. Ik heb een smart home. Het is ook super handig om het daarvoor te gebruiken. Nou gebeurde hier net iets op de redactie. Er werd gebruik gemaakt van ChatGPT op een manier die ik nog nooit eerder heb gezien. En ik verbaasde me daar echt totaal over. Ik heb het even opgenomen en ik ga het je zo meteen laten horen. Maar dit is echt... Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. ChatGPT op een manier gebruikt die ik nog nooit eerder heb gezien.

0: De nieuwe van Alex Warren, Passenger, bij Q Music. Ben jij ook een ChatGPT-gebruiker? Ik hou van AI, ik vind het geweldig, ik gebruik het echt voor alles. Bijvoorbeeld voor mijn smart home, ik ben een tech-nerd en daar kan je het heel goed voor gebruiken als je iets wil automatiseren in je huis. Maar Romy van de redactie.
1: Ja.
0: Jij gebruikt ChatGPT voor iets heel anders, namelijk om hem dingen te laten beslissen voor jou.
1: Ja, klopt.
0: Maar dit vind ik zo'n bijzonder fenomeen. Ik weet niet of meer mensen dit doen. Maar oké, wat voor dingen laat je hem allemaal beslissen dan?
1: Nou, ik kan soms gewoon best wel een twijfelkont zijn. En bijvoorbeeld, nou, afgelopen maandag had ik het nog. Ik had echt geen zin om te gaan zwemmen. Ik had het wel op de planning staan. Kom op, naar het zwembad, baantje zwemmen.
0: Ja, ja.
1: En toen heb ik gewoon chat gevraagd. Ik zeg, oké, ik heb het eigenlijk op de planning staan om te gaan zwemmen. Zal ik gaan? Ja of nee?
0: Ja.
1: Ja, en die zei ja, gaan. Ja, en toen ben ik
0: gegaan.
1: Ja, zeker.
0: Maar oké, dus je houdt je ook echt aan de, aan de beslissing van chat?
1: Ja, meestal wel. Ik vraag soms ook bijvoorbeeld wel eens van, ja, wat zal ik aandoen? Ik heb een broek of een rokje. Wat zal ik aandoen?
0: En kledingadvies.
1: Ga lekker voor een broek. Dat staat lekker stoer. En dan denk ik, oké, ga voor die broek. Of, oké, ik heb zin om wat te bestellen. Zal ik pizza bestellen of Thais? En dan gaat chat een keuze maken.
0: Maar ook met onderbouwing. Dus waarom
1: ja, soms zegt hij bijvoorbeeld, nou, ga lekker voor die pizza. Geniet er lekker van. En soms zegt hij ook van, kies voor Thais. Dat is net wat gezonder. Of, ik weet het. Ik gebruik het echt best wel veel.
0: Oké, nou gebeurde er vanavond hier iets op de redactie. En ik dacht van, ja, ik geloof mijn ogen niet wat hier gebeurt. Ik heb het even opgenomen. Ja, luister gewoon eventjes. Dit is, nou, wat je nu gaat horen. Oké, je hoort Romy in gesprek met ChatGPT.
2: Hallo, ik heb zin in een Kinder Bueno. Zal ik dat halen, ja of nee?
3: Nee, dat moet je echt niet doen.
2: Hoezo niet? Ik heb gewoon, maar mag ik een Kinder Bueno?
3: Nee, echt niet. Je gaat er spijt van krijgen, je wilt dit niet.
2: Nou... Oké, chat, even. Kijk, ik heb gewoon vandaag gesport en nu net wel gegeten. Maar ik heb gewoon echt zin in lekker even wat zoets. Mag ik alsjeblieft die Kinder Bueno?
3: Nee, echt niet. Je zit nog in zo'n goede flow. Je wil niet dat zo'n zoetigheid...
2: Nou, ik wil die Kinder Bueno! Zeg gewoon ja!
3: Nee, sorry.
2: Wat is dit? Alsjeblieft, mag ik die Kinder Bueno? Wil je alsjeblieft gewoon ja zeggen?
3: Oké, als je het echt zo graag wil, dan doe maar. Maar let wel op, hè, en geniet ervan in balans.
2: Ja, ik ga gewoon één Kinder Bueno eten.
3: Precies. Je hebt het goed in balans, dus
2: ja, oké. Joe, doei chat.
0: Ja, dit is toch ongelooflijk wat hier gebeurt. Ja, maar sorry hoor, het leuke vind ik dus ook dat je er helemaal tegen ingaat. Dus hij neemt een beslissing voor je, maar ik weet niet of je dus altijd dit zo doet. Maar je gaat gewoon denken, ja, zo kan ik het ook.
1: Ja, maar ja, nu dacht ik, ja, ik had er gewoon echt heel veel zin in.
0: Ja.
1: Maar het voelde toch beter als hij op een gegeven moment ja heeft gezegd. Want ja, als hij in de eerste instantie zei hij nee en ik was hem dan gaan halen, voelde het toch een beetje van ja, stiekem.
0: Oh ja, nu voelt het echt heel goed.
1: Ja, toch beter.
0: Hoe smaakte die?
1: Ja, echt heel lekker.

0: in je armen, ga niet weg.
1: Zoe Levi en sluit me in je armen. Bij Q Music. Hey, heb jij je TikTok of niet? Of gebruik je het helemaal niet? Ja, ik kan me daar echt in verliezen. Dan lig ik nog na de show, weet je wel. Dan ga ik naar huis toe. Dan is het een uurtje of twee dat ik thuis ben. En dan lig ik nog even op de bank. En dan kan ik zomaar een uur gaan scrollen in allemaal hondenfilmpjes en gekkigheid. En filmpjes over Disney en pretpark. En nou, dan blijf ik maar bezig. Romy van de redactie.
2: Ja.
1: Jij zit in een soort algoritme met spelletjes.
2: Klopt, ik krijg alleen maar spelletjes de hele tijd voorbij.
1: En daarom nu...
3: En dan nu een ongepland experiment.
1: Een van die spelletjes wil jij nu met mij gaan spelen. En eigenlijk met de rest van Nederland.
2: Ja, klopt.
1: Nou,
2: klopt.
1: Vertel.
2: Ik zag dit vandaag voorbij komen.
1: Ja, maar het kan ook 1 uur 's nachts zijn.
2: Kan ook 1 uur 's nachts, maakt niet uit.
1: Maar het kan ook 6 uur 's avonds zijn.
2: Ja, het maakt dus niet uit.
1: Kan 9 uur 's ochtends.
2: Ja, kan ook.
1: Okay, ja, okay,
2: je snapt hem.
1: Ja, ja.
2: En dan ga ik dus raden welke tijd jij in gedachten hebt door allemaal vragen te stellen.
1: Maar zit er een tijd aan?
2: Kan jij op dit tijdstip boodschappen doen? Zeg maar zo, snap je?
1: Ja, dus
2: en dan ga ik proberen die tijd erachter te halen. Dus welk uur in de klok heb jij in gedachten?
1: Maar moet het bijvoorbeeld 18 uur 24 zijn?
2: Nee,
1: of een heel uur?
2: Maar gewoon zeg maar 6 uur 's ochtends of 6 uur 's avonds.
1: Oh ja.
2: 3 uur 's middags.
1: Oh, okay, is goed.
2: Of 2 uur 's nachts. Oh. Zeg maar zoiets moet je. Ik zou niet helemaal echt specifiek 11 over 11. Dat wordt echt heel moeilijk.
1: Nee, precies. Okay. Nee, ik wil even duidelijk de spelregels hebben. Snap
2: je? Ja, Oké.
1: En
2: ik wil sowieso zeggen, ik kan wel wat hulp gebruiken.
1: En moeten we gaan niet onbeperkt qua tijd. Dus een minuutje,
2: nee, okay.
1: Is een minuutje genoeg? Om vragen te stellen.
2: Ja,
1: het is een
2: minuutje.
1: Tijd.
2: Maar mag ik dan als bonus 2 vraagjes? Dat als de minuut te kort is, dat ik nog 2 vragen mag stellen?
1: Nee, natuurlijk niet. Hoezo ga je nu al zeg maar afdingen op... Nee, wat is het voor raar iets? Het wordt nu al afgedongen op die minuut. Nee.
2: Ja, we kijken even naar de minuut dan, of ik nog 2 vragen krijg.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Het is een minuut en dan is het klaar.
2: Nou.
1: Het klokje loopt nu.
2: Sorry.
1: Nee, ik had nog geen tijd in gedachten. Wacht even.
2: Ja, neem even tijd in gedachten. En niet vals spelen, hè?
1: Nee! Ja, het is zo moeilijk kiezen. Ja, ik heb iets.
2: Oké, kan je op deze...

0: tijd naar de supermarkt?
1: Nee.
0: Oké. Maak jij op dit tijdstip een radioprogramma?
1: Ja.
0: Oké, dan zitten we dus tussen 10 en 1, want jij zit al tussen 10 en 1.
1: Ik heb het opgeschreven.
0: Is dit een tijdstip waarop jij... Oeh, dit is heel moeilijk. Oh, ik weet geen vraag meer. Jawel, oké.
1: Tik-tak.
0: Ja, ik weet het. Oké. Is dit een tijdstip waarop ik vaak... Nee, dat is helemaal niet logisch. Oké.
1: Half minuutje nog.
0: Ja, spelen we op dit tijdstip vaak knok tegen de klok?
1: Niet op dit tijdstip.
0: Ja, niet exact, maar rond dit tijdstip.
1: Ja.
0: Oké, dus dat is 11 uur 's avonds, want we spelen rond 11:15 's avonds spelen we knok tegen de klok. Ik hoef eigenlijk geen vraag meer te stellen.
1: Nee, ik vind het geen leuk spel. Het is inderdaad 11 uur.
0: Nou, ja!
1: Top spel. Ik doe nog één rondje, maar doe ik even een ander tijdstip.
0: Maar mag ik anders een tijdstip?
1: Oké. Okay. Yes. Ja, heb jij?
0: Maar ja, wil je meteen doen?
1: Ja, meteen.
0: Oké. Ja.
1: Slaap je altijd op dit tijdstip?
0: Ja.
1: Is dit een tijdstip? Is het licht buiten?
0: Ja.
1: Licht buiten en je slaapt op dit tijdstip?
0: Ja. Dus, maar wij maken natuurlijk wel rare tijden.
1: Ja, rare tijden. Maar als jij slaapt, ik denk dat is dan tot een uurtje of 11 ochtends, denk ik. Dus ergens in de ochtend. En het is vanaf 6 uur, dus tussen 6 en 11. Oké, ik vind het lastig nog. Maken Mattie en Marieke tijdens dit tijdstipprogramma?
0: Ja.
1: Tussen 6 en 10. Oké, we hebben dus een korte tijdframe. En dan nu. Wat lastig. Ga ik nou vragen? Ik weet het gewoon niet. Wat een rotspel.
0: Je kan bijvoorbeeld vragen, is de supermarkt al open?
1: Is de supermarkt al open?
0: Ja.
1: Oh, de supermarkt is open. Ja. Oké, dat is denk ik dan vanaf een uurtje of 7. Ik weet het niet. Ik vind het echt een moeilijk spel.
0: Ja, snap. Ik vind het ook moeilijk. We hebben wel...
1: Ik heb ook weinig vragen gesteld. Ik kan wel de rest van Nederland vragen nu. Wat denk je dat het tijdstip is? Maar ik heb geen vragen gesteld. Het heeft helemaal geen zin. Nou, wat was het? 8 uur?
0: 9 uur.
1: Ja, zie je. Nee,
0: nou ja, daar is ook ongepland experiment voor, hè? Gaan we
1: kan
0: dit
1: ook mislukken?
0: Doen?
1: Weet ik niet. Ik denk dat ik eventjes wat vragen op papier moet gaan zetten. Want ik ben gewoon heel snel out of questions. Ik weet het gewoon niet. Nou, ik weet niet. We gaan het evalueren. En dan
0: toch
1: komen
0: leuk.
1: We er misschien. Ja. Nou, ik vond de 6. Damiano de feedback cue. Born with a broken heart.

0: Dua Lipa en Don't Start Now. Hey, elke ochtend in de ochtendshow spelen Mattie en Marieke het spelletje 4 op een rij. Ik weet niet of je dat spelletje kent, maar het is een briljant spelletje. Het is een spannend spelletje. Je krijgt 4 woorden en je moet bij elk woord je eerste associatie geven. Zijn ze alle 4 hetzelfde als de associatie van Mattie en Marieke, dan win je €2500. Luister even mee, dit was er gebeurde er gisteren.
1: Eerste woord is voordeel.
2: Nadeel.
1: Goud.
2: Zilver.
3: Yeah.
2: Bij elk goed antwoord wordt er geblaft. Leuk.
1: Fontein.
2: Water.
1: Oh. Ja, de honden die vieren al feest. Indy.
3: Ja.
1: Je hebt nog 1 goede nodig. Dan win je €2500.
3: Ik hoop zo dat het is zo. Ik ben zo bang.
1: Wat zou je ermee doen?
3: Allereerst wil ik heel erg een balie aanpassen in mijn stoel. En daarna wil ik graag het gezin meenemen uit eten.
1: Oh, wat leuk. Je gaat je balie aanpassen.
3: Ja, echt wel. Voor mijn trimsom wil ik het wel echt gaan gebruiken. Ja, dat kost
1: heel
3: veel geld.
1: Nou, wat leuk, zeg.
2: Sommige
1: wat
2: mensen
1: leuk.
2: Willen naar balie. Jij past je balie aan. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan we. De laatste. Superspannend. Het laatste woord is... ketting.
2: Armband.
1: Jij krijgt €2500 en een straat staatsloten.
3: Oh my god, dankjewel. Ik ben zo blij.
0: Wow. Oh, wat heerlijk zeg. Wat goed, hè, wat goed. Indy die won even €2500. Dat is waanzinnig. Trouwens, bij die laatste, ik weet niet of ik zat even weer mee te doen. Had ik gezegd bij ketting, zaag. Ja, ik had het niet gewonnen, hoor. Goed, straks om 8:30 in de ochtendshow. Een nieuwe ronde, 4 op

0: Ging een beetje door elkaar. Nou, daar is ze weer hoor. Daar is ze weer. Oh, wat heeft het lang geduurd. Hoe lang ben je nou weg geweest?
1: Ja, 2 weken.
0: Het voelt als 2 maanden.
1: Nou, oprecht. Zo voelt het ook echt, ja.
0: Ook mensen in de Q-Music app die ook vroeger, ja... Is ze ontslagen?
1: Is ze er nog wel?
0: Stille trom vertrokken. Gaat het wel goed met
1: haar? Is dat waar? Waren er echt mensen die dat vroegen?
0: Nee, maar dat is om jou een beetje gerust te stellen.
1: Nou,
0: nee,
1: dat maar, is het nou weer.
0: Nee hoor, nee. Er waren echt wel mensen die vroegen waar je was. Maar,
1: oh ja, ik zie het inderdaad.
0: Nee, maar jij was gewoon lekker op vakantie. Tenminste, je had vakantie, maar ben je weg geweest?
1: Oh. Nou, wel in het land gebleven. Noordwijk aan Zee ben ik even geweest. Maar goed, dat voelt voor mij als buitenland natuurlijk.
0: Ja, dat is buiten de ring.
1: Buiten de ring.
0: Ja.
1: Kom ik nooit.
0: Nee, spannend natuurlijk als meisje buiten binnen de ring op.
1: Nou, ja. Ik wel hyperventileren zat ik in de auto.
0: Oeh, spannend. Gaat buiten de ring.
1: Nee, ik heb het echt heel leuk gehad daar.
0: Ja, en dat Noordwijk aan Zee was toen in de ja, dat vergeet erbij, want het is nu echt weer taffes weer. Maar in die periode dat het heel lekker weer was, zo warm en zo.
1: Niet normaal. Ik was verbrand, joh. Oi, oi, oi, oi.
0: Ja, maar goed, we zijn weer terug. Het is weer scheid weer. Back to basic en zometeen een nieuw leuke nachtprogramma van Nederland.
1: Weer. Ja, je bent alweer vergeten.
0: Hey, ik weet wat je gaat doen. Je gaat het allergiespel doen, toch?
1: Absoluut.
0: Oké, vertel ik even heel kort.
1: Ik zal het heel kort stellen. Ik ben allergisch voor ei, pinda en noten.
0: Waarom zeg je dat zo?
1: Ja, ik wilde tijd trekken, omdat ik zag dat jij nog dingen allemaal aan het invoeren was.
0: Ik ben vingervlug, ik heb het al.
1: Oké, nou, in elk geval, ik ben allergisch voor pinda, ei en noten. En ik ga zo meteen een etenswaar noemen. En de vraag is... Gaat jullie ver aan dood of niet? Rapapa. Ja, en ik heb het even wat ingewikkelder gemaakt.
0: Oh joh.
1: Ja.
0: Zo, even 2 maanden op vakantie geweest. We hebben eventjes een hele revival van dit spel. Nou, ik ben heel benieuwd wat we nu gaan krijgen. Ingewikkeld.
1: Nou, ik ga het gewoon vertellen. Ja. Monchoutaart. Wat denk jij?
0: Oh, dan moet ik nu raden of je dit mag eten.
1: Ja.
0: Dit is inderdaad wel lastig.
1: Ja, even een tikkeltje lastiger in plaats van één ding noemen.
0: Nou, er zitten geen pindas en noten in. Er zit monchou in. Dat is van de kaas. Maar ik denk dat zeg maar de kaas zelf, het monchou, mag je wel, maar misschien de bodem dat daar wel. Daar zit ik over na te denken even. Maar ik weet niet zeker.
1: Nee.
0: Als ik zou moeten gokken, denk ik dat je het niet mag.
1: Oké.
0: Maar ik weet het. Wat zit je te kijken?
1: Oh, ik zie in één keer van Gerben. Goed je weer te horen hier dit. Kijk, dat zijn de leuke berichten.
0: Ja, maar ik ben Gerben. Ik heb een account aangemaakt. Gerben bestaat. Gerben is heel blij dat je terug bent. En ik ook. Veel plezier zometeen met Judith en het allergiespel. En eerst tot met Chaos. Kes.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van 15 miljoen euro betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekende in Madrid en was er ook al trainer tussen 2010 en 2013. En een opmerkelijke uitspraak van koning Willem-Alexander bij het staatsbezoek van de Duitse president Steinmeier. Hij vergeleek de band tussen ons land en de Duitsers met het liedje Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Hij zei dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks hun verschillen. De koning zong het overigens niet. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima ligt tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op dit moment. Wel een flitser gemeld op de A6 richting Emmeloord. Daar staan ze bij 282.4.
2: De foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog
0: 1 dag, 16 uur en 57 minuten.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ja, vanaf aanstaande vrijdag is het feest. Een week lang hoor je de 1500 foutste nummers voorbij komen. Ja, vergeet je stemlijstje niet door te geven. Dat kan nog tot en met morgen 11 juni. En nu wil ik er graag eentje met je delen. Misschien een beetje ter inspiratie. Eentje die bij mij op mijn lijstje staat. Dus ik zou zeggen, pak je laser er maar bij. Vorig jaar op nummer 70, Chips en Cowboy.

mensen krijgen last van een voedselallergie. En precies daarom spelen we het allergiespel. Even een beetje wat meer bewustzijn creëren rondom allergieën. Ik ben dus benieuwd of jij een idee hebt welke ingrediënten in producten zitten. Daarom dus het allergiespel. Nou, zoals je net wellicht kon horen, ben ik allergisch voor pinda, noten en ei. Nu ga ik een eetzwaar noemen. De vraag is, kan ik dit eten? Of kan het dus niet omdat er pinda, noten en of ei in zit? Het eetzwaar deze nacht, en ik had het al gezegd, het is een stukje ingewikkelder. Deze nacht is het eetzwaar monshoetaart. Monshoetaart. Ja, zit hier pinda, noten en of ei in, dan stuur je niet eten. Want dan krijg je dus een allergische aanval. Moeten we 1-2 bellen? Dat willen we natuurlijk niet. Zit er geen pindanoten of ei in een monshoetaart, dan stuur je wel eten. Want dan kan ik er misschien morgen nog eens een stukje van nemen. Ik zou zeggen, doe een gokje. Als ik je namelijk straks terugbel en jij het goede antwoord geeft, dan stuur ik het Q-Music prijspakket naar je op. Dus allergie voor pindanoten en ei. Zit dat in monshoetaart? Laat het weten met een berichtje in de Q-Music app.

0: weekend Sex on Fire. We zitten midden in het allergiespel. Goeienacht, Hans.
1: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht, Hans. Hey, een vraag aan jou. Waar ben jij allergisch voor?
1: Oh, ik vind het zo erg als je op de wc zit en dan het laatste pelletje heb. Oh. En dat niemand wat zegt.
0: Ja, dat is helemaal erg. Dat je dan naar het toilet gaat en er is wc-papier op. En dan zegt niemand even of niemand vervangt die rol even.
1: Nee, dat is echt een ramp.
0: Dat is een ramp. Ja, dan is het altijd de vraag, Hans, ernaar, wat doe je dan?
1: Nou, ik heb gelukkig 3 kinderen thuis en een vrouw thuis. Dus dan roep ik meestal eventjes van, jongens.
0: Kan iemand even een rolletje aangeven?
1: Yes.
0: Ja, dat is. Ik snap wel dat in je allergie zit. Ik moet zeggen, ik ga dan altijd hinkelend naar de voorraad toe. Maar het is wel lekker als iemand thuis is en je het aan kan geven. Dat is wel wat fijner. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wat prettiger. Hey, goed dat je in het allergiespel zit. Je hoorde net dat ik allergisch was voor pinda, noot en ei. Ik gaf je een etenswaar waarbij je moest raden of ik dat wel of niet kan eten. Deze nacht is dat monchoutaart. Eet je dat wel eens?
1: Nee, ik zelf niet.
0: Zelf niet. Vind je het niet lekker of komt het gewoon niet?
1: Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit op. Meestal als we iets van taart halen, dan is het gewoon simpel. Iets van slagroomtaart, appeltaart, bossenbollen.
0: Oh ja, nou, oké. Monchoutaart, ja, bestaat uit kersen en roomkaas en een bodem van koekjes. Ja, kan ik dit wel of kan ik dit niet eten? Ik zit even te kijken in de cube wat er allemaal wordt gezegd. Maar het is een beetje, de meningen zijn verdeeld. Monique die zegt bijvoorbeeld, kan je gewoon nemen. Er zit alleen slagroom, roomkaas en suiker in verwerkt. Geniet ervan. Even kijken. Elise zegt, er kunnen sporen van noten in monchoutaart zitten. Hangt eraf welke koekjes je gebruikt. Ron zegt ook, dat mag jij eten volgens mij. Berber zegt, niet eten. Zit ei in. Ja, wat denk jij, Hans?
1: Nou, ik denk dat je het niet mag eten, omdat ik denk dat er ei in de bodem zit.
0: Jij denkt dat er ei in de bodem zit? Oké. Dus niet eten, zeg jij?
1: Ja, niet eten.
0: Hans, niet eten. Nou, ik heb even goed gecheckt. En je hebt helemaal gelijk.
1: Ja, oké.
0: Je hebt gelijk, ja. Goed gedaan. Ik mag het inderdaad niet eten. Ja, veel mensen denken toch van wel. Maar er zitten bastonjekoeken in. Als bodem, inderdaad, koekjes. En in bastonjekoek zit ei, dus dat mag ik inderdaad niet eten. Dus ik moet het dan vervangen met een andere koekje, dat kan natuurlijk wel. Maar goed, je hebt het goed geraden, dus het Q-prijspakket komt jouw kant op.
1: Oké, nou, dankjewel.
0: Welke plaats, waar woon je? Welke plaats?
1: Ik woon in Vogelwaarde.
0: Oké, nou, dan komt hij daarheen. Dan wens ik je verder sowieso een hele fijne nacht. Thanks voor het meespelen.
1: Dankjewel. Joe. Fijne nacht. Doei.
0: Ja, dan even iets anders. Welk spelletje speelde jij altijd vroeger op straat met je vrienden? Ben ik even benieuwd naar, want vandaag is dat extra speciaal. Vertel je zo meteen hoe dat zit. Eerst nieuwe muziek van Antoon. Dit is De Enige bij Q-Music.

Mad at Work en Down Under. Ja, zo'n 20 jaar geleden ging bij mij thuis wel eens de deurbel. Ja, en er werd er gevraagd, mag je dit buiten komen spelen? Ja, dat mis ik soms wel hoor. Gewoon dat je met je vrienden naar buiten ging en dan ging je spelletjes spelen buiten. Bijvoorbeeld Anne-Maria Koekoek. Ik zou niet meer goed weten hoe dat werkt. Volgens mij moest je bevriezen en dan mocht je pas rennen als de persoon met zijn of haar rug naar je toe was. En dan zei Anne-Maria Koekoek of zo, ik weet het precies. Of een stand in de mand en de bal is voor. Waarbij je dan moest wegrennen tenzij jouw naam werd gezegd. En dan moest je de bal vangen. En als je die dan had gevangen, moest je heel hard stop roepen. En dan moest je alle anderen die waren weggerend dan afgooien met de bal. En ik heb ook heel vaak als een van mijn lievelingsspellen Wie verklaart de oorlog. Maar ik heb het idee dat niemand dat kent. Ik had altijd het idee dat niemand dit kende. Misschien dat mijn broer het zelf verzonnen, ik weet het niet eens. Of elastieken, dat vond ik ook geweldig. Ik zag ook Alice, die stuurde in de Q-app. Elastiek inderdaad, knikkeren, ballenstijl en stoepranden. Dat ken ik dan weer niet, stoepranden. Ah, ik ben benieuwd wat jij altijd speelde buiten. Genoeg herinneringen aan buitenspelen, zou je zeggen. En vandaag al helemaal, want het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. Ja, verspreid over het land zijn er 819 buitenspeelactiviteiten georganiseerd. Dus ik zou zeggen, ga lekker met je kind buitenspelen. Zelf heb ik geen kinderen. Maar goed, om dan nou buiten te gaan spelen, dat is misschien ook wel heel wat. Ik bedoel, daar voel ik me een beetje te oud voor. Ik zou trouwens met mijn lengte zou ik er wel perfect tussen passen, want ik ben 1,50 of wat. Maar goed, je kan ook gewoon lekker zoals Jelly Roll de dag beginnen met een ochtendwandeling. Dat doet hij ook altijd. En daar voelt hij zich ook heel lekker bij. Dat hoor je ook terug in zijn liedjes. Dit is Jelly Roll en I'm Good bij Q Music.

0: het is wel echt fijn om weer terug te zijn. Ik heb even 2 weken vakantie gehad.
1: En dat was lekker hoor.
0: Ja, ik zeg heel eerlijk, ik had de 2 weken extra ook nog wel lekker gevonden. Maar, kanttekening, ik heb het ook hier echt gemist. Ja, ik vind het ook echt retig gezellig met collega's en ook met jou. Ik bedoel, het heeft toch een uniek sfeertje zo in de nacht. Dus ik ben blij dat ik er weer ben. Maar ik kan ook wel begrijpen dat als je jarenlang keihard gewerkt hebt, dat je denkt, nou weet je wat, ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Ik vind het wel even prima zo. Nou, dat had Shakira een paar jaar geleden. Shakira die wilde met pensioen gaan. Nou, thank God. Zo, mijn stem. Zo, nou, die was nog even op vakantie. Thank God heeft ze dat niet gedaan. Want ze heeft laatst nog het WK-nummer uitgebracht samen met Burna Boy, Die Die.

helemaal mee gestopt. Ja, wat had ze dan gedaan? Nou, helemaal niks meer met muziek in elk geval. Ze had dan een boerderij gekocht met heel erg veel dieren. Maar in plaats van een boerderij met dieren bracht ze een nummer uit over dieren. Dit is Shakira en Zoo.

soms hou ik niet meer bij wat je allemaal kan met je telefoon qua technologie. En vandaag las ik dat je eind dit jaar met één druk op de knop precies kan zien wat je naar binnen krijgt qua calorieën. Ga je zo vertellen hoe dat zit. Eerst Alex Warren, dit is

0: Music, Remmets and I'll Be There For You. Mijn vrienden worden stapelgek van mij. Ja, bij alles wat ik eet of drink, moet ik het afwegen en in mijn voedingsapp zetten. Ja, dat wil mijn personal trainer. Die wil dat ik alles afwegen en bijhaal wat ik eet. Dat hoort er allemaal bij. Nou, dat heb ik even voor nu met de zomer. Dat doe ik dan even met zo'n trainer erbij. Nou, leuk, weet je, een beetje fit. Kost veel tijd. Ja, kost veel tijd. Maar goed, je moet er wat voor over hebben. En nu heb ik me ineens gedacht, het zou toch top zijn als je bijvoorbeeld gewoon een foto kan maken. En dat je dan je telefoon direct kan zien hoeveel calorieën iets is. Dat maakt het toch een stuk makkelijker. Nou, ik ga je vertellen, dat kan dus dit najaar al. Ja, ik vind het echt bizar wat technologie allemaal tegenwoordig kan. Maar stel je even voor, je eet een berg kazige pasta of een burger met friet. Nou, je pakt je camera erbij, je vraagt Siri om een voedingswaardelijst. Nou, AI analyseert wat er op je bord ligt en vertelt je dan precies hoeveel calorieën het is. En ook nog alles onderverdeeld in vetten, koolhydraten en eiwitten. Nou, echt ongelooflijk. Als je mij 2 jaar geleden had verteld dat dit kon in 2026, dan had ik gezegd, ik eet mijn schoen op.
1: Een gemiddelde schoen bevat qua energie ongeveer tussen de 1800 en 3000 calorieën.
0: Oké.
1: Ik raad echt eraf om dit te testen.
0: Ja, dat snap ik.